0: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum, zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.
1: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
2: Connected
1: naar Connected na Osso, affordable for you.
2: Yeah, yeah.
1: Connected naar Broco, met 10 issue business pakketten zijn alle klanten fresh en online.
2: Keeping human touch.
1: Connected naar Scoro, online plus lady is lobby.
2: Connected à la
1: Enjoy
2: affordable connectivity.
3: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.

0: Het is 10:00.
1: Goedenavond, beste broer, beste zus. Het is weer zondagavond en weer tijd voor uw programma You Raise Me Up. Mijn naam is Martin Bergkleef en ik ben hier, uw gast hier, tot 12 uur. Dit programma komt elke zondag hier op Radio Shalom 94.5 FM. Elke zondag van 10 tot 12 uur. Mensen die willen livestreamen of die het willen volgen via internet, die kunnen gaan naar www.shalomsuriname.com en dan kunt u live radio volgen en ook de tv. U kunt ook tv live streamen op diezelfde website. Vandaag, beste broer en zuster, vandaag gaan we een beetje stilstaan bij het gebed van koning David. En we weten dat koning David een man naar Gods hart was. Maar het was ook een man die diep gevallen was. Hij had gezondigd met Bathsheba. En de last van die schuld, die drukte zwaar op hem. En toch bad hij. Herstelde. Ja, dus hij bad tot God om zijn vreugde en heil weer te herstellen. En dat kunnen we lezen in Psalm 51. Maar ik wil het zo'n beetje hebben meer over Psalm 51, vers 12, waar er staat: herstel mij de vreugde van uw heil en ondersteun mij met een gewillige geest. Dit gebed is ook ons gebed. Want wie van ons heeft niet gezondigd? En wie van ons zondigt nog steeds niet? Ja, wij allemaal zondigen elke dag weer opnieuw. Wie van ons kent ook de pijn van falen, de schaamte van die misstappen? Maar juist hier klinkt het evangelie van Jezus Christus. Dus wat Jezus Christus allemaal aan het kruis heeft gedaan voor ons, dat hij al onze zonden heeft gedragen aan het kruis. Voordat ik verder ga, laten we eerst naar muziek gaan luisteren en dan ben ik straks bij u terug. Tot zo.

I lost in the light, but it was up to me to make a name.

0: Het is 11 uur.
1: Ja, beste broer en zus. We gaan verder met dit mooie programma. Yo, is me op. Allemaal mooie muziek die u kreeg te horen, die we hebben geselecteerd voor u. En ook bemoedigingen uit de Bijbel. Ja, ik heb het vandaag over blijdschap. Blijdschap in moeilijke tijden, beste broer en zus. Als u in deze tijd, als u in moeilijke tijden bent, dan is er meestal geen blijdschap. Maar Jacobus 1 vers 2 zegt: houd het enkel vreugde, mijn broeders, want u in allerlei verzoekingen valt. Dit klinkt vreemd, maar de Bijbel leert dat beproevingen ons geloof zuiveren en ons dichter bij God zal brengen. Laat ik een voorbeeld nemen van Paulus en Silas. Toen ze in de gevangenis zaten, ze waren geboeid met kettingen. En wat deden ze? Ze zongen lofliederen. Dat kunt u lezen in Handelingen 16 vers 25. Hun vreugde werd een getuigenis, beste broer, beste zus. Dat zelf die gevangenisbewaarder, die cipier, tot geloof is gekomen. U mag dat stukje gaan lezen. Het staat in Handelingen 16, vers 25. Ja, Handelingen 16. Dat die gevangenisbewaarde tot geloof kwam. Dus laten we daaraan denken, beste luisteraar. Praktische stappen om blijdschap te bewaren, beste luisteraar, is dankbaarheid. Dat kunt u lezen in 1 Thessalonicenzen 5 vers 18. Dank in alles. Gebed. Filippenzen 4 vers 6 en 7. Breng alles bij God. Vertrouwen. Jesaja 12 vers 2. God is mijn kracht en mijn psalm. Delen. Handelingen 20 vers 35. Geven brengt vreugde. Is een krachtbron die ons draagt door stormen. Die blijdschap die in ons is, die is ook een krachtbron. Maar de belangrijkste krachtbron is de Bijbel. Het woord heeft alle antwoorden op uw situaties, op uw vragen. De Bijbel is the manual of your life. Je weet, wanneer je een koelkast koopt of een microwave koopt, zelf een telefoon koopt, komt er altijd een boekje bij, een handleiding, om u te wijzen hoe u ermee moet omgaan. Dat is ook de Bijbel in ons leven. Blijdschap is een krachtbron die ons draagt door stormen heen. Het is geworteld in Christus. Niet in de omstandigheden, beste broer. Niet in de omstandigheden, beste zus. Beste luisteraar, kies vandaag om uw vreugde in de Heer te vinden. En laat die vreugde een getuigenis zijn voor de wereld. Laten we naar mijn zoek gaan luisteren en daar ben ik straks bij u terug.

Yeah, best broer, best zus. Ja, zo zijn wij zoetjes aan het einde gekomen van dit mooie programma. You Raise Me Up. Het is zo'n programma hier op de radio van Shalom 94.5 FM. Elke zondag van 10 tot 12 uur. Voor de mensen die live willen streamen, die kunnen dat ook doen via www.shalomsuriname.com. Daar kunt u live radio streamen en u kunt ook live tv streamen. En indien uw tv nog niet kan ontvangen in uw woonkamer, dan wil ik u vragen om uw tv dan autosearch te scannen. Het liefst, misschien is het beter om in de avonduren dat te doen. Maar bij autosearch moet je hem wel pakken. Ja, even voor informatie, we zijn met een nieuwe zender begonnen. Dus het kan hoogwaarschijnlijk zijn dat u vroeger wel Shalom kon ontvangen, maar nu niet. Dus ik wil u dan vragen om uw tv te scannen met autosearch en dan probeert u hem. Indien het niet lukt, dan horen wij dat graag van u. Bij de administratie kunt u gerust bellen via de administratie. Wij zijn wel open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 4. Ik had het zo erover dat God bij ons is en hij een relatie met ons wil hebben en hij ons nooit in de steek laat. Zo deze nieuwe werkweek ook, beste broer en beste zus. Alles wat u wil ondernemen, alles wat u wil doen, als u keuzes moet maken, leg het in gebed voor bij de Heer en hij gaat u de weg wijzen. Blijf in de rust, laat de situatie u niet overspannen, stressen. Ja, blijf in de rust, vertrouw op God en geloof dat hij u ter hulp zal komen. Laten we in gebed gaan. Heer, mijn God, mijn Vader, ik leg deze nieuwe werkweek in uw almachtige handen. Heer, help ons wanneer wij zwak zijn om weer versterkt te worden. Help ons wanneer we keuzes moeten maken om de juiste keuzes te maken. Heer, vaak genoeg dreigen situaties ons te trekken naar beneden. Maar u bent machtiger dan de situaties. U bent groter dan welk probleem dan ook. Heer, ik wil elke broeder, elke zuster die nu luistert naar dit programma in uw machtige handen leggen. Deze nieuwe werkweek, dat u met ze mag gaan, dat u met ze mag zijn, dat u ze mag leiden, Heere God. Degene die in een situatie verwikkeld zijn, Heere God, vraag ik u, Heer, om te voorzien in oplossingen, Heere God. Voor degene die ziek zijn, Heere God, dat u ze mag genezen, o Vader God. Dat u genezende hand op hun mag leggen, Heere God. Voor degene die bedroefd zijn, Heere God, dat u ze mag versterken met troost. Heer, zo leg ik elke luisteraar in binnen- en buitenland in uw machtige handen. En dat u ze ook een gezegende avondrust mag geven, Heere God. Vader, zo leg ik dit alles in uw machtige handen. In Jezus' naam. Amen. Zo, beste broer, beste zus. Mijn naam is Maarten Bergkleef en ik was hier uw gastheer van 10 tot 12 uur. En zo de Heer dat goed, ja, zo de Heer het leidt, dan hoort u mij weer komende zondag op dit mooie station Radio Shalom 94.5 FM, Your Daily Inspiration. Ik groet en ik wil zeggen, gaat u deze werkweek met de Heer elke situatie tegemoet en kom als overwinnaar uit de bus. Met hem zijn wij meer dan overwinnaar. We zegen de avond en een productieve werkweek toegewenst. Bye bye.

Hallo, mijn naam is Bert van der Bom en ik luister ook naar Radio Shalom. Ik ben heel erg blij met het radiostation, omdat ik vanuit Nederland ook kan luisteren naar de radio. De opbouwende programma's, de liederen, allemaal prachtig. En ook hier in Nederland, we leven in Almere. En ik en mijn gezin, wij genieten van de radio. Dus groetjes daar in Suriname. En Radio Shalom. 94.5 FM. Blijf luisteren.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Hemelse Vader, we zeggen u dank voor het voorrecht dat wij deze avond opnieuw ontvangen hebben om voor de troon van genade van u te mogen komen als uw kinderen. We danken u, mijn God, dat wij het besef in ons hart hebben dat u bent zo'n lieve vader, een trouwe vader, een goede vader, een helpende vader, een troostende vader, een genezende vader, een herstellende vader. We zeggen u dank, o mijn vader, dat wij het besef in ons hart mogen hebben dat wat het ook is dat wij tot u komen, waarmee wij tot u komen, dat u ons nimmer zo zal laten. U hoort graag naar ons, u luistert naar ons en u wil ons graag helpen, Vader. Zo deze avond hebben we reden genoeg om u te danken. Danken voor de afgelopen dag. Danken voor alles wat er is geweest. Heer, problemen die er waren, strijd die er was, Heer, maar ook elke overwinning die u ons gegeven hebt. Elke doorbraak, elke uitkomst. We danken u, mijn Vader, dat u hebt voorzien op een wonderbaarlijke wijze in datgene wat we nodig hebben. Vader, dank u wel voor gebeden die u op een wonderbaarlijke wijze hebt verhoord. Dank u wel dat u ons kracht hebt gegeven, Heer, om dwars door alles, Heer, onze ogen gericht te mogen houden op u. Om op u te vertrouwen, om het van u te verwachten, Heer, en ons volledig aan u over te geven, Heer. Heer, woorden schieten ons tekort. Woorden schieten ons tekort om u te danken. Danken voor uw goedheid. Danken voor uw barmhartigheid. Danken voor uw liefde, uw trouw. We danken u, Vader. We hebben alle reden vandaag om u te danken, Heer. Heer, we danken u niet om dat wat u voor ons hebt gedaan, maar we danken u voor wie u bent, Heer. Dat wij te alle tijden ons mogen, ja, Heer, overgeven aan u. En die mogen aanbidden. Het is een voorrecht, o mijn God, om kinderen, om zonen en dochters van u te zijn. Om u te verheerlijken. Om u te eren. Om u te aanbidden. O mijn God, er is voor ons geen andere God voor wie wij ons willen nederbuigen. Wij roepen u aan. Wij aanbidden u. Wij verheerlijken u. Omdat wij beseffen, o mijn God, dat u de enige waarachtige God bent. Er is geen andere. Er is geen andere bevrijder. Er is geen andere verlosser. Er is geen andere trooster. Er is geen andere Heer. Er is geen andere Heiland. Er is geen andere Koning. U bent onze Koning der Koningen. U bent onze Heer der Heerscharen. U bent onze Vredevorst, onze sterke God. U bent onze, Heer, u bent onze enige houvast en enige hoop in dit leven. We hebben niemand anders tot wie we mogen naderen. Wij komen tot u in al onze problemen, in al onze noden, met al onze vragen, met alles waarmee we zitten, Heer. Komen wij tot u en wij beseffen, wij weten en zijn ervan overtuigd dat u ons nimmer beschaamt, Heer. Dat u altijd, Heer, altijd bereid bent om naar ons te luisteren. Dat u altijd klaar staat om ons te ontmoeten, Heer. En we danken u voor uw genade. We danken u voor uw liefde. We danken u voor uw trouw. We danken u, Heer. O mijn God, Heer. Wij buigen ons neder in alle nederigheid. En wij zeggen deze avond tot u het geheel ons hart. We houden van u. Heer, ons leven is zonder u niks waard, o mijn God, Heer. We houden van u. We willen u verheerlijken. We willen u verhogen. We willen u waarachtig dienen. We willen u aanbidden met geheel ons hart. Geheel ons ziel. Geheel ons verstand. En geheel onze kracht. Wil u geven, Heer, alle eer, alle lof, alle dank, Heer. Wil u prijzen en aanbidden. U bent het waard om verheerlijk en verhoogd te worden. En ik zeg u dank, mijn God, Heer, dat wij van u mogen houden. Niet vanwege wat u hebt gedaan voor ons, maar vanwege wie u bent. En wij eren u. Wij verheerlijken u. Wij verhogen u. We zeggen u dank, Koning. Ons hart loopt over van dankbaarheid. En we zeggen u alle dank, Heer, alle lof en alle glorie komt u toe. Er is geen andere. Er is geen andere voor wie wij ons nederbuigen. Er is geen andere die wij aanroepen. Er is geen andere God die wij vertrouwen. Er is geen andere God in wie wij onze hoop en ons vertrouwen hebben gesteld. Dan de enige waarachtige God. De God van Abraham. De God van Israël. En de God van David. We zeggen u dank. Dat we op u mogen vertrouwen. En dat u een God bent die heeft gezegd in uw woord. Allen die hun geloof op u hebben gesteld. Nimmer beschaamd zullen uitkomen. En daarin houden wij vast. We eren u. We aanbidden u. We verheerlijken en verhogen u, Vader. Het komt u toe. U bent de Koning der Koningen. De Heer der Heerscharen. Dank u wel voor uw genade. In Jezus wonderbare en machtige naam. Halleluja. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.

overcomers. I overcame. I overcame.

0: Het is 5:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Goedemorgen broeders en zusters. We mogen met de psalmist zeggen, dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. En daarom willen wij ons erin verheugen. Ik ben zuster Richard en deze hele week mag ik het programma Een Goed Begin verzorgen. Laten we bidden. Liefdevolle Vader, dank u voor deze nieuwe dag die u gemaakt heeft. Heere, leid ons om voortdurend te mogen staan in uw wil. Help ons om te letten op onze woorden zoals ze staat in Matteüs 12 vers 37. Want naar uw woorden zult gij gerechtvaardig worden en naar uw woorden zult gij veroordeeld worden. Help ons om vandaag te letten op onze woorden, opdat ze niet mogen leiden tot ons veroordeling, maar tot onze rechtvaardiging. In Jezus' naam. Amen. Ik wil gedurende 3 dagen met u praten over het thema Mijn Nieuwe Identiteit in Christus. In Genesis 1 vers 26 lezen we: En God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld als onze gelijkenis. Beeld betekent letterlijk afbeelding of representatie. Het beeld, de mens dus, vertegenwoordigt het gezag, maar heeft niet de natuur van de koning. Met andere woorden, de mens is geen medeschepper. Adam gaf de dieren een naam, maar hij schiep geen dieren. Gelijkenis betekent innerlijke overeenkomst, overeenkomst in karakter. Gelijkenis gaat over het feit dat we het verschil kennen tussen goed en kwaad. We hebben het vermogen om lief te hebben. We hebben het vermogen het karakter van God te weerspiegelen. En dat kan voornamelijk door de vrucht van de geest, waarover we lezen in Galaten 5. Als Adam in zijn oorspronkelijke staat was gebleven, was er niets aan de hand. Dan hoefde Jezus niet naar de aarde te komen. Maar Jezus kwam juist omdat iets had plaatsgevonden. Het beeld van God werd beschadigd en vertroebeld door de zondeval. Het werd niet vernietigd, maar een mens had niet meer de gelijkenis van God. Wat was er wel? Er kwam ongehoorzaamheid. Adam en Eva kozen bewust tegen Gods gebod in. In Genesis 3 lezen we: waar gehoorzaamheid en vertrouwen bij Gods gelijkenis horen, kwam rebellie en wantrouwen. Er kwam schaamte en schuld. Na de zondeval verbergen Adam en Eva zich voor God. In plaats van open gemeenschap met hem, overheerst angst en vervreemding. Er kwam geweld en moord. Kain doodt Abel in Genesis 4. Het beeld van God, dat liefde en leven weerspiegelt, wordt verduisterd door haat en dood. Er kwam verdorvenheid van hart. In Genesis 6 staat dat al de overleggingen van de gedachten van hun hart te alle tijden slechts boos waren. Het laat zien dat het innerlijk van de mens niet meer Gods heiligheid weerspiegelde. In Genesis 5 vers 3, daar lezen we: toen Adam 100 jaar geleefd had, verwekte hij een zoon naar zijn gelijkenis als zijn beeld en noemde hem Set. Adam gaf zijn zoon zijn eigen beeld als erfenis. Het is menselijk en gebroken. Er moest iets gebeuren. Er moest herstel plaatsvinden. De mens moest zijn oorspronkelijke identiteit opnieuw krijgen. Op 16-jarige leeftijd krijgt elke Surinamer een ID-kaart. Wat vele mensen niet weten misschien, is dat je bij de geboorte reeds een ID-nummer hebt. Het moment waarop de ouders het kind inschrijven bij de burgerlijke stand, krijgt het kind een nummer. Dit nummer is een teken dat de overheid het kind erkent als burger van het land en zijn of haar rechten waarborgt. Dit gebeurt bij de natuurlijke geboorte. De ID-kaart geeft aan dat je de nationaliteit hebt van dat land en dat je burger bent van dat land. Ik werd geboren als Nederlander, omdat ik toen burger was van het Koninkrijk der Nederlanden. Maar na de onafhankelijkheid werd ik Surinamer. Ik ben nu een burger van de Republiek Suriname. In het boek van Johannes 3, vers 3 zien we een gesprek tussen Jezus en Nicodemus, een fariseer. Jezus zei hem toen: tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien. Het woord tenzij betekent indien niet. Met andere woorden zegt Jezus dus: indien je niet wedergeboren wordt, kan je het Koninkrijk niet zien. Waarom gebruikt Jezus het woord zien en niet beërven? Zien in dit verband betekent begrijpen, herkennen, geestelijk onderscheiden. Zonder geboorte, zonder wedergeboorte, hoor je de woorden, maar je begrijpt ze niet. Zie je de tekenen, maar je mist de betekenis. En waarom? 1 Korintiërs 2, vers 14 en 15 zegt: doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, opdat het slechts geestelijk te beoordelen is. Maar de geestelijke beoordeelt alle dingen, zelfs echter wordt hij door niemand beoordeeld. Deze tweede geboorte, die geestelijke geboorte, geeft ook rechten. We krijgen een nieuwe identiteit. We krijgen een nieuw ID-nummer, omdat we nu deel uitmaken van een ander land. We behoorden tot het Koninkrijk van de duisternis, vanwege het feit dat we dat hadden geërfd van Adam. Maar nu zijn we overgebracht naar het Koninkrijk van het licht. En deze nieuwe identiteit geeft ons zekerheid dat we niet alleen volgelingen zijn, maar ook familie. Kinderen van God met dezelfde rechten en toekomstperspectief als Jezus. Jammer genoeg proberen vele christenen God te dienen met hun oude identiteit. De identiteit vol van angst, ziekte, gedachten aan zonde en strijd. Maar God plaatst niet een nieuw jas over ons. We zijn niet refurbished. Hij herstelt niet onze oude natuur. Hij doodt onze oude natuur. Hij begraaft het en richt een volledig nieuwe mens op. Wanneer u een manjapit begraaft, wanneer u hem in de grond stopt, ontstaat er een geheel nieuwe manjaboom. Die oude pit, die bestaat niet meer. Zo ook uw oude identiteit, die bestaat niet meer. In het hemels gerechtshof bestaat die oude mens niet meer. U heeft nu een nieuwe naam, een legale status, een nieuwe identiteit. Wanneer u dit snapt, gaat uw leven er geheel anders uitzien. U gaat op een andere manier handelen en wandelen. Gehoorzaam zijn aan God en aan zijn leiding. En u gaat op een andere manier bidden en spreken. U zult zich niet langer opstellen als een bedelaar, maar u zult zich gedragen als een erfgenaam van God en een mede-erfgenaam van Christus. De Bijbel zegt in Romeinen 8, vers 17: en indien we kinderen zijn, dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wat betekent dat in de praktijk? En dit is de kern van onze identiteit in Christus. Erfgenaam zijn betekent onze nieuwe identiteit. Erfgenaam van God betekent je behoort bij het gezin van God. Je ontvangt het niet door verdiensten, maar door relatie. Je maakt deel uit van wat de Heere beloofd heeft. Eeuwig leven, vergeving en een plaats in zijn koninkrijk. We zijn mede-erfgenaam van Christus. Jezus is de Zoon van God, de volmaakte erfgenaam. Door geloof en verbondenheid met Hem delen wij in diezelfde erfenis. Zijn overwinning is onze overwinning. Paulus benadrukt echter dat mede-erfgenaam zijn ook betekent dat we bereid moeten zijn te delen in Christus' lijden, maar uiteindelijk ook in zijn verheerlijking en overwinning. Om dit alles te begrijpen zijn vier zaken essentieel. Wedergeboorte, geloof, onze positie en vernieuwd denken. Wat is wedergeboorte? Wedergeboorte is een geestelijke vernieuwing. De menselijke geest, die door zonde van God gescheiden was, wordt weer levend gemaakt. Dit wordt gezien als een nieuw begin in de relatie met God. Wedergeboorte is een eenmalige geboortenis. Het is een beslissende ervaring in het leven van een gelovige. Het wordt afgebeeld in de doop. Bij onderdompeling in water sterft de oude mens met Christus. En bij het opstaan uit het water staat de nieuwe mens op. Het betekent ook transformatie door de geest. Het is niet slechts een symbolische verandering, maar een werk van de Heilige Geest dat leidt tot een nieuw geestelijk leven. Wat is bekering? Je kunt het vergelijken met iemand die onderweg merkt dat hij verkeerd rijdt. Hij keert om en kiest een nieuwe richting. Zo is bekering een bewuste omkeer naar God, waarbij je de oude weg achterlaat. Bekering is een innerlijke verandering. Het begint met het horen van Gods woord en geloven in Jezus Christus. Bekering is de eerste stap voor wedergeboorte. Het betekent keuze en ommekeer. Je besluit om Jezus te volgen en je oude levensstijl los te laten. Wie wel gelooft, maar blijft leven zoals voorheen, mist de werkelijke bekering. Bekering betekent vrucht in het leven. Bekering uit zich in een zichtbaar veranderd leven, waarin je keuzen en daden overeenkomen met je geloof. Wat is het verschil tussen wedergeboorte en bekering? Bekering is een bewuste keus om je te keren naar God, weg van zonde. Wedergeboorte is Gods werk in u, waardoor u werkelijk een nieuw geestelijk leven ontvangt. Als punt 2 hadden we genoemd geloof. Geloof is de basis van onze relatie met de Heer. Zonder geloof is het onmogelijk hem te behagen, zegt Hebreeën 11 vers 6. Geloof brengt ons in een levende verbinding met hem. En waarom is geloof belangrijk? Het geeft vertrouwen en zekerheid, opdat u weet dat God reageert, ook als u het nog niet ziet. En daarom zegt Hebreeën 11 vers 1, het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. Geloof geeft kracht en volharding. We houden vol in beproevingen, Het tilt ons boven onze eigen zwakheid uit en geeft ons moed om door te gaan. Geloof geeft toegang tot Gods beloften. Het opent de deur naar wat God heeft beloofd. Het is als een sleutel die toegang heeft tot zijn genade en zegeningen. Romeinen 5 vers 2 zegt, door hem hebben wij ook door het geloof de toegang verkregen tot zijn genade. Geloof geeft overwinning. Het maakt ons meer dan overwinnaar. Het tilt ons uit boven angst en twijfel. In Johannes 5 vers 4 zegt, dit is de overwinning die de wereld overwint. Ons geloof. Broeders en zusters, ik merk dat mijn tijd erop zit. Ik ben zuster Richards. We gaan morgen vervolgen met dit thema. Indien u mij wil iets te vragen heeft met betrekking tot dit gedeelte, deze studie waarover ik het heb gehad, dan kunt u contact met me maken op het nummer 88-65-860. Laten we bidden. Vader, we danken u dat wij deze morgen vanuit uw woord konden zien, Heere. Dat we in u een nieuwe identiteit hebben. Heere, u zegt in uw woord, het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Maar u vraagt ook van ons dat we geloof moeten hebben. Heere, ik bid mij God voor zij die nog geen keus voor u hebben gemaakt. Zij die nog zich moeten omkeren van die verkeerde weg waarop ze gaan. Heere, dat uw Heilige Geest daar die overtuiging zal geven, omdat de wedergeboorte mag plaatsvinden. Omdat wij allen mogen smaken, Heere, dat het dienen van u geweldig is. Dank u wel, Abba, in Jezus' naam. Broeders en zusters, ik groet u en zo de Heere wil. Tot morgen. Goedemorgen.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Mi radio na shalom me begunu unok prefur pure dape no sana a problem.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf _reliance.sr voor meer informatie.
2: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
3: Zranazani, Naskip, naar you.
4: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
5: Connected, alase.
4: Connected na Osso, affordable for you.
5: Yeah, yeah.
4: Connected na Broco, met 10 uur business pakketten zijn alle klanten fresh en online.
5: Keeping you in touch.
4: Connected na Scoro, online plus Larry is lobby.
5: Connected, alase. Enjoy affordable connectivity.
4: Still the most affordable. Taylor's here keeping us in touch.

Goedemorgen Suriname. Long time no here, maybe no see. Maar ik ben Tasaki Saidubi, de lieve mama van Eliza Saidubi. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!

Happy beautiful morning, geliefde Rhapsody Time, Reality Time. Vandaag is onze thema drie belangrijke voorzieningen voor uw levensreis. En onze thema tekst is gehaald uit 2 Korinthe 13 vers 14. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Halleluja. Sommigen hebben ons openingsvers talloze keren gereciteerd zonder te beseffen dat het uit de schriften komt. Voor hen is het slechts een slotgebed aan het einde van een dienst. Toch zijn we in de schriften gezegend met drie onmisbare richtlijnen voor de levensreis. Iedere christen, waar ook u ter wereld bent, ongeacht welke stad of land die deze drie belangrijke sleutels in acht neemt, zal in elke omstandigheid overwinnend leven, ongeacht de omstandigheden waarmee hij of zij te maken heeft. De eerste is de genade van de Heere Jezus Christus. Wat betekent dit? De Bijbel zegt in Johannes 1 vers 17, want de wet is door Mozes geschreven. De genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Dit betekent dat u God pas echt kent of God pas echt kon kennen na de komst van Jezus. De profeten van het Oude Testament brachten Gods boodschap, maar ze gaven niet het ware karakter van onze hemelse Vader. Bestudeer het Oude Testament. U zult de wet en de oordelen vinden die de mensen ontzag voor God inboezemden. Maar de Heere Jezus kwam en openbaarde de liefde van God. Halleluja. Hij zei in Johannes 14 vers 9, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Om God te kennen, moet u Jezus kennen, geliefde. Hij is degene die Gods karakter heeft geopenbaard. Zijn persoon en zijn werkelijkheid. Genade en waarheid, werkelijkheid zijn gekomen door Christus Jezus. Halleluja. En het tweede punt is de liefde van God. God wil dat wij wandelen in het licht van zijn liefde. Begrijp dat niet alle liefde hetzelfde zijn. Of niet alle liefde hetzelfde is. Dit gaat niet over de liefde van een moeder of de liefde van een vriend. Het is een ander soort liefde. Liefde die geen grenzen kent. Liefde die deze wereld overstijgt. Liefde die vloeit en eeuwig stroomt. Halleluja. Wauw, wat een liefde. En het derde punt. De gemeenschap met de Heilige Geest is zo belangrijk, omdat de Vader en de Heere Jezus in de hemel zijn. Maar de Heilige Geest is hier bij ons. Glory to God, wat een zegen, geliefde. Hij is in u. En hij zal er altijd zijn, geliefde. De gemeenschap is uw grootste zegen en voordeel in het leven. Gods verlangen, geliefde, is dat u wandelt in het licht van deze drie geweldige zegeningen. Ze horen uw dagelijkse realiteit te zijn, lieve mensen. Wanneer u ze begrijpt en in hun licht wandelt, dan maakt het niet uit waar u bent, waar u zich bevindt of wat er ook op uw pad komt. U zult er altijd bovenop staan. U zult er altijd bovenuit stijgen en overwinnend blijven. Halleluja. Wauw. Geliefde, deze drie dingen zijn super belangrijk in ons leven. Deze, wauw, 2 Korinthe 13 vers 14. En daarom is het zo belangrijk, liefde, dat we het woord van God begrijpen. Niet alleen maar lezen, maar dat we het begrijpen. Wat bedoelt de Heere Jezus? En de Heilige Geest helpt ons daarmee. Lieve mensen, we zullen samen bidden. U mag me nazeggen. U zegt, lieve Vader, ik wandel dagelijks in de volheid van deze waarheden. Geleid door uw genade, geworteld in uw liefde en gesteund door een ononderbroken gemeenschap met de Heilige Geest. Mijn leven is overwinnend, voortreffelijk en altijd triomferend.
in Jezus wonderbaarlijke naam. En u daar thuis zegt amen, halleluja, glory to God, geliefde. Ik wil u bedanken voor het willen meedoen vanmorgen met de Rhapsody van Realiteiten. En als u de Rhapsody opgestuurd wenst te krijgen, voelt u zich vrij ons de thema van de dag op te sturen. En de thema is 3 belangrijke voorzieningen voor uw levensreis. En u stuurt dit naar het nummer 86-46-46. Halleluja. En als u samen met ons de Heer wil loven en prijzen, u bent van harte welkom aan de Ringweg Noord 110. We kijken uit naar u. Ik ben Michelle Assende van Christ Embassy. Ik hou van u. Ik groet u. Wees u lief voor uzelf en ook voor een ander. Tot de volgende dag.

0: Het is 6:00.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

Een hele goedemorgen, goedemorgen lieve luisteraars van Radio Shalom. Shalom familie, shalom, shalom, shalom. Nogmaals een hele goedemorgen op deze mooie maandagochtend om 6:06. En het is vandaag 21 september. Welkom, welkom aan de luisteraars bij deze nieuwe editie. Bij deze nieuwe aflevering, bij deze nieuwe uitzending van The Morning Move. U bent van harte welkom. En tune in on the 94.5 FM. On the www.shalomsuriname.com. En blijf afgestemd deze ochtend hier bij Radio Shalom, your daily inspiration and not just radio. Mijn naam is Ian Murasim en ik ben vandaag uw presentator door de genade van de Heer. Dat ik vanmorgen mag opstaan en dat ik hier mag zijn om aan u te presenteren een nieuwe editie van The Morning Move. Ik hoop dat u lekker hebt geslapen. Ik hoop dat u een goede nachtrust achter de rug hebt gehad. Ik hoop dat u lekker hebt kunnen dromen. Ik heb vanmorgen wel iets speciaals meegemaakt met de heren. En daarover ga ik wat later praten. Maar ik geef u toch nog even de ruimte om te groeten. Ik wil u vragen om even uw telefoon te pakken. Om even een WhatsApp bericht te sturen op het nummer 875-5358. Zodat ik weet wie luistert, wie meedoet, wie samen radio met mij gaat maken vanmorgen. Stuur even snel alsjeblieft een bericht op het nummer 875-5358. Laat weten dat u luistert en laat even weten van waar u uit luistert. Als u natuurlijk een Bijbeltekst op het hart hebt, u heeft uw Bijbel gelezen vanmorgen. Stuur ook de teksten dat u heeft gelezen vandaag, zodat we samen ook bemoedigd mogen raken middels Gods woord. Nou, ik heb een lied hier zo staan van Elevation Worship. En het lied zegt Here Again. Ik vraag u om heel goed te luisteren naar dit lied. En intussen wacht ik ook op jullie WhatsApp berichten. Zodat wij van start kunnen gaan met de overdenking van vandaag. Nogmaals een hele goedemorgen en welkom bij een nieuwe editie van The Morning Move.

Yeah, that was Elevation Worship. En zij zongen Here Again. Dat mag je ook zoeken op YouTube. Pracht van een lied. Here Again. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? Ze verlangen naar Gods aanwezigheid. Om dicht bij de Here te zijn. Mooi lied. Nogmaals een hele goede morgen en welkom. Welkom bij The Morning Move. Welkom bij een nieuwe editie van The Morning Move. Voor degenen die pas erbij zijn aangeschoven, mijn naam is Ian Mourasim. En vandaag ben ik uw presentator. Mijn boodschap die staat ready. De bemoediging die staat ready. Ik hoop dat u ook ready bent. Voor degenen die de WhatsApp berichten hebben gestuurd, dank u wel van harte. Voor het sturen van uw WhatsApp bericht. We gaan het wat later oplezen. Nu zullen we overgaan tot de bemoediging van vanmorgen. Mooi. Vanmorgen heb ik een mooie bemoediging op het hart. Niet door mijn vlees, maar door de geest. De Heilige Geest natuurlijk. Niet door mijn vlees, maar door de Heilige Geest. Dat is onze titel van onze bemoediging van morgen. Niet door mijn vlees, maar door de Heilige Geest. Niet door mijn vlees, mijn eigen vlees, mijn aard, hoe zeg ik dat? Hetgeen in mij dat zijn eigen wil heeft. Hè? Want je vlees heeft een bepaalde verlangen. En het heeft negatieve werken. We zien bijvoorbeeld in Galaten, hè? Galaten 5. Dan zien we wat de werken zijn van het vlees. Hè? Hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoederij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn. Misschien moet ik hem in een basisbijbel. Want het is een beetje moeilijk geschreven. Het zijn verkeerde dingen die verkeerde dingen doen op het gebied van seks. Er maar op los leven, afgoden aanbidden, toverij, haat, ruzie, jaloersheid, driftbuien, dus je bent driftig, toch? Je wordt snel agressief. Egoïsme, je denkt alleen aan jezelf, jij staat centraal. Verdeeldheid, boosheid, moord, dronkenschap, wilde feesten. Lekker eerder zijn in Rocco, je feesten. En meer van dat soort dingen. Gaan we terug naar de NBG-vertaling, hoor. Maar dan vind ik het zo mooi geschreven daar in de NBG-vertaling. En in vers 16 staat geschreven, dit bedoel ik. Wandel door de geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Wauw. Wandel door de geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Dus je vlees heeft een begeerte. Je vlees heeft een bepaalde verlangen dat vervuld moet worden. En we hebben gezien wat het daarnet wat ze zijn. Dingen zoals willen hebben van seks. Hè? Erop los leven. Losbandig zijn. Goddeloos leven. Alsof je God niet kent. Of je hebt de Heer niet in je. Of je kent de Heer niet. Je leeft zoals je wilt leven. Je doet zijn Yusrif Wani. En vers 17 zegt, want het begeren van het vlees, het verlangen van het vlees, gaat in tegen de geest. En dat van het geest, en dat van de geest tegen het vlees. Nogmaals, want het begeren van het vlees gaat in tegen de geest, en dat van de geest tegen het vlees. Want deze staan tegenover elkaar, zodat gij niet doet
wat gij maar wenst. Dus de Heere gaat je nooit zeggen, doe maar wat je wilt. Dat staat hier geschreven. Doe maar wat jij wilt. En soms laten we ons leiden door onze vlees en we maken dan beslissingen waarvan we dan later spijt hebben. Of zelfs soms de Heere de schuld geven. Dat bepaalde dingen met ons gebeuren. Maar de Bijbel is duidelijk en de Bijbel zegt, doe niet je eigen wil. Doe niet alleen wat jij wilt. Want dat is eigenlijk egoïsme. Dat is egocentrisch zijn. Jij moet blij zijn. Het maakt het niet uit of een ander niet blij is, of je moet een ander pijnigen zodat jij blij kan zijn. We kunnen niet altijd onze wil krijgen. Dat leren we onze kinderen toch ook? Niet alles wat je wilt, kan je krijgen. Niet alles wat je wilt, of alles wat je ziet, moet je ook hebben. Maar soms, zonder dat we het weten, hebben wij diezelfde gewoonte dat het kind heeft. Nou, mi wana san dat hij dus mi moes abing. Of mi ishitak buurman abing, dat juwe abing ook toe. Niet alles wat we zien met onze ogen. Niet alles wat we voelen. Niet alles wat we waarnemen of alles wat we horen, moeten we tot ons nemen. Want zolang je iets neemt tot je, kan je heel makkelijk laten leiden daardoor. Je kan je heel makkelijk laten leiden door gevoelens, door emoties, door prikkels. Bij de mannen bijvoorbeeld zien we dat de man zich heel makkelijk laat misleiden door de vrouw. Er zijn een heleboel voorbeelden die de Bijbel aanhaalt, waarbij je ziet dat de man zich laat verleiden of misleiden door de macht van de vrouw. En de duivel weet eigenlijk precies op welk gebied hij ons moet aanvallen. En een pastor had het zo mooi aangehaald. Hij zei... Nee, laat me het niet zeggen. Het kan voor verwarring zorgen. Maar wanneer u tot bekering komt, wilt het niet zeggen dat uw vlees automatisch gekruisigd wordt. Uw vlees wordt niet weggegooid wanneer u tot bekering komt. Maar het blijft nog in u. En daarom zegt de Bijbel ook,

mag dan niet meer heersen in uw leven. En zonde komt vanuit uw binnenste. Niet van buiten, maar vanuit uw binnenste. De Bijbel leert ons ook dat wat maakt een mens onrein? Hetgeen dat uit uw mond komt. Niet hetgeen dat in uw mond gaat. Dus het is van binnenin. Het is uw vlees dat u tot zonde brengt. Want je leest bijvoorbeeld ook in vers 24. Ik laat de Bijbel voor zich spreken vandaag. Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerden gekruisigd. Want wie Jezus Christus toebehoren, dat zijn u en ik, we zijn volgelingen van de Heer Jezus, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerden. Dus de verlangen van het vlees, we hebben daar net gezien, wat de begeerten zijn van het vlees, daar hebben ze gekruisigd. We moeten ze doden, als het ware. En in het begin staat er geschreven, wandel door de geest. Laat je niet leiden door je eigen verlangen. Het is heel gevaarlijk. Zolang je eigenlijk iets wilt, moet je de Heer vragen als het oké is. Als Hij oké is ermee. Want soms maken verlangen onze eigen verleiding. Onze eigen misleiding. Het maakt dat wij eigenlijk afdwalen van Gods plan. Zo bedriegelijk is ons hart. Ons vlees. Wij bedriegen niet de ander. Maar weet u hoe vaak we onszelf bedriegen? Omdat wij elke dag eigenlijk in strijd zijn met onszelf. Omdat er twee dingen zijn in ons binnenste die met elkaar vechten elke dag. En dat is Gods geest en onze vlees. En jouw geest moet eigenlijk keer op keer je vlees onderdrukken. En een hele mooie manier hoe je dat kan doen, is door dagelijks met God bezig te zijn. Door te vasten. Vasten is eigenlijk dat na zekerheid, dat na je kruisigt jezelf helemaal onder je vast. Want je zet dan je eigen verlangen aan een zij. Je dwingt jezelf eigenlijk om op God te focussen. En je maakt eigenlijk ruimte voor Gods geest. Je maakt ruimte zodat de Heilige Geest overneemt. En misschien is het een teken voor u vandaag die dit woord hoort. Om in vasten te gaan. Weet u hoe gevaarlijk het is om u te laten leiden door uw vlees? Mensen worden er ziek van. Mensen kunnen zich niet beheersen. We weten allemaal wat de vrucht van de Heilige Geest is. De vrucht van de Heilige Geest die staat tegenover de begeerte van het vlees. En dat is dus liefde, blijdschap. Je bent vrede, je bent vredevol. Je bent langmoedig. Hè? Je bent zacht. Je bent vriendelijk in de omgang. Je bent goed. Goedheid. Je wilt voor mensen zorgen. Je bent goed voor mensen. Je bent trouw. Mensen kunnen op je rekenen. Mensen kunnen je vertrouwen. Je bent zachtmoedig. En je kan jezelf beheersen. Zo ziet een mens eruit die zich laat leiden door de geest. Die vervuld is van Gods geest. Wandel door de geest. En voldoet niet aan het begeren van het vlees. Niet door mijn vlees, maar door de Heilige Geest. Het is heel belangrijk om dat te doen. Omdat wij op Jezus Christus willen lijken. Ik zeg het vaker in de uitzending. Als we de Heer hebben aangenomen, dan moeten we op een bepaald punt van ons leven wel gaan lijken.

op Jezus Christus. Dat wij zijn gedrag overnemen. En dit is zijn gedrag. Ik hoop dat ik u vanmorgen heb mogen bemoedigen. Ik hoop dat vanmorgen een lichtje ergens is gaan aanbranden. Opnieuw. Ik hoop dat dit tenminste ter herinnering is geweest. Hoe belangrijk het is. If je fit naar wasani, een verlangen. Huh? Een vleeselijke verlangen. Je ziet dat ik word snel boos, joh. Ik word snel geïrriteerd, joh. Ik heb een bepaalde haatgevoel tegenover die broeder, die zuster, die naaste van mij, die buurman, die buurvrouw, die collega, of die ene tante, of die ene oom. Noem maar op, ik weet het niet. Of je ziet van, hey, boy, je zit bijvoorbeeld met alcohol. Ja, je houdt ervan om alcohol te drinken. Ik weet het niet. Al deze dingen die niet goed zijn. Dan moet u dan u laten leiden door de geest. Maak ruimte voor de Heilige Geest. En kruisig jezelf. Ja? Nou, nogmaals een hele goede morgen. En welkom bij The Morning Move. Welkom bij een nieuwe editie. Een nieuwe aflevering. Een nieuwe uitzending van The Morning Move. Welkom en goedemorgen.

Broeders en zusters, goedemorgen. De dagtekst van vandaag, maandag 21 september 2026. Nu heeft de Heer mij gegeven wat ik van Hem gebeden heb. Nu heeft de Heer mij gegeven wat ik van Hem gebeden heb. 1 Samuel 1 vers 27. Het leerwoord. Elisabeths buren en nabestaanden hoorden dat de Heere zijn barmhartigheid aan haar had groot gemaakt en zij verheugden zich met haar. Elisabeths buren en nabestaanden hoorden dat de Heere zijn barmhartigheid aan haar had groot gemaakt en zij verheugden zich met haar. Lucas 1, vers 58, het gezang.

0: Gezegende dag, broeders en zusters, God zegen.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
2: Enter his gates with thanksgiving and his courts with

zaterdag 3 oktober organiseert het Surinaams Bijbelgenootschap een Praise and Worship Night, waarbij wij door middel van lofprijs en aanbidding de Heere zullen danken voor 60 jaar Bijbelwerk in Suriname. Maak je klaar voor deze geweldige avond. De locatie is gemeente Gods Rainville aan de Hayaristraat nummer 24. We starten precies om 7 uur en de inloop is vanaf 6:30. De toegang is geheel gratis. Er zullen warme hapjes en koude dranken verkrijgbaar zijn. Mis dit niet. Kom en loof de Heer.

0: with double ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante als Krivi. Wij zijn weer mee in de acte, joh. Als maar denk niet aan niks, hè, doe.
3: En dan,
2: Jij hebt niet dingen aanbesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zal ik om een phone voor Chimboy ting. Dat ben ik wel haast in mijn oom. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are Sue.

0: De midden heb ik het, familie. Ik hoop dat alles goed gaat met jullie. Ik ben vandaag weer erg blij om samen met zuster Judeski jullie een spannende verhaal te vertellen. Maar voordat we dit doen, ga ik jullie vragen om eerst eerbiedig te zijn, zodat we samen met jullie kunnen bidden. Eerbiedig allemaal. Lieve Jezus, wij danken u dat we vandaag weer een mooie dag mogen hebben. We zijn blij dat we weer samen met de andere Happy Kids luisteraars tot u kunnen praten. Wij vragen u dat u ons ook deze week helpt om elke dag te luisteren naar dit programma waar er zoveel over u wordt verteld. Geeft u ons de kracht en moed om het ook te vertellen aan alle mensen die wij kennen, zodat ze ook mogen gaan luisteren naar dit programma. Helpt ons om te begrijpen wat de broeders en zusters ons vertellen, zodat we het kunnen onthouden. In Jezus' naam. Amen. Zo heb ik het, luisteraars. Zijn jullie benieuwd waarover we het vandaag zullen hebben? Ja, hè? Zuster Judeski, u toch ook?
1: Odi, Happy Kids! Ja hoor, ik ben erg benieuwd. Ik wil ook samen met zuster het verhaal aan jullie vertellen. Dus luisteren jullie heel goed.
0: He got the whole world. In his hands, he got the whole world. In his hands.

Sister is saying a heel more elite. Maar in welke taal is dat? Want het is geen Nederlands. Ik heb het lied in het Engels gezongen. Vond u het mooi? Jawel, maar ik kan het ook in een andere taal zingen hoor, zuster. Wacht, ik zal het maar even voor u zingen, zodat u het kan horen.

0: Wauw, zuster, dat was prachtig. Maar welke taal heeft u net gezongen?
1: Dit is een van de vele talen die wordt gesproken door de binnenlandbewoners en het heet de Saramakkaanse of Samakataal.
0: Oké, zuster. Ja, er zijn vele talen die gesproken worden in de wereld. Er zijn meer dan 10.000 verschillende talen.
1: Ja, zuster, dat klopt helemaal. Maar zuster, zullen we eens de Happy Kids luisteraars eens vragen welke talen ze allemaal kennen?
0: Jawel, laten we eens luisteren. Want misschien komt er één voor die wij niet kennen.
1: Happy Kids, kunnen jullie 10 talen opnoemen die jullie kennen?
0: Zo, ik hoor het al. Ja, in Nederlands. Ik hoor daar Javaans. Als derde hoor ik Chinees.
1: Mm-hmm.
0: Ik hoor Hindustan. Ik hoor Indiaans. Ik hoor Frans. Ik hoor Portugees. Ik hoor inheems.
1: En papiamento hoor ik daar.
0: Goed zo. Dat waren 10 talen. Ik zal nu 10 talen voor jullie opnoemen. We hebben Nederlands, Engels, Frans, Spaans, Portugees, Cantonees, Hindi, Swahili, Duits en Perzisch. Dit zijn slechts enkele talen welke gesproken worden over de wereld in verschillende landen. Er zijn een paar die jullie niet kennen, Happy Kids, maar dat is niet zo erg, want ik kan ze ook niet spreken hoor. De meest gesproken taal in de wereld is namelijk Engels.
1: Maar zuster, was het altijd zo dat er verschillende talen werden gesproken over de hele wereld?
0: Nee, er was ooit een periode, en wel heel lang geleden, voordat Jezus geboren werd, dat de mensen op aarde maar één taal spraken.
1: Iedereen maar één taal. Zuster, welke periode was dat dan?
0: Het was in de periode na Noach.
1: Oké, zuster. Weet je dan misschien hoe het komt dat de mensen plotseling andere verschillende talen konden spreken?
0: Ja, dat is gebeurd tijdens de bouw van de Toren van Babel. Happy Kids, ik zal jullie het verhaal dan nu vertellen. Dan weten jullie nu ook hoe het komt dat er over de wereld zoveel verschillende talen worden gesproken. Een paar honderden jaren na de tijd van Adam en Eva leefden er verschillende mensen op aarde. Maar deze mensen deden veel stoute dingen en luisterden niet naar God. Maar uit al die zoveel mensen was er wel een man die toch naar God luisterde. En zijn naam was Noah.
1: Zuster, zuster, Adam en Eva waren toch de 2 mensen die God had gemaakt? De 2 eerste mensen?
0: Ja, dat is helemaal waar. Deze mensen, deze Noah en zijn gezin, dienden God, ondanks al die andere mensen om hun heen die slechte dingen deden. Daarom had God een plan met Noah. God gaf Noah de opdracht om een ark te bouwen. Dat is een heel groot schip. Noah luisterde naar God en bouwde de ark. Omdat het schip zo groot was, duurde het jaren voordat het schip af was. Maar nu het af was, gaf God aan Noah de opdracht om de ark te vullen met alle dieren die er waren, waarvan hij van 11 2 binnen mocht brengen. God had Noah ook de opdracht gegeven om de mensen te vertellen wat God van plan was, zodat ze konden stoppen met het doen van slechte dingen. Maar de mensen luisterden niet en gingen gewoon door met het doen van slechte dingen.
1: Wat heeft God gedaan met de dieren die in het ark waren?
0: Nadat Noah van elk twee van de dieren naar binnen had laten gaan en ze genoeg voeding hadden in de ark, moesten Noah en zijn gezin ook in de ark, zodat God de deur van de ark op slot kon doen.
1: De zuster, die deur was zo groot dat Noah het zelf niet dicht kon doen?
0: Ja, het was heel erg groot. Daarom deed God het zelf. Nadat God de ark dicht heeft gedaan, heeft hij het heel hard laten regenen. Hard, zo hard en zo veel, zodat de hele aarde vol was met water. Je kon nergens meer land zien. Alleen die ark, dus het grote schip van Noah, die hij had gebouwd. Alle andere mensen en dieren bestonden niet meer. Alleen de dieren en mensen die in die ark waren, want daar waren ze veilig.
1: Wat is er met hun gebeurd, zuster?
0: Nadat God ze een tijd heeft laten blijven in de ark, heeft hij ze geholpen om aan land te komen, zodat ze niet meer in die ark hoefden te wonen.
1: Oké. Ja, daarom zien we de regenboog. Dat is toch de belofte van de Heere God, dat hij de wereld heeft vergeven, zodat we kunnen herdenken dat hij niet meer zoveel water voor ons zal sturen?
0: Ja, nu konden Noah en zijn gezin weer leven op aarde zonder om veel water om hen heen te hebben.
1: Maar zuster, hoe zijn er dan weer zoveel mensen op aarde dan?
0: Nou, Noah en zijn kinderen kregen kinderen, waardoor er veel meer mensen op aarde kwamen. Met een mooie zin zegt men, de wereld werd weer bevolkt. Ook de dieren maakten meerdere dieren, waardoor we nu ook zoveel dieren hebben op de aarde. Dit alles omdat Noah naar de Heere God heeft geluisterd.
1: Dat is een wijs besluit geweest van Noah's zuster. Maar zuster, ik weet nog steeds niet hoe de mensen op aarde allemaal een andere taal praten.
0: Zo heb ik het. Voor dat verhaal, om te weten wat er allemaal is gebeurd, dat andere mensen nu andere talen praten of verschillende talen spreken, nodig ik jullie morgen uit om te komen luisteren. Maar ik wil jullie nog een tekst aanleren. We gaan het de hele week opzeggen, totdat we het kennen. Zullen we even luisteren naar de tekst? Laten we naar hen toe gaan en spraakverwarring onder hun teweeg brengen, zodat ze elkaar niet meer verstaan. Gehaald uit Genesis 11, vers 7. Zuster Udessie, zullen we het samen nog een keer met ze opzeggen?
1: Ja, zuster.
0: 1, 2, 3.
1: Laten wij naar hen toe gaan
0: en spraakverwarring onder hen teweeg brengen, zodat ze elkaar niet meer verstaan. Gehaald uit Genesis 11, vers 7. Goed zo. Ik nodig jullie dus allemaal om morgen weer te luisteren naar dit programma. Maar voordat we groeten, gaat zuster Udessie samen met ons bidden.
1: Ja, Heere God, ik wil u bedanken voor uw liefde voor ons, uw bescherming en uw geduld en alles nog meer dat u voor ons doet, Vader. We zijn u heel dankbaar voor alles wat u in staat bent te doen en nog doet voor ons. En dat we door mogen gaan met uw Vader. Kunt u ons alstublieft op de pad blijven leiden waar we naartoe moeten gaan. En dat wij heel flink en ook blij mogen zijn met elkaar. Vader, kunt u ons helpen dat wij uw stem mogen horen en ook mogen verstaan. Zodat we anderen mogen gaan vertellen hoe goed u bent en wat u allemaal voor ons hebt gedaan. Ik wil u voor alles bedanken, o Heer. Dat we in staat mogen zijn, o Vader, om ook kinderen van u te zijn. Dank u wel, Heere Jezus, dat wij uw woord mogen horen en ontvangen. In Jezus' naam. Amen.
0: Amen. Bye bye, happy kids.
1: Doei.

0: Het is 7 uur.
1: Goedemorgen, u luistert naar Radio Shalom 94.5 FM, uw dagelijkse inspiratie. Dit is het ochtendnieuws met Radio Shalom. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van vandaag. VSB moet toegankelijkheid voor mensen met beperkingen helpen vergroten. Brand verwoest woning, spuit in de richting en 19 voertuigen. Pregenza heeft meer dan 20 miljoen US dollars nodig voor 3 landbouwprojecten. Derde politieagent aangehouden in zaak verdwenen Quick Geiersvliet. Times of Suriname schrijft vandaag: VSB moet toegankelijkheid voor mensen met beperking helpen vergroten. Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting betrekt het bedrijfsleven bij een nieuw initiatief om de maatschappelijke participatie van mensen met een permanente beperking te vergroten. De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, VSB, heeft een presentatie bijgewoond over de ontwikkeling van Dateri Carta en Dateri Community. De Dateri Carta moet dienen als identificatiemiddel waarmee mensen met een permanente beperking bij aangesloten organisaties toegang kunnen krijgen tot afgesproken voorzieningen en voordelen. In de eerste fase ligt de focus op kinderen met een beperking. Bedrijven kunnen onder meer bijdragen via kortingen, prioritaire dienstverlening en het beschikbaar stellen van producten en diensten. Het uiteindelijke doel is een nationaal netwerk waarin overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties samenwerken aan een meer inclusieve samenleving. Verder schrijft Times of Suriname: brand verwoest woning, spuit in richting en 19 voertuigen. Een brand heeft zaterdagmiddag aan de Gotong Royongweg een woning en een in- en uitdeukspuitinrichting volledig verwoest. Daarbij gingen 19 voertuigen, 2 driewielers en een motorfiets volledig in vlammen op. 6 andere voertuigen liepen schroeischade op. Volgens voorlopig onderzoek ontstond de brand tijdens het verbranden van vuil op het achtererf. Het vuur sloeg over naar een kokosboom en verspreidde zich vervolgens naar de woning en de spuitinrichting. 11 personen woonden in de woning. Niemand raakte gewond. De politie van Leedorp onderzoekt de zaak. Starnieuws schrijft vandaag: Bragenza heeft meer dan 20 miljoen US dollars nodig voor 3 landbouwprojecten. Bragenza Marketing Group en Mennonitische Samenwerkingspartners rekenen op een investering van meer dan 20 miljoen Amerikaanse dollars voor 3 grootschalige landbouwprojecten. Volgens directeur Lionel Blokland is een belangrijk deel van de investering al gedaan en is naar verwachting nog ongeveer 5 jaar nodig voordat de projecten volledig operationeel zijn. De 3 projecten zijn Agriculture The Crown NV, Agriculture New Start NV en New Mexico Agriculture NV. Bij volledige uitvoering verwacht Pregenza een jaarlijkse productie ter waarde van ongeveer 78 miljoen Amerikaanse dollars, met een geraamde belastingsafdrag van circa 13 miljoen dollar per jaar. Deze bedragen zijn prognoses en geen gerealiseerde inkomsten. Voor de uitvoering zijn bovendien nog verschillende overheidsgoedkeuringen nodig, waaronder CAP en milieuvergunningen. Ook lopen procedures rond de komst en het verblijf van de Mennonitische deelnemers. Ook Starnieuws schrijft vandaag: derde politieagent aangehouden in zaak verdwenen Quick Geiersvliet. Een derde politieambtenaar is aangehouden in het onderzoek naar de verdwijning van 11 cilinders met in beslag genomen Quick van het politiebureau Geersvliet. Het gaat om CB, werkzaam bij het regio-bijstandteam Paramaribo. Hij is door de afdeling kapitale delicten aangehouden en na overleg met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Met deze aanhouding zijn inmiddels 7 personen in de zaak aangehouden, onder wie 3 politieambtenaren. De 2 andere agenten werden eerder aangehouden. De politie onderzoekt de diefstal van 11 cilinders met kwik uit een opslagcontainer op het achterterrein van het bureau. Het onderzoek richt zich onder meer op het achterhalen van de verdwenen partij en het veiligstellen van het kwik. De precieze verdenkingen tegen de 3 politieambtenaren zijn nog niet bekendgemaakt. Bedankt voor het luisteren. Dit was het ochtendnieuws met Radio Shalom.
0: Goedemiddag, Clara Ozo. Malas aan op een prijs. Dus heb je het gekocht, Clara? Maar met zo'n kwaliteit toch?
2: Hé, broer. No stress you a day. Je nou jere. Historex abonneu verfi. Verfi.
0: Hè?
2: Verfi.
0: Verfi? Dat zei dat hij.
2: Verfi. Na jere. Dofu. Toelies me tegen, ba. Verfi. Na een nieuw merk toch. En een verfi die zie. G.U. na voordelig torija. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nange zijde glans. Voordelig tori, vooral van jouw bouw. Dus, if me bede you. Me bo ver van een verfi er. Verfi, by Historex.
3: Iedereen wil Hyundai rijden. En nu kan het. Tijdens de Super Summer Sale profiteer je van extra aantrekkelijke prijzen op Hyundai SUV's van 2025. Wil je liever de nieuwste modellen? Ook onze 2026 modellen staan voor je klaar. De Super Summer Sale loopt de hele maand september en oktober. Kom langs bij Pristine Car aan de Van't Hoogruisstraat. Hyundai. Everyone wants to drive it.
4: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
1: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
5: Deel is uw prepaid voordeel. SMS de letters BEL, B-E-L, naar 4006. En praat zo lang en vaak als je maar wilt tussen 10:00 PM en 6:00 AM. Deel is uw, keeping us in touch.
6: Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.

Goedemorgen, goedemorgen, welkom. Dat was zo'n mooie versie van Paypone, eigenlijk Maroon 5. Dat is de seculaire band die dit lied eigenlijk zingt. Maar het is de gospel version ervan. Hij zegt, I'm not afraid to share the gospel. Heel mooi. En dat doet de Heer eigenlijk met ons. Hij verandert ons. Precies zoals deze broeder van ons. Het lied helemaal lief verandert. Maar goed, welkom, welkom, welkom. Nogmaals een hele goede morgen. Dit is nog steeds de Morning Move. Het is momenteel 13 over 7 in Swedish Ranang. En het is, vandaag maandag 21 september. Mijn naam is Ian Mourazim en ik ben vandaag uw presentator voor het mooie programma betreft. Dus welkom, welkom, welkom, welkom voor degenen die pas erbij zijn aangeschoven. Misschien bent u nu al onderweg naar het werk, onderweg naar huis voor degenen die de nightshift hadden. Welkom, welkom bij The Morning Move. Welkom bij The Radio Station with The Right Inspiration Radio. Shalom. We zijn inmiddels beland in het tweede gedeelte van de Morning Move. Het is bijna 7:15. We zijn er tot 8:00. Dat wil zeggen dat we nog ongeveer 3 kwartieren met elkaar hebben. Om 6:15 daarnet, precies 1:00 terug, hadden wij onze bemoediging. En straks om 7:30 zullen wij dan de herhaling doen van onze bemoediging. Ik vraag u om even een bericht te sturen op het nummer 875-5358. Laat weten dat u luistert naar Radio Shalom. Laat weten dat u afgestemd bent. Maar laat ook even weten van waar u uit luistert. Is het vanuit de auto? Is het vanuit de bus? Is het vanuit de taxi? Bent u lekker op het werk? Laat gewoon even weten van waar u uit luistert. Of het noord is, of het zuid is, of het oost is, of west. Just let us know. De felicitaties aan degenen die vandaag jarig zijn, degenen die vandaag wat te vieren hebben, maar ook degenen die in het huwelijksbootje stappen. Van harte, harte, harte gefeliciteerd. Misschien ben je in de afgelopen weekend gestapt in het huwelijk. Van harte gefeliciteerd en vaar met Jezus. Goede vaart met Jezus Christus. Laat Christus het centrum blijven van uw huwelijk. Mooi, we gaan verder met het volgende nummer. En dat is van Strings and Heart. En hij zingt Peach and Sand. Of Peach Sand.

Ja, en we doen het lekker opgewekt op deze maandagochtend. Dus als u nog niet wakker bent, dan hoop ik dat deze liederen u mogen oppeppen. Dat ze u mogen opwekken. Ja, en dat was Strings and Heart met Peach Sand. Dat is ook een van de bands dat ik pas heb leren kennen. Eigenlijk, dat was gisteravond. Die kwam eigenlijk langs op mijn Facebook feed. En ik dacht van, hey, ze hebben wel mooie muziek. En ik dacht van, hey, ik moet het afspelen. Het volgende nummer is van Sydney Alexander. Die heb ik ook pas leren kennen, ook gisteren. Dus gisteren zag ik echt naar nieuwe pokus, een nieuwe stijl, geen genre, maar nieuwe nummers eigenlijk voor de radio, voor de Morning Move. Anders krijg je elke dag dezelfde nummers te horen en dan kan het een beetje eentonig worden, snapt u? Maar hier is dus Sydney Alexander met Why, Lord?

dit is wat ik nodig heb. Dit is wat mijn ziel nodig heeft. Dit is wat mijn geest nodig heeft. Dit is wat mijn lichaam nodig heeft. Ja? En dat is de Heere Jezus Christus, de vervulling. Ja? De vervulling van God zelf. Ik ben vol van God. Ik ben vol van zijn aanwezigheid. Vol van zijn woord. Vol van de persoon van God zelf. Nogmaals een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe editie, een nieuwe aflevering, een nieuwe uitzending van The Morning Move. Hier onder 94.5 FM, your daily inspiration and not just radio. De lijnen zijn open, u mag bellen, u mag appen op het nummer 875-5358. Laten we samen radio maken, laten we elkaar opbouwen. Even kijken, er zijn een paar WhatsApp berichten binnengekomen vanmorgen. En ik ga ze even oplezen al voor wij overgaan tot een andere pokoe. En daarna de bemoediging van vanmorgen. Even kijken, de eerste persoon die een bericht had gestuurd was om bijna 17:15. Mama Evi die start met de WhatsApp berichten en zij zegt: bless je uitzending, drukte. Ga straks met mijn radio naar buiten. Een mooie en vruchtbare dag voor jullie. Dankjewel van harte, mama Evi. En geniet ook van de uitzending. Dankjewel voor uw WhatsApp bericht. En zo blessie. Even kijken wie nog meer geappt heeft. Ik zie zuster Sietje om 11:50. En ze zegt: goedemorgen broeder Ian en shalom familie. Dank de Heer voor zijn genade en zijn liefde. De dagtekening is dagtekst Deuteronomium 7 tot 9. Volgens mij heeft ze geen hoofdstuk erbij geschreven. Even kijken hoor. En zuster Sietje die zegt: daarom moet u weten. Oh, het is 7:9. Daarom moet u weten dat de Heere uw God is. Hij is God, de getrouwe God, die het verbond en de goedertierenheid in acht neemt voor wie hem liefhebben en zijn geboden in acht nemen, tot in 1000 generaties. Ja, dankjewel van harte, zuster Sietje. En blessie daar te Den Haag. Groetjes daar te Den Haag. Nou, de rest van de WhatsApp-berichten gaan we dan straks oplezen. We gaan even verder met de andere pokoe van Strings and Heart. En zij zingen Evergreen Love. Tot zo.

Yeah, and not his strings and heart and say singing evergreen love. Hey, ze worden een van mijn favoriete bands hoor. Heel mooi. Love it. Is een beetje, hoe zeg je dat? Young boy. een beetje de nieuwe generatie. Milobing. Mooi zo. Nogmaals, goedemorgen voor degenen die luisteren en die gekluisterd zijn bij deze uitzending, bij deze nieuwe editie van The Morning Move. Het is momenteel precies 1:08. En dat wil zeggen, we hebben nog een half uur met elkaar. Het gaat heel snel. Ik doe even de groetjes aan degenen die luisteren via onze livestream www.shalomsuriname.com. Dat is onze website. Een hele goedemorgen nogmaals. En blessie aan jullie. Waar u nou ook bent, of u in Suriname bent, buiten Suriname. Van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van The Morning Move. U mag bellen bellen of appen op het nummer 8755358. Laten we samen radio maken. Laten we elkaar bemoedigen. Zodat ik ook bemoedigd mag raken door jullie. We gaan even tot de herhaling van de bemoediging van vanmorgen om 6:15. Voor degenen die het hebben gemist. Vanmorgen hebben we gesproken over onze vlees en de Heilige Geest. De titel van onze bemoediging was: laat je niet leiden door je vlees, maar door de Heilige Geest. Ja, laat je niet leiden door je eigen vlees, maar door de Heilige Geest. We lezen bijvoorbeeld in Galaten 5, dat is een hele bekende Bijbelstuk, hè, in Galaten. En Galaten 5, vers 16, dat zegt: dit bedoel ik. Wandel door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Ja, heel bekend. Wandel door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. En vers 17 zegt verder: want het begeren van het vlees, dat wil zeggen jouw vlees, heeft een verlangen. Abe egi desires. Een wil. Hè? En want het begeren van het vlees gaat in. Tegen de geest. En dat van de geest tegen het vlees. Dus ze zijn met elkaar in botsing. Elke keer weer. Wat de geest wil, is niet wat het vlees wil. En wat het vlees wil, is niet wat de geest wil. Dus telkens de fit naar Makandra. En dat gebeurt er elke dag met ons. In onze binnenste. Elke dag. Daar heb je de Heilige Geest die vecht. En daar heb je het vlees die vecht. Ze vechten met elkaar. En als je overgeeft aan je vlees, dan gaat hij je beginnen te overmeesteren. Dan ga je jezelf beginnen te laten leiden door je gevoelens en wat jou eigenlijk blij maakt. Maar de Bijbel leert ons dat we onszelf, onze eigen ik, dat we onze vlees moeten kruisigen. We gaan even skippen, we gaan even naar vers 24. En daar in vers 24 staat geschreven: want wie Christus Jezus toebehoren. Dus u en ik, als we met Christus in de relatie zijn, als we een volgeling zijn, als we hem volgen, als we in hem geloven, toch, dan staat er daar zo: wie, want wie Christus Jezus toebehoren, u en ik, hebben het vlees met zijn hartstochten, toch, met zijn verlangen, zijn begeertes, gekruisigd. Dat wil zeggen, in kiering. De hartstochten moeten we eigenlijk doden. We moeten eigenlijk niet meer verlangen naar de werken van het vlees. En we lezen daar in Galaten 19. Daar zie je al heel duidelijk. Het is duidelijk wat de werken van het vlees zijn. Hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronken enzovoort. De lie. Mag u voor uzelf lezen. En deze dingen moeten ze eigenlijk niet meer doen. En die verlangen ernaar, we moeten ze niet gaan vervullen. Onomdoing. Want het moment dat je eigenlijk gaat overgeven aan deze verlangen, dan gaat hij nog meer, dan gaat hij overstappen. Dan ga je zien, hé, je doet niet meer je bent niet meer zelfzuchtig. Je bent niet meer alleen zelfzuchtig. Maar je begint ook te zien dat partijschap ook een deel wordt. Je begint ook te zien, hé, dat dronkenschap.
een deal wordt. Brasserij. Uiteindelijk ga je zien dat je helemaal terugvalt. En je hebt dan helemaal geen verlangen meer om je eigenlijk te laten leiden door Gods geest. Misschien, ja, je wilt niets meer daarvan. Maar dat is wanneer je jezelf overgeeft aan de werken van het vlees, aan de begeerte van het vlees. Maar de Bijbel leert ons om ons om te laten leiden door de Heilige Geest. En dat is heel belangrijk. Want soms doen we dingen alleen om onszelf blij te maken, om onszelf eigenlijk te bevredigen, dan dat wij eigenlijk God gehoorzamen. Dan dat wij eigenlijk doen wat de Heer van ons vraagt. En vaker is het zo dat God ons iets vraagt dat tegenin onze vlees gaat. Of ja, het is bijna altijd zo. Dat ons eigenlijk een oude offer. Hij brokken onu. Maar wij kiezen ervoor om in onze comfortzone te blijven. We kiezen ervoor om te doen hetgeen wat onze vlees verlangt. Hetgeen wat ons vervult, ja, tussen haakjes vervult. Ja, toch? Je struggelt bijvoorbeeld met pornografie, met alcohol, met nicotine, met het roken, met drugs. Noem maar op. Eten bijvoorbeeld is ook een van die dingen. Men praat niet genoeg of daarover, of praat bijna niet daarover. Maar je kan ook verslaafd zijn aan eten. Is even erg. Ja, dus dat is eigenlijk een samenvatting in het kort waarover wij vanmorgen hebben gesproken. Als je de hele versies wilt horen van de bemoediging, vraag ik u om 6:15 al ready te zijn, gekluisterd te zijn aan de radio, om dan die volledige versie te horen van de boodschap. Dat was het. Als u een opmerking heeft, als u een vraag heeft? Nee, ik zou geen vraag, maar ook als u ook iets erbij wilt toevoegen. Misschien zegt u van, hey broeder, u bent dit vergeten. App gewoon even snel op het nummer 8755358. Yes? Het is nu 8:08. Dat wil zeggen, we gaan even verder met nog een pokoe. En het volgende liedje heet Jesus, I Love You van Nonna.

Yeah, and that is Nona, and he singt Jesus, I love you. We gaan verder met een volgend nummer van Nona. En hij zingt Dance, als ik het goed heb, Dance Upon the Storm.

0: Bank Amana klant. Wil jij meer voordeel en besparen? Stap nu over op Terpelani.com Digicel Plus en krijg tijdens de Familie Presserie promo tot 50% cashback. Geniet van supersnelle data, belminuten en coupons. Regulier ontvang je 20% cashback en met je coupons pak je nog meer voordeel. Meld je vandaag nog aan en profiteer. Terpelani.com Digicel Plus. Jouw data, jouw belminuten, jouw voordeel. Terpelani. Save and enjoy.
1: Bespaar tijd en geld met een dak dat binnen één dag geschilderd is. Dit kan met Hysterex Aquaguard Roof Paint, de innovatieve milieuvriendelijke dakverf op waterbasis. Hysterex Aquaguard Roof Paint biedt verder de volgende voordelen. Het is geurarm, droogt sneller en na uiterlijk 2 uur is het al overschilderbaar. Dit is voordelig voor de eindconsument, want dit bespaart arbeidskosten. Ook voor de aannemer, want die is sneller klaar voor een nieuw project. Het is verkrijgbaar in 7 kleuren, waaronder ook wit. En dit zorgt voor een 3 tot 5 graden koeler interieur. Nog een bijkomend voordeel. De kwast, roller en spuitmachine zijn makkelijker te reinigen. Vraag vandaag nog naar onze Hysterex Aquaguard Roof Paint en ervaar de innovatie. Hysterex Aquaguard Roof Paint, de slimme keuze voor uw dak.
2: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
3: Hé, hey, Rui! Bij HSGS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik dingen sneller.
2: Liefste tante als Griffy. Wij zijn weer mee in de acte, jong. Wat denk je nou niks te doen?
4: En dan,
3: Je hebt niet dingen aanbesteld, Rui.
2: Nou, Sam, tante, die zat ik hier om mijn phone van Chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn hoofd. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
5: We are you, we are su.
6: Gi ala you blessing yang, yum dina Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelminastraat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presie pika horen aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pen u kan hoor je visa. En terwijl je geniet, we zitten nyang voor bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelminastraat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503 of 878-7963. 878-7963. Die Allah you blessing nyang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
7: Telus uw prepaid voordeel. SMS de letters BEL, B-E-L, naar 4006. En praat zo lang en vaak als je maar wilt tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's morgens. Telus uw, keeping us in touch.

Ja, en we horen Morgan Starner met Austin Joyce. En zij zingen samen No One Like Jesus. Er is inderdaad niemand als Jezus Christus. Waar je ook gaat zoeken. In of in no one's malik Jezus Christus. Jere. Er is geen enkele andere God die redt zoals Jezus. Die lief heeft zoals Jezus. Nogmaals een hele goede morgen en welkom, welkom bij nog steeds The Morning Move. Het is momenteel 10 voor 8. Dat wil zeggen, we hebben nog maar 10 minuten met elkaar. We lezen nog de laatste WhatsApp berichten die binnen zijn gekomen. En Johan Amelo. Goedemorgen, mi brada. Hij zegt, goedemorgen, Osemba Opara is wakker. Groetjes aan alle luisteraars. Een gezegende en productieve dag van Johan. Goedemorgen, goedemorgen. En geniet van de uitzending hier onder 94.5 FM. Your daily inspiration and not just radio.

Yeah, Morgan Starner, none like Jesus, no one like Jesus. Het volgende liedje dat we gaan afspelen is Eyes on Him van Strings and Heart. En terwijl we de laatste liederen afspelen hier in The Morning Move, dan lees ik ook de laatste berichten. Als u nog geen bericht hebt gestuurd, mag u dat nog doen op het nummer 8755358. Kenneth Nicoop, die zegt: de Heer is koning. 4 kinderen weg met genade opgestaan. Tel vandaag wederom uw zegeningen. Amen. Ja, ook een hele goede morgen aan u, broeder Kenneth. En dank u wel voor het willen luisteren naar Radio Shalom.

eyes on him. Blijf uw ogen richten op hem. Blijf gefocust op Jezus Christus, niet op uw omstandigheden. Niet op de mensen die u haten. Niet op de mensen die u niet lief hebben. De mensen die u pesten. Maar blijf uw focus houden op Jezus Christus. En dan ga je zien dat je gaat leren om te gaan met een ieder, met elke situatie. Het is momenteel 7:07. Dat wil zeggen om maar 7 minuten, nu 6 minuten met elkaar. En zuster Susan Hoogwoud die had ook een bericht gestuurd om 6:11. Goedemorgen broeder, zuster Susan Hoogwoud is wakker. Ik luister mee. Have a blessed Monday. Ja, goedemorgen zuster Susan. En ook de groetjes. Lobby and blessing you. En wiens WhatsApp mag niet missen? Van mama Sintje. Mama Sintje die zegt goedemorgen alle broeders en zusters. Broeder Ian, God zegen. Romeinen 10 vers 17. Zo is dan het geloof uit het horen en het horen door het woord van Christus. Groeten van mama Sintje. Ja, ook de groetjes aan u mama Sintje. En God zegene u. Geniet van de morning move op deze mooie maandagochtend. We hebben wel maar 5 minuten over. Dus als u pas erbij bent aangeschoven, geniet nog van de laatste 5 minuten. We gaan over tot het laatste nummer van vandaag. En dat is van Hillsong. En dat is de akoestische versie van Came to My Rescue. Dat is ook eerst een van de eerste liederen waarnaar ik luisterde toen ik tot bekering kwam.

En ook zuster Claudine, die had een WhatsApp bericht gestuurd. En zij zegt, morning, alles goed met u. Bedankt voor de bemoediging. En ik heb naar een goed begin geluisterd. God geeft kracht naar de kruis. Een gezegende dag. Johannes 1 vers 1 tot en met 4. Blessie. Ja, dankjewel zuster Claudine.

En voordat ik vergeet, ook de laatste WhatsApp berichten van mama Carmen. Mama Carmen die zegt, goedemorgen broeder Ian. Wanika is reeds lang wakker. Dank voor de prachtige bemoediging. De verleidingen zijn groot, maar via gebed en goede moed helpt onze God ons. Heren, help mij. Uit Matthäus 15 vers 25. Veel liefs van mama Carmen voor jullie allemaal. Een hele goede morgen ook aan mama Carmen. Love you. En natuurlijk ook zuster Julia Carto di Cromo. Die zegt, morning brother Ian. Groetjes vanuit Leiding 11. Wees gezegend. Groetjes aan zuster Julia. Ja, gezin van zuster Julia. Leiding 11.

0: Ja, en daarmee sluiten we dus de Morning Move af. Ik wil u hartelijk danken voor het willen luisteren naar Radio Shalom. Het was een nieuwe editie van The Morning Move. We zijn er, zo de heren wil, morgen weer terug met een gloednieuwe aflevering van The Morning Move. Waarbij ik uw presentator mag zijn. De naam is Ian Murasim. Er rest mij nog te zeggen, me love you. Nanga da lobby voor Masra. Ik zeg bye bye, swai swai en ciao ciao. Doei!
1: Het is 8:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
2: Goedemorgen broeders en zusters. We mogen met de psalmist zeggen, dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. En daarom willen wij ons erin verheugen. Ik ben zuster Richard en deze hele week mag ik het programma Een Goed Begin verzorgen. Laten we bidden. Liefdevolle Vader, dank u voor deze nieuwe dag die u gemaakt heeft. Heren, leid ons om voortdurend te mogen staan in uw wil. Help ons om te letten op onze woorden zoals ze staat in Matthäus 12, vers 37. Want naar uw woorden zult gij gerechtvaardig worden. En naar uw woorden zult gij veroordeeld worden. Help ons om vandaag te letten op onze woorden. Opdat ze niet mogen leiden tot onze veroordeling. Maar tot onze rechtvaardiging. In Jezus' naam. Amen. Ik wil gedurende 3 dagen met u praten over het thema Mijn Nieuwe Identiteit in Christus. In Genesis 1 vers 26 lezen we. En God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld als onze gelijkenis. Beeld betekent letterlijk afbeelding of representatie. Het beeld, de mens dus, vertegenwoordigt het gezag, maar heeft niet de natuur van de koning. Met andere woorden, de mens is geen medeschepper. Adam gaf de dieren een naam, maar hij schiep geen dieren. Gelijkenis betekent innerlijke overeenkomst, overeenkomst in karakter. Gelijkenis gaat over het feit dat we het verschil kennen tussen goed en kwaad. We hebben het vermogen om lief te hebben. We hebben het vermogen het karakter van God te weerspiegelen. En dat kan voornamelijk door de vrucht van de geest, waarover we lezen in Galaten 5. Als Adam in zijn oorspronkelijke staat was gebleven, was er niets aan de hand. Dan behoefde Jezus niet naar de aarde te komen. Maar Jezus kwam juist omdat iets had plaatsgevonden. Het beeld van God werd beschadigd en vertroebeld door de zondeval. Het werd niet vernietigd, maar een mens had niet meer de gelijkenis van God. Wat was er wel? Er kwam ongehoorzaamheid. Adam en Eva kozen bewust tegen Gods gebod in. In Genesis 3 lezen we, waar gehoorzaamheid en vertrouwen bij Gods gelijkenis horen, kwam rebellie en wantrouwen. Er kwam schaamte en schuld. Na de zondeval verbergen Adam en Eva zich voor God. In plaats van open gemeenschap met hem, overheerst angst en vervreemding. Er kwam geweld en moord. Kain dood Abel in Genesis 4. Het beeld van God dat liefde en leven weerspiegelt, wordt verduisterd door haat en dood. Er kwam verdorvenheid van hart. In Genesis 6 staat dat al de overleggingen van de gedachten van hun hart te alle tijden slechts boos waren. Het laat zien dat het innerlijk van de mens niet meer Gods heiligheid weerspiegelde. In Genesis 5, vers 3, daar lezen we: toen Adam 100 jaar geleefd had, verwekte hij een zoon naar zijn gelijkenis als zijn beeld en noemde hem Set. Adam gaf zijn zoon zijn eigen beeld als erfenis. Het is menselijk en gebroken. Er moest iets gebeuren. Er moest herstel plaatsvinden. De mens moest zijn oorspronkelijke identiteit opnieuw krijgen. Op 16-jarige leeftijd krijgt elke Surinamer een ID-kaart. Wat vele mensen niet weten misschien, is dat je bij de geboorte reeds een ID-nummer hebt. Het moment waarop de ouders het kind inschrijven bij de burgerlijke stand, krijgt het kind een nummer. Dit nummer is een teken dat de overheid het kind erkent als burger van het land en zijn of haar rechten waarborgt. Dit gebeurt bij de natuurlijke geboorte. De ID-kaart geeft aan dat je de nationaliteit hebt van dat land en dat je burger bent van dat land. Ik werd geboren als Nederlander, omdat ik toen burger was van het Koninkrijk der Nederlanden. Maar na de onafhankelijkheid werd ik Surinamer. Ik ben nu een burger van de Republiek Suriname. In het boek van Johannes 3, vers 3 zien we een gesprek tussen Jezus en Nicodemus, een fariseer. Jezus zei hem toen: tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien. Het woord tenzij betekent indien niet. Met andere woorden zegt Jezus dus: indien je niet wedergeboren wordt, kan je het Koninkrijk niet zien. Waarom gebruikt Jezus het woord zien en niet beërven? Zien in dit verband betekent begrijpen, herkennen, geestelijk onderscheiden. Zonder geboorte, zonder wedergeboorte, hoor je de woorden, maar je begrijpt ze niet. Zie je de tekenen, maar je mist de betekenis. En waarom? 1 Korintiërs 2, vers 14 en 15 zegt: doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de geest Gods is, want het is hem dwaasheid, en hij kan het niet verstaan, opdat het slechts geestelijk te beoordelen is. Maar de geestelijke beoordeelt alle dingen, zelfs echter wordt hij door niemand beoordeeld. Deze tweede geboorte, die geestelijke geboorte, geeft ook rechten. We krijgen een nieuwe identiteit. We krijgen een nieuw ID-nummer, omdat we nu deel uitmaken van een ander land. We behoorden tot het koninkrijk van de duisternis vanwege het feit dat we dat hadden geërfd van Adam. Maar nu zijn we overgebracht naar het koninkrijk van het licht. En deze nieuwe identiteit geeft ons zekerheid dat we niet alleen volgelingen zijn, maar ook familie. Kinderen van God met dezelfde rechten en toekomstperspectief als Jezus. Jammer genoeg proberen vele christenen God te dienen met hun oude identiteit. De identiteit vol van angst, ziekte, gedachten aan zonde en strijd. Maar God plaatst niet een nieuw jas over ons. We zijn niet refurbished. Hij herstelt niet onze oude natuur. Hij doodt onze oude natuur. Hij begraaft het en richt een volledig nieuwe mens op. Wanneer u een manjapit begraaft, wanneer u hem in de grond stopt, ontstaat er een geheel nieuwe manjaboom. Die oude pit, die bestaat niet meer. Zo ook uw oude identiteit. Die bestaat niet meer. In het hemels gerechtshof bestaat die oude mens niet meer. U heeft nu een nieuwe naam, een legale status, een nieuwe identiteit. Wanneer u dit snapt, gaat uw leven er geheel anders uitzien. U gaat op een andere manier handelen en wandelen. Gehoorzaam zijn aan God en aan zijn leiding. En u gaat op een andere manier bidden en spreken. U zult zich niet langer opstellen als een bedelaar, maar u zult zich gedragen als een erfgenaam van God en een mede-erfgenaam van Christus. De Bijbel zegt in Romeinen 8, vers 17, en indien we kinderen zijn, dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wat betekent dat in de praktijk? En dit is de kern van onze identiteit in Christus. Erfgenaam zijn betekent onze nieuwe identiteit. Erfgenaam van God betekent je behoort bij het gezin van God. Je ontvangt het niet door verdiensten, maar door relatie. Je maakt deel uit van wat de Heer beloofd heeft. Eeuwig leven, vergeving en een plaats in zijn koninkrijk. We zijn mede-erfgenaam van Christus. Jezus is de Zoon van God, de volmaakte erfgenaam. Door geloof en verbondenheid met Hem delen wij in diezelfde erfenis. Zijn overwinning is onze overwinning. Paulus benadrukt echter dat mede-erfgenaam zijn ook betekent dat we bereid moeten zijn te delen in Christus' lijden, maar uiteindelijk ook in zijn verheerlijking en overwinning. Om dit alles te begrijpen zijn vier zaken essentieel. Wedergeboorte, geloof, onze positie en vernieuwd denken. Wat is wedergeboorte? Wedergeboorte is een geestelijke vernieuwing. De menselijke geest, die door zonde van God gescheiden was, wordt weer levend gemaakt. Dit wordt gezien als een nieuw begin in de relatie met God. Wedergeboorte is een eenmalige geboortenis. Het is een beslissende ervaring in het leven van een gelovige. Het wordt afgebeeld in de doop. Bij onderdompeling in water sterft de oude mens met Christus. En bij het opstaan uit het water staat de nieuwe mens op. Het betekent ook transformatie door de geest. Het is niet slechts een symbolische verandering, maar een werk van de Heilige Geest dat leidt tot een nieuw geestelijk leven. Wat is bekering? Je kunt het vergelijken met iemand die onderweg merkt dat hij verkeerd rijdt. Hij keert om en kiest een nieuwe richting. Zo is bekering een bewuste omkeer naar God, waarbij je de oude weg achterlaat. Bekering is een innerlijke verandering. Het begint met het horen van Gods woord en geloven in Jezus Christus. Bekering is de eerste stap voor wedergeboorte. Het betekent keuze en ommekeer. Je besluit om Jezus te volgen en je oude levensstijl los te laten. Wie wel gelooft, maar blijft leven zoals voorheen, mist de werkelijke bekering. Bekering betekent vrucht in het leven. Bekering uit zich in een zichtbaar veranderd leven, waarin je keuzen en daden overeenkomen met je geloof. Wat is het verschil tussen wedergeboorte en bekering? Bekering is een bewuste keus om je te keren naar God, weg van zonde. Wedergeboorte is Gods werk in u, waardoor u werkelijk een nieuw geestelijk leven ontvangt. Als punt 2 hadden we genoemd geloof. Geloof is de basis van onze relatie met de Heer. Zonder geloof is het onmogelijk hem te behagen, zegt Hebreeën 11 vers 6. Het brengt ons, geloof brengt ons in een levende verbinding met hem. En waarom is geloof belangrijk? Het geeft vertrouwen en zekerheid. Opdat u weet dat God reageert, ook als u het nog niet ziet. En daarom zegt Hebreeën 11 vers 1, het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. Geloof geeft kracht en volharding. We houden vol in beproevingen. Het tilt ons boven onze eigen zwakheid uit en geeft ons moed om door te gaan. Geloof geeft toegang tot Gods beloften. Het opent de deur naar wat God heeft beloofd. Het is als een sleutel die toegang heeft tot zijn genade en zegeningen. Romeinen 5 vers 2 zegt, door hem hebben wij ook door het geloof de toegang verkregen tot zijn genade. Geloof geeft overwinning. Het maakt ons meer dan overwinnaar. Het tilt ons uit boven angst en twijfel. In Johannes 5 vers 4 zegt, dit is de overwinning die de wereld overwint. Ons geloof. Broeders en zusters, ik merk dat mijn tijd erop zit. Ik ben zuster Richards. We gaan morgen vervolgen met dit thema. Indien u mij wil iets te vragen heeft met betrekking tot dit gedeelte, deze studie waarover ik het heb gehad, dan kunt u contact met me maken op het nummer 88-65-860. Laten we bidden. Vader, we danken u dat wij deze morgen vanuit uw woord konden zien, Heere. Dat we in u een nieuwe identiteit hebben. Heere, u zegt in uw woord, het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Maar u vraagt ook van ons dat we geloof moeten hebben. Heere, ik bid mij, God, voor zij die nog geen keus voor u hebben gemaakt. Zij die nog zich moeten omkeren van die verkeerde weg waarop ze gaan. Heere, dat uw Heilige Geest daar die overtuiging zal geven, opdat de wedergeboorte mag plaatsvinden. Omdat wij allen mogen smaken, Heere, dat het dienen van u geweldig is. Dank u wel, Abba, in Jezus' naam. Broeders en zusters, ik groet u en zo de Heere wil. Tot morgen. Goedemorgen.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
3: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
4: Bespaar tijd en geld met een dak dat binnen één dag geschilderd is. Dit kan met Historex AquaGuard Roof Paint, de innovatieve, milieuvriendelijke dakverf op waterbasis. Historex AquaGuard Roof Paint biedt verder de volgende voordelen. Het is scheurarm, droog sneller, na uiterlijk 2 uur is het overschilderbaar. Dit is voordelig voor de eindconsument, want dit bespaart arbeidskosten. Ook voor de aannemer, want die is sneller klaar voor een nieuw project. Het is verkrijgbaar in 7 kleuren, waaronder wit. Dit zorgt voor een 3 tot 5 graden koeler interieur. Nog een bijkomend voordeel, de kwast, roller, spuitmachine, zijn makkelijker te reinigen. Vraag vandaag nog naar onze Historex AquaGuard Roof Paint en ervaar de innovatie. Historex AquaGuard Roof Paint, de slimme keuze voor uw dak.
5: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal duikt Parbode in de wereld van goud. De goudprijs stijgt, maar de staat verdient steeds minder. Parbode onderzoekt wat er misgaat, wie profiteert en waarom de sector onder Simons ook niet geordend zal worden. We stellen vragen over de accreditatie van journalisten en gaan op pad in Livorno, waar de fabriek van LMB Surimix, ondanks illegale lozingen, toch blijft draaien. Wie houdt ze tegen? Parbode, kritisch, nieuwsgierig en onbevreesd. Koop ons magazine nu, voor maar 250 SRD. Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief via www.parbode.com.
6: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
7: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
8: Zranazani, Naskip, Naviu.
9: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487679. Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet tizzy fufossi.
10: Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet osso nasi, sweet osso bami, heer heri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groente, bitawiri moxalesi met gerookte kip erdoor, gebakken vis met oma haar speciale saus, cassavesoep met kip en als add-on hebben wij zoutvlees. Als groente hebben wij kousenband en dagoblad. Dus wil je opnieuw verliefd raken, kom naar Eethuis Esseline.
9: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487679. Eethuis Esseline. Anja Osso. Nanga a echt sweet tissy voor fossi.
11: Hallo, ik ben Makela. Me love you, shalom.

0: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Dit is het programma De Hernutte, verzorgd door de Evangelische Broergemeente in Suriname. Wij wensen u een gezegend half uur toe.
1: Goedemorgen, geliefde broeders en zusters, jongeren, luisteraars. Ik groet u in de wonderbare naam van onze Heer Jezus Christus. Ik hoop dat u een goede nachtrust achter de rug hebt en dat u deze dag in blijdschap ontvangt. Mijn naam is Andrienne Gilaert en ik ben voorganger van de Combi-gemeente aan de Grote Combiweg.

Vandaag is het maandag 21 september 2026. En ik wil graag met u de dagwoorden van vandaag lezen. Het dagwoord is genomen uit 1 Samuel 1, vers 27. Nu heeft de Heere mij gegeven wat ik van hem gebeden heb. Nu heeft de Heere mij gegeven wat ik van hem gebeden heb. 1 Samuel 1, vers 27. De leertekst is uit Lucas 1, vers 58. Elisabeths buren en nabestaanden hoorden dat de Heere zijn barmhartigheid aan haar had groot gemaakt. En zij verheugden zich met haar. Lucas 1, vers 58. Het gezang bij de dagwoorden van vandaag is gezang 372, vers 4. De Heer heeft meer om u te geven, mits gij maar opgeeft eigen wil. Uw zelfzucht en elk ijdel streven en hem verwacht gelovig stil. Een volle rijkdom der genade stroomt van het kruis op Golgotha.

tot zover de dagwoorden van vandaag, maandag 21 september. En ook het lied dat hoort bij de dagwoorden, gezang 372, vers 4. Naar aanleiding van de dagwoorden van vandaag lees ik met u uit het boek, het eerste boek van de profeet Samuel, 1 Samuel 1. En dan lees ik vanaf vers 12 tot en met 16 en vers 21 tot en met 27. 1 Samuel 1, vers 12 tot en met 16 en vers 21 tot en met 27. De geboorte van Samuel. Toen zij lang bleef bidden voor het aangezicht des Heren, lette Eli op haar mond. En omdat Hanna bij zichzelf sprak en slechts haar lippen zich bewogen, maar haar stem niet te horen was, dacht Eli dat ze dronken was. En Eli zeide tot haar, hoe lang zult gij nu als een bezonkene, hoe lang zult gij u nu als een bezonkene gedragen? Zorg dat gij uw roes kwijtraakt. Doch Hanna antwoordde, nee, mijn heer, ik ben een diep bedroefde vrouw. Wijn nog bedwelmende drank heb ik gedronken, maar ik heb mijn hart uitgestort voor het aangezicht van de Heere. Houd uw dienstmaag niet voor een nietswaardige, want door grote zorg en smart gekweld heb ik zo lang gesproken. Vers 21 tot en met 27. Die man, Elkana, ging met zijn gehele gezin om het jaarlijkse slachtoffer en zijn gelofteoffer aan de Heer te brengen. Hanna ging echter niet, want zij zeide tot haar man, als de jongen gespeend is, dan zal ik hem brengen en zal hij verschijnen voor het aangezicht des Heren en daarvoor altijd blijven. En haar man Elkana zeide tot haar, doe wat goed is in uw ogen. Blijf totdat gij hem gespeend hebt. De Heere doet slechts zijn woord gestand. De vrouw bleef dus en zoogde haar zoon, totdat zij hem speende. Nadat zij hem gespeend had, nam zij hem mee met 3 stieren, 1 effa meel, 1 kruik wijn en zij bracht hem, een kleine jongen nog, in het huis des Heere te Silo. Toen zij een stier geslacht had, brachten zij de knaap tot Eli. En zij zeide, met uw verlof, mijn heer, zo waar gij leeft, mijn heer, ik ben de vrouw die hier bij u stond om tot de Heere te bidden. Om deze jongen heb ik gebeden en de Heere heeft mij gegeven wat ik van hem gebeden heb. Om deze jongen heb ik gebeden en de Heere heeft mij gegeven wat ik van hem gebeden heb. Tot zover het schriftgedeelte. Zalig zijn we als we Gods woord in ons opnemen, het in ons hart bewaren en proberen naar het woord van de Heer te leven. Gods geest rust op ons. Laat ons de Heer vragen om zijn leiding. Bid en u zal gegeven zijn. Zoek en gij zult vinden. Klop en de deur zal voor u opengaan. Dat zingen we, o Heere, in het lied Zoek eerst het Koninkrijk van God. Dank u wel dat we Hanna hebben als voorbeeld. Een vrouw die tot u gebeden heeft en ze heeft ontvangen wat zij van u gevraagd heeft. Uw genade is groot, Heere. Ook wij roepen tot u. Ook wij storten ons hart voor u uit, o God en Vader. En we bidden u, o goede God, hoor naar ons smeekbeden, hoor naar ons danken, hoor naar ons zuchten. Hoor, o God en Vader, wanneer wij in alle oprechtheid tot u bidden. Heer, zo komen wij voor uw troon van genade en we weten dat we het eigenlijk niet verdienen, maar uw genade is zo groot. U hoort ons, o Heere, kom ons tegemoet. En help ons om het woord dat u aan ons bekend maakt vandaag, o Heere, om dat woord te verstaan.
Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van ons hart u welgevallig zijn, mijn Heer en mijn Verlosser. Amen. Geliefde broeders en zusters, jongeren, luisteraars. Ik heb met u gelezen uit het boek 1 Samuel vanaf vers 12 tot en met 16 en vers 21 tot en met 27. Daar gaat over het verhaal, het gebed van Hanna. In de Bijbel kennen we of zien we, komen we heel veel mensen tegen die bidden. Mozes heeft gebeden tot de Heer. Paulus, David, Daniel, Maria heeft gebeden. Hanna heeft gebeden. De vrouw Hanna die bad tot God. Deze vrouw Hanna die in de Bijbel voorkomt is de vrouw van Elkana. Maar we weten dat Elkana niet slechts één vrouw had. Elkana had nog een andere vrouw, Peninna. En Hanna werd gepest door Peninna. Hanna werd gekweld door Peninna, omdat Hanna geen kinderen had. Peninna had wel kinderen. En dat is voor de kwelling, de pijn, alle leed, alles wat Hanna moest verdragen. Dat maakte dat Hanna zich begaf tot God met haar gebed. En we lezen dat Hanna zich naar de tempel begaf. En daar waar Eli was, zag hij Hanna bidden. En Hanna was zo diep in gebed dat Eli haar stem niet hoorde. Hij zag slechts haar lippen bewegen. En deze Eli die dacht, deze vrouw is dronken. Wie kan zo lang in gebed zijn? Ik hoor haar stem niet. Ik zie slechts haar lippen bewegen. Wat prevelt ze? En Eli die zegt ook tegen Hanna, ga uit deze bezonken toestand. Hoe lang zul je je zo blijven gedragen? En Hanna zegt, mijn Heer, nee, ik ben niet in een bezonken toestand. Maar ik ben een vrouw die diep bedroefd is. Diep bedroefd vanwege het feit dat ik pesterij moet ondergaan dag aan dag. En ik kan het niet langer verdragen. Wijn, nog bedwelmende drank heb ik gedronken. Maar mijn hart stort ik uit bij de Heer. Ik zoek Gods aangezicht. En ik stort mijn hart bij de Heer uit. Hanna bidt oprecht tot de Heer. En Hanna bidt met volharding. Terwijl anderen gaan om offers te brengen, gaat zij niet. Maar ze bidt tot de Heer. Heel oprecht, heel specifiek, want ze zegt, ik heb God gebeden om een zoon. En de Heere heeft mij die zoon gegeven. Concreet bidden leren we van Hanna. Oprecht bidden. De Heere zoeken, volhardend bidden. Niet moe worden of je nou zin hebt om te bidden. Of als je geen zin hebt om te bidden. Elke keer weer het aangezicht van de Heer zoeken. En in alle oprechtheid je hart uitstorten bij de Heer. En vooral dat concreet gebed richten tot de Heer. Precies zeggen wat je nodig hebt. En Hanna, die... We zien bij Hanna op een gegeven moment ook een omkering. Want Hanna richt zich niet meer op wat zij wil in het gebed op een gegeven moment. Want ze zegt ook tot de Heer, als u mij deze zoon geeft, dan zal ik deze zoon aan u teruggeven. Niet pas wanneer hij een bepaalde leeftijd bereikt en wanneer hij misschien 25 is en dan zal ik hem in de tempel brengen. Maar ik zal hem brengen. Ik ga hem spenen. Ik zal hem aan de borst leggen en zo lang en zodra hij niet meer aan de borst is, dan zal ik hem teruggeven aan u. Hanna maakt een gelofte aan de Heer. Ze zegt, want u hebt mij die zoon gegeven. En omdat ik hem van u ontvangen heb, geef ik hem weer terug aan u in dankbaarheid. Eigenlijk hebt u deze zoon aan mij geleend, zegt Hanna. Hij is niet langer van mij, maar ik geef u deze zoon. En we weten dat de zegen van de Heer ook gelegd werd op deze Samuel. Want Samuel
is een jongeman of wordt een jongeman die zich beschikbaar stelt aan de Heer. Hij is het die zegt, spreek Heer, uw knecht luistert. Hanna leert ons, geliefde broeders en zusters, gemeente, luisteraars, dat wij gericht moeten bidden, concreet moeten bidden. En het hart waarmee wij bidden, moet oprecht zijn. En we moeten ons richten op de Heer. Niet alleen onze eigen verlangens moeten we, op onze eigen verlangens moeten we gericht zijn, maar we moeten ons richten tot de Heer. Misschien bent u iemand die ook al heel lang bidt voor een kind, maar misschien ook voor iets anders. U bidt voor een baan. U bidt omdat u het verlangen hebt dat God u helpt om uw eigen woning te bouwen. U bidt omdat u verandering wilt zien in uw kinderen. U bidt omdat uw kinderen de Heer gaan dienen. U bidt dat er harmonie mag zijn in uw gezin, in uw familie. U bidt dat er een gezonde relatie mag zijn tussen u en uw kinderen, uw kleinkinderen. Allerlei redenen kunnen we hebben, allerlei motieven kunnen we hebben om te bidden. Vandaag laat Hanna ons zien dat oprecht gebed, dat gebed vanuit het hart, dat gebed dat concreet is, dat gebed dat God laat zien wat we nodig hebben, dat gebed zal verhoord worden. Niet altijd wanneer we bidden, ontvangen we altijd. Soms zegt God ja, soms zegt hij nee, soms zegt hij wacht even. Hanna laat ons zien dat we moeten volharden in het gebed. Paulus zegt, bid zonder ophouden. Bid en bid en bid. Want dat is de manier waarop wij met gebed en met smeekbeden en vooral in dankzegging ons hart kunnen uitstorten bij de Heer en bekend kunnen maken bij de Heer wat wij verlangen. Wees niet moe om te bidden. Bid zonder ophouden. Elke keer weer wanneer u de gelegenheid vindt. Want u moet de gelegenheid vinden en maken om te praten tot God. Maar ook tijd uittrekken om te luisteren naar God. Wat de Heer u wil zeggen in het bidden wanneer u zo bezig bent te bidden. En ook wanneer u misschien denkt, God hoort mij niet. Vraag de Geest om kracht om te volharden zodat God u nabij is. En iedereen die bidt, die ontvangt. Iedereen die zoekt, voor hem zal open gedaan worden. Roep de Heer aan, want God laat geen bidder staan. Maar God u en mij kracht verlenen om wat voor motief we ook mogen hebben om te bidden. Dat het altijd mag zijn in lijn met Gods wil. Dat het oprecht mag zijn en dat we concreet ons hart uitstorten bij de Heer. God hoort altijd. Degene die roept, die krijgt antwoord. Degene die zoekt, die ontvangt. Zo mogen wij ook vandaag weten dat het gebed van ons niet voorbij gaat aan de Heer. God ziet u, hij hoort u en hij laat geen bidder staan. Mag hij u, mij kracht verlenen om zo in dat volhardend gebed elke keer weer tot hem te komen. En wanneer we bidden, ons eigen wil opgeven. Zelfzucht en ijdel streven, zoals het lied het zegt. En ons gelovig en stil wijden aan de Heer. Dan zullen we zien hoe God op wonderbaarlijke wijze bezig zal zijn en bezig kan zijn in ons leven, in ons land, in ons gezin, op de plaats waar we werken. Geef niet op, maar blijf bidden tot de Heer. Want God zal op een dag geven waar of wat wij gevraagd hebben. Amen. Amen.

gigrantangi namasra bika masra e yere wi begi abinsi fa den begi fwi unema fin ven vortu futaki ma mek wi saka wi ede mek wi boigi wi ati namasra e mek wi aksi eng fu arki wi begi grantangi masra dat jusrefi e kong navi e jusrefi e leri wi den vortu of givi den vortu di vu mu begi jusrefe pot den vortu in wi mofo Masra gado se vecha vi kondre sranang na kong na yufesi, vecha a osope we libi na kong na yufesi, vi gemeente, dem ching di juglen vi masra gado, dem gram ching, dem baka gram ching, alamala, ala sani na fju masra, en noti anof vi, fudate de we aksiyo mek you put you blessing na tapu den sali, den sma de kar yu neng dey na nga neti masra gado, Desma de sukuyu mek adeso tak denka apwang momenti sa denkan firi taki gado no lipmi. We begi givi kondres ranang fu yu blessi vi president, fu yu blessi de minister, de afisa president, en ala desma di yu gi makti na nga krakti. Mek den sabi masra gado tak a makti na nga akrakti sa yu gi den ay kon fu yu. Because if you take it today of tejaso and no more fara da akabatu masragado we boy give ede and we ask you make you wari go doro na inivi libi and make you bless you inivi broko inivi also inivi kerki and ook to inivi famiri yepi we tewe begi and we ne shitaki a begi of a jers leki you ne yerevi yepi we masragado Make we tie hori and godoro nangana begi in juning masra Jesus Christus awang di de awang di bende and awang sa kombaka hallelujah amen geliefde broeders en zusters jongeren luisteraars zo zijn wij voor vandaag maandag 21 juni aan het eind gekomen van het programma de hernutter zo de Heere wil mag ik morgenochtend weer bij u in de huiskamer zijn. Mijn naam is Andrien Gilaert en ik ben voorganger van de Combi-gemeente aan de Grote Combiweg. Goedemorgen en een gezegende dag.

0: is 9 uur.
1: Radio Shalom, Inspiration FM, Johan Herbert.
2: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja Oso nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106, aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja Oso nanga a echte sweet tizzy fufossi. Op het menu van Eethuis Esselin is er vandaag sweet osso nasi, sweet osso bami, heer heri, witte rijst of bulgur, rijst met kip en groente, bitawiri moxalesi met gerookte kip erdoor, gebakken vis met oma haar speciale saus, cassavesoep met kip en als add-on hebben wij zoutvlees. Als groente hebben wij kousenband en dagoblad. Dus wil je opnieuw verliefd raken, kom naar Eethuis Esselin. Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja Oso nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106, aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja Oso, nanga a echt sweet tissie voor fossie.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet tissy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet tissy fufossi. Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet osso nasi, sweet osso bami, heer heri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groente, bitawiri moxalesi met gerookte kip erdoor, gebakken vis met oma haar speciale saus, cassavesoep met kip en als add-on hebben wij zoutvlees. Als groente hebben wij kousenband en dagoblad. Dus wil je opnieuw verliefd raken, kom naar Eethuis Esseline. Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet tissy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja ozo, nanga a echt sweet tissy fufossi.

Mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

like this. Come on.

0: Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution.
1: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet dizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106, aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487679. Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet dizzy fufossi. Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet osso nasi, sweet osso bami, heer heri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groente, bitawiri moxalesi met gerookte kip erdoor, gebakken vis met oma haar speciale saus, cassavesoep met kip en als add-on hebben wij zoutvlees. Als groente hebben wij kousenband en dagoblad. Dus wil je opnieuw verliefd raken, kom naar Eethuis Esseline. Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet dizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106, aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487679. Eethuis Esseline. Anja oso, nanga a echt sweet tissy fufossi.
2: Enter his gates with thanksgiving and his courts with

Op zaterdag 3 oktober organiseert het Surinaams Bijbelgenootschap een Praise and Worship Night, waarbij wij door middel van lofprijs en aanbidding de Heere zullen danken voor 60 jaar Bijbelwerk in Suriname. Maak je klaar voor deze geweldige avond. De locatie is gemeente Gods Rainville aan de Hayaristraat nummer 24. We starten precies om 7 uur en de inloop is vanaf 6:30. De toegang is geheel gratis. Er zullen warme hapjes en koude dranken verkrijgbaar zijn.

0: slullefix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services. Jouw oplossing.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designertassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd in Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te bereiken op het nummer

0: Zenit Direct voor uw ultieme gemak.
1: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
2: Zranazani. Naskip. Na view.
3: It's summer and the barkie deal is back. Ja, je hoort het goed. Voor een barkie krijg je 1 piece chicken, fries en saus. Zoals het moet.
2: Zranazani. Naskip. Na view.

0: Het is 11 uur. Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
1: Goedemorgen en blessie manting. Welkom bij het programma Vrouw Vandaag op Radio Shalom. U bent afgestemd op de juiste frequentie. Niet verder gaan, lieve vrouwen. Ja, u bent op de juiste plek om een oppepper te krijgen van de Heere God Himself. Hij is zo goed en niemand anders kan uw leven in een goede richting veranderen dan de Heere Jezus. Nou, u hebt mij vandaag als gastvrouw. Ik ben zuster Aruna en we zullen dan van start gaan met een notitie die iemand heeft genomen in zijn of haar Bijbel. We hadden de vorige keer gesproken over notities die mensen maken aan de hand van een lied, aan de hand van een boodschap of een gedachte of een tekst. En dan hebben we dat dus verbonden met de tekst die ja, het meest eraan gelinkt lijkt. De tweede notitie die ik wil voorlezen. Je weet al, wanneer je bladert in oude boeken, dan gaat het niet direct. Maar de tweede notitie is: ons leven is de enige Bijbel die sommige mensen ooit zullen lezen. Ons leven is de enige Bijbel die sommige mensen ooit willen lezen. Dit laat me denken aan iets dat ik aan iemand zei laatst. En ik sprak met de persoon over het evangelie brengen. En ik zei tegen haar: jij moet het evangelie zijn. Soms hoef je niets te zeggen. En de Heilige Geest leidt je ook als je iets moet zeggen. En als je niets moet zeggen of het lijkt geforceerd. Want er staat ook in de Bijbel dat je tij en ontij het evangelie moet brengen. Maar het is de Heilige Geest die jou ook leidt soms om niets te zeggen. Omdat dat niets zeggen eerder werkt bij die persoon. God kent iedereen toch? Dan wanneer je zou praten. En wanneer je praat, dan eigenlijk heb je iets bedorven. Ipora Sani. En dan is het eigenlijk, ja, je raakt de persoon niet meer. En dat is wel erg. Maar in dit geval, wat we gelezen hebben, ons leven is de enige Bijbel die sommige mensen ooit zullen lezen. Dat zijn mensen die niet bekeerd zijn en die tot bekering moeten komen door jouw leven. Dat wil zeggen, let op hoe je leeft. Want de ander kijkt naar jou. En je weet toch, die vingers, die wijzen altijd naar ons. Je na kerkis mato, zei je doe. Wat doe je? Dan doe je dat. Huh? Dan doe je dat, dat je naar kerk is, maar zeg je dit, of dan zeg je dat, of dan doe je zo, en dan doe je zus. Terwijl je naar kerk is, maar elke keer pointen ze hun vinger naar de kerkismas. Nou, wij zijn geen kerkismas, wij zijn dienaren van de Allerhoogste God. En Hij is onze rots, ja toch? Nu, laten we kijken welke tekst deze notitie heeft. Wees voor de gelovigen een voorbeeld in wat je zegt, in je levenswijze, in liefde, geloof en zuiverheid. 1 Timotheus 4 vers 12. Oh, ik sprak dus over niet-gelovigen, maar hier staat wees voor de gelovigen. Een voorbeeld in wat je zegt, in je levenswijze, in liefde, geloof en zuiverheid. Oké, dus voor onze medegelovigen moeten we een open Bijbel zijn. Wauw, dat is echt mooi, dat is bijzonder. Nou, dat was het voor een notitie uit iemands Bijbel of uit iemands Bijbel. Het is uit de Bijbels gehaald. Geweldig, dat is heel mooi. Dan gaan we nu even door met de bruine bonen met rijst. Nee, bruine bonen met meer dan rijst. En we hadden dus tips. We waren bezig met bepaalde, geen tips, maar wetenswaardigheden over bruine bonen. En we waren gekomen bij, dat was de laatste keer. We waren gekomen bij hoe je moet kopen, waarop je moet letten, het bewaren van bruine bonen en het koken van bruine bonen. En dan hadden we het dus over die pakjes bruine bonen die je koopt, hè, die je zelf moet uitkoken, niet de flesjes en blikjes. En we hadden het ook over de flesjes en blikjes gehad om het water eruit te gieten, de bruine bonen af te spoelen voordat je het kookt enzovoorts. Oké, dan... Ja, dus we hadden het ook gehad over de voorbereide bruine bonen in blikjes en flesjes. Het gemak heeft een prijskaartje, die zijn duurder. Dan gaan we naar de voedingswaarde kijken van bruine bonen, van bonen. Bonen zijn rijk aan eiwitten, koolhydraten, onverzadigd vet en ze zijn vezelrijk. Ze hebben ook mineralen, vitamines en ze hebben kalk, ijzer, fosfor, magnesium en enkele vitamines B. Nou, dat is veel, hè? Een vegetarisch dieet zonder bonen kan nauwelijks worden volgehouden. Bonen bevatten meer eiwitten dan welke groentesoort ook. Bruine bonen en andere soorten bonen bevatten aminozuren die voor de celgroei van groot belang zijn. En in bruine bonen zitten geen verzadigde vetten of cholesterol. Dat is goed om te weten, hè? Want als je veel bonen eet, het verzadigt echt, hè. Het vult je zo, dan denk je van, zal er iets in zijn dat niet goed is. Nou, de winderigheid. Bekend is de eigenschap van onder andere bruine bonen om flatulentie, wat een woord, winderigheid, te veroorzaken. Puffen. Ja, toch? Ik heb gepufft. Ik heb een luchtje gelaten. Daarover gaat het. Dit komt door bepaalde suikers die in de boon, die door de enzymen van de maag niet worden verteerd. Ze komen terecht in de darmen, dus nog een keer. Die winderigheid wordt veroorzaakt door bepaalde suikers in de boon, die door de enzymen van de maag niet worden verteerd. Ze komen terecht in de darmen, gaan daardoor bacteriën gist vormen. En het gevolg is gasvorming. Door het week water van gedroogde bruine bonen 2 tot 3 keer te verversen, neemt de verteerbaarheid toe. Door het week water van gedroogde bruine bonen 2 tot 3 keer te verversen, neemt de verteerbaarheid toe, doordat de suikers in de boon in het water oplossen. Oké, zie je daar? Door het dus steeds te verversen, dan gaan die suikers oplossen. De ervaring heeft geleerd dat toevoeging aan het kookvocht van een snufje anijszaad, komijn, dille, venkelzaad of karweizaad het flatulentieprobleem grotendeels oplost. Oké, dus wanneer je kookt en zet je deze poedertjes erbij. Kombu, en dat is een zeewier, zou hetzelfde effect hebben. Gember wordt vaak gebruikt om de spijsvertering te bevorderen. Oké, bruine bonen met rijst, met andere woorden baby met R, is in Suriname een begrip. Ja, hè? Een echt begrip. Ik sprak toch over dat verhaal van Koyandi Banda Koichi. Ja, zelfs in de verhaalboeken moest bruine bonen met R, baby met R voorkomen. Er moest een verhaal van gemaakt worden. Het is een van de populairste gerechten. Als u nog nooit bruine bonen met rijst hebt gegeten en u luistert naar dit programma, ga als de bliksem naar de Surinaamse keuken, in welk land u ook woont, en ga en vraag naar een heerlijke baby met R. Een echte Surinaamse baby met R. En ik zet op het laatst, ik heb dat ook geleerd, ik zet op het laatst een klontje boter. En laat dat rustig smelten. Vuur uitmaken en een klontje boter bovenop doen. En die boter moet geen roomboter zijn of gele bek. Het moet zijn de margarine, die gewone boter die we op ons brood uitsmeren. Oké. Dan staat er, het heeft zich vermoedelijk ontwikkeld uit de bruine bonensoep van de Hollanders. De Surinamers vonden hem te slap, niet pittig genoeg en hebben door toevoeging en uitbreiding een geheel nieuw recept gecreëerd. Creatief, hè? De creatieve keuken. In dit boek worden zowel nieuwe, gesurinamiseerde als gecreëerde combinaties gepresenteerd als BB met meer dan R. Nou, dit is echt een aanrader, vooral voor mij, want ik heb ik ben geen keukenprinses, maar ik doe mijn best. Dus dit boek gaat me helpen. En dan gaan we één recept lezen. Laat me even kijken hoor. Ze zien er zo heerlijk uit. Oké, laat me deze lezen. Die eerste. Gewoon de eerste, het eerste recept. Ik zie op de foto vorken en lepels die omgebogen zijn. Die steel van die vork is omgebogen naar onderen. En die vork zelf, die tandjes, zijn omgebogen naar boven. Dus het heeft zo'n S-vorm gekregen en is op tafel gezet. In die lepel, die is ook omgebogen, is er een... Hier staat amuses. Wat zijn amuses? In elk geval, dat ga ik lezen. Bruine bonen amuses. Pikante bruine bonen schijfje. De ingrediënten daarvoor zijn 6 eetlepels bruine bonen puree. Dat wil zeggen, je hebt bruine bonen gekookt en gepureerd. Zacht gemaakt, fijn gemaakt. Een halve theelepel rode imitatie kaviaar. Dus die kaviaar is 1,5 theelepel. Fijn gehakte bieslook, 1,5 theelepel. Een halve theelepel paprika poeder. En olijfolie, zout en boter. Nou, hoe ga je dat bereiden? Moet ik de ingrediënten nog een keer oplezen? Want voor mijn gevoel heb ik het niet goed gedaan. Dit is de eerste keer, hè, dat ik zo ernstig ben met een recept. Oké, 6 eetlepels bruine bonen. BB gekookt en gepureerd tussen aanhalingstekens. Nee, tussen haakjes. En dan 1,5 theelepel rode imitatie kaviaar. En dan 1,5 theelepel fijn gehakte bieslook. Daarna 1,5 theelepel paprika poeder. En dan olijfolie, zout en boter. Nou, wat ik meestal doe, zoals bij de ingrediënten kaviaar, bieslook. Dan kijk ik op het net wat ik in de plaats kan gebruiken. Natuurlijk zal het dan niet precies hetzelfde zijn als wat je hier leest. Maar het zal dan wel dichtbij zijn. Hoe is de bereiding? Meng bruine bonen puree, paprika poeder, zout en olie met elkaar. Vorm kleine schijfjes of ovaaltjes. Verhit de boter en schroei de schijfjes aan één kant even. Plaats ze in een amuse lepel. Oh, ik lees het waarschijnlijk verkeerd. Er staat amuse, maar ik lees het als amuse. Als een Engels woord, hè. Maar die amuse lepel, dat is die lepel met die krul, hè. Die steel is gekruld naar onderen. En dus blijft die lepel staan. Wauw, het ziet er echt mooi uit. Ik wens dat ik het kon laten zien. En plaats ze dus in die lepel, die gekrulde lepel. Doe wat kaviaar en bieslook op de schijf en serveer. Dus dit moet je gewoon zo eten. Je hebt dus... dat is iets anders. Dit is dan de bruine bonen puree. Die gemengd is met paprika poeder, zout, olie. En dan vorm je kleine scheefjes ermee. Dus waarschijnlijk plat drukken, ronde vormpjes. En die verhit je. Je verhit de boter en dan schroei je die scheefjes aan één kant eventjes. Daarna plaats je het in die lepel. Maar ik weet niet welke kant omhoog moet. Die geschroeide kant of die andere kant. En daarna doe je die kaviaar en bieslook op de scheef. Dus je strooit ze en dan serveren. Dat zal heerlijk zijn. Nou, ik zal het moeten proberen. En u zeggen of het is gelukt en als het ook lekker is. Het moet heerlijk zijn. Dat was het. Ons eerste recept uit dit boek. We gaan toch wel verder gaan hoor met andere recepten. Want het is gewoon bijzonder om dingen te maken met bruine bonen die ik niet gewend ben. U zult het misschien wel doen of gewend zijn. Maar ik kook het altijd als normaal. Gewoon een bruine bonensoep. Heerlijk met soms worstjes erin, noem maar op. En het is allemaal heerlijk, elke keer weer, hè? Ja, al worden we 50, al worden we 100, het blijft lekker. Nu, dat was het ten aanzien van ons eerste gedeelte van het programma. We hebben nu een music break en dan zijn we straks terug bij het onderwerp van vandaag. Tot zo!

Ja, we zijn terug bij elkaar na de music break met het onderwerp van vandaag in het programma Vrouwen Vandaag. En we zijn afgestemd op Radio Shalom. En u die er nu pas bij komt, kom er gauw bij zitten en luister mee naar het onderwerp. En het onderwerp van vandaag is: lieg niet tegen de Heilige Geest. En dan gaan we kijken naar een verhaal, een bekend verhaal uit Handelingen 5, vers 1 tot en met, even kijken, 1 tot en met 11. Ja. En dat is het verhaal van Ananias en Safira. Als je kijkt, dan het staat in Handelingen. Ik lees uit de Bijbel in gewone taal. Er was een man die Ananias heette. Zijn vrouw heette Safira. Samen verkochten ze een stuk land. En Ananias bracht het geld naar de apostelen, maar hij hield stiekem een deel van het geld voor zichzelf. Dat had hij zo afgesproken met zijn vrouw. Maar Petrus zei: Ananias, je hebt geluisterd naar Satan en je hebt de Heilige Geest bedrogen. Want je deed alsof je de hele opbrengst gaf. Waarom heb je dat gedaan? Je had je land gewoon voor jezelf kunnen houden. Of je had het geld voor jezelf kunnen gebruiken. Maar nu ben je oneerlijk geweest en niet tegen de mensen, maar tegen God. Toen Ananias de woorden van Petrus hoorde, viel hij dood neer. Een paar jonge mannen wikkelden zijn lichaam in een doek en ze droegen hem weg om hem te begraven. Iedereen die hoorde wat er gebeurd was, schrok erg. Ook Safira is oneerlijk. Ongeveer 3 uur later kwam Safira bij Petrus. Ze wist niet wat er gebeurd was. Petrus vroeg aan haar: is dit al het geld dat jullie voor het land gekregen hebben? Ze zei: ja, dat is al het geld. Toen zei Petrus: waarom hebben jullie afgesproken om je te verzetten tegen de geest van de Heer? Kijk, daar komen de mannen aan die Ananias begraven hebben. Nu zullen ze ook jou gaan begraven. En meteen viel Safira dood neer. Toen de jonge mannen binnenkwamen, zagen ze haar liggen. Ze droegen haar naar buiten en begroeven haar naast haar man. Alle gelovigen schrokken erg, net als alle andere mensen die het hoorden. Dat is het verhaal van Ananias en Safira. En het is een vreselijk verhaal, maar het is ook een verhaal over de Heilige Geest. Dat je tegen de Heilige Geest niet kan liegen. En je liegt tegen de Heilige Geest als je een onwaarheid vertelt aan wie dan ook. Vooral aan gelovige mensen. Ook aan ongelovige mensen. En dit slaat eigenlijk een heel bijzonder, hè? Terug naar onze notitie. Dat jij de enige Bijbel bent die mensen ooit zullen lezen. En ik geloof dat het zowel ongelovige als gelovige zijn. Die, tenminste, we hebben die tekst ook gelezen. Waardoor het duidelijker is. Maar dat jouw leven heel belangrijk is. Je leven is niet van jezelf. En je leeft niet voor jezelf. En je leeft niet gewoon. Maar je leeft door de Heilige Geest. Je leeft omdat God adem in jou geblazen heeft. Hij heeft zijn levensadem in je gezet. En hij heeft een doel met je leven. En dan leef je maar alsof alles gewoon moet gaan zoals jij wil. Maar het moment dat je bepaalde dingen doet en zegt, dan zie je dat je liegt tegen de Heilige Geest. Als je liegt tegen je medegelovige of ongelovige of collega of thuis in huis. Kleine gekke dingen, hè. Ik luisterde jaren geleden naar een mevrouw en ze sprak, we waren met vrouwen onderling, gelovigen en ongelovigen. En ze zei van: ik zeg mijn man niet hoor. Wanneer ik iets heb gekocht wat het kost. Nee, het kost misschien €65. Ze sprak over euro's hoor. Ze zei het kost misschien €120. Dan zegt ze het kost €65. Dat is precies hetzelfde als wat Ananias en Safira hebben gedaan. Zij hebben het land verkocht voor €100.000. En ze hebben €50.000 naar de kerk gebracht en gezegd dat het dat was. Ze hebben gelogen.
Omdat ze een goede indruk wilden maken. Ze wilden de helden zijn. Ze wilden belangrijk zijn. Ze wilden dat iedereen hun moest prijzen. En dan hebben ze die prijs, die lofprijs van God afgenomen en op zichzelf gezet. En daar heeft de Heilige Geest dan ook ingegrepen. Op een heel erge manier hoor. Heel vreselijk. Want als je leest in Openbaring, dan hoor je, dan lees je wat de Heer Jezus zegt, dat hij je lamp van je weg neemt. Hij waarschuwt eerst en dan neemt hij je lamp van je weg. Maar dit was geen waarschuwing eerst. Het was direct een handeling van de Heilige Geest om hun adem weg te nemen. Om hun adem af te snijden. En wij moeten niet liegen tegen de Heilige Geest. Elke keer wanneer je liegt met je mond, wanneer je een onwaarheid vertelt, heb je gelogen tegen de Heilige Geest. En wat staat er in de Bijbel? Elk woord dat wij uitspreken hier op aarde, wij zullen daarvan verantwoording moeten afleggen in de hemel, wanneer we voor de troon van God staan. En dat geldt voor ieder mens, ieder mens. Het maakt niet uit wat je geloofsovertuiging is, wat je gelooft, wat je denkt, wie je denkt dat God is. Maar wanneer je je laatste adem uitblaast, ga je voor de troon van de Almachtige staan. En God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest, ja, u en ik, we gaan daar staan. En dan gaat hij je verantwoording vragen voor elk woord dat je hebt gezegd. Als je tegen mij hebt gelogen, gaat hij zeggen, je had tegen Aruna zoiets gezegd. Maar het was niet waar, hè? Je gaat het gewoon in een flits zien voorbij gaan. En daar is dan jouw verantwoordelijkheid weer. Dat je dat gezegd hebt en het is niet waar. Enzovoorts, enzovoorts. Dus laten we op onszelf letten. Net zoals, mijn gunst, deze tekst is zo passend, hè? Ik wil het toch opnieuw lezen, omdat het zo passend is. En God is echt bijzonder. Hij brengt dingen bij elkaar. En die tekst die we hadden gelezen bij die notitie. Ons leven is de enige Bijbel die sommige mensen ooit zullen lezen. De tekst is van 1 Timotheüs 4 vers 12. Wees voor de gelovigen en natuurlijk ook voor de ongelovigen een voorbeeld in wat je

0: dood. Want je lamp gaat uit. Als je lamp uitgaat, lijkt het alsof je geen zin hebt in niets meer. Omdat de Heilige Geest je verlaat. Het moet niet zo ver komen dat de Heilige Geest je verlaat. Ga op de knieën en vraag de Heilige Geest om je te vergeven en te vervullen. In wat dan ook hoor. En dat was het. Tot voor het onderwerp van vandaag. Laten we niet liegen tegen de Heilige Geest, maar altijd in de waarheid zijn, de waarheid leven en de waarheid spreken. Tot zover het programma Vrouwen Vandaag en tot de volgende keer. Blessie!
1: Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
2: Hallo, ik ben Birgit. Ik hou van Radio Shalom.

0: Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maratrette, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12:00 in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.
1: Boy, mi Clara Ozo. Mala sa opo prijs. Plus a budget kost Mala? A mi suku kwaliteit toch?
2: Hey broer, no stress you a day. Ino yere. Historex abo a new verfi. Verfi.
1: Huh?
2: Verfi.
1: Verfi? Da sa dati.
2: Verfi. Na yere, na yere. Dofi, dofu. Tu lees mi tegi, ba. Verfi. Na a new merk toch? En a verfi disi. G.U. na voordelig tori ja. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nanga zijde glans. Voordelig tori, vooral van jouw bouw. Dus, if me bede you. Mi bo ver van a verfi er. Verfi, by Historex.
0: Gi ala yu blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Wijdmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11:00 morgens tot 9:00 in de avond. Op de vrijdag van 11:00 morgens tot 10:00 in de avond. Op de zaterdag van 11:00 morgens tot 11:00 in de avond. En op de zondag van 2:00 middags tot 9:00 in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presie pika horo aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you fissa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Die Allah you blessing yang, Yum Dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
3: Thank you, cause you keep on blessing.
4: Enter his gates with thanksgiving and his courts with

zaterdag 3 oktober organiseert het Surinaams Bijbelgenootschap een Praise and Worship Night, waarbij wij door middel van lofprijs en aanbidding de Heren zullen danken voor 60 jaar Bijbelwerk in Suriname. Maak je klaar voor deze geweldige avond. De locatie is gemeente Gods Rainville aan de Hayaristraat nummer 24. We starten precies om 7 uur en de inloop is vanaf 6:30. De toegang is geheel gratis. Er zullen warme hapjes en koude dranken verkrijgbaar zijn. Mis

0: SBG, 60 years of impact.
1: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja Oso nanga a echte sweet dizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106, aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja Oso, nanga a echt sweet tissie voor fossie. Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet osso nasi, sweet osso bami, heer heri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groente, bitawiri moxalesi met gerookte kip erdoor, gebakken vis met oma haar speciale saus, cassavesoep met kip en als add-on hebben wij zoutvlees, alkozenband en dagoblad. Dus wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja Oso nanga a echte sweet tissy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106, aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja Oso, nanga a echt sweet tissy voor fossie.

0: Het is 12 uur.
1: Goedendag en welkom bij een andere aflevering van het programma The Best Is Yet To Come van gemeente Logos International aan de Koezewijnenstraat nummer 12.
2: Vader, dank u wel voor deze avond. Dat we vergaderd mogen zijn rondom uw woord. Wanneer wij uw woord openen, dan verspreidt u licht. Heer, laat uw licht schijnen in ons hart. Laat uw licht schijnen in onze gedachten. Heer, geef ons verlichte ogen des harten. Heer, zodat we u steeds meer mogen kennen. Heer, help ons. In Jezus' naam. Amen. Ik wil u ook vragen om de mensen die kijken via livestreaming te groeten. Kom op, geef ze een big up. Big up alle de livestreamers. Ja, het liefst hebben we u samen hier met ons. Maar misschien kunt u niet komen vanwege werk of wat dan ook. God zegen u. Amen. Laten we vanavond een beetje voortbordurend op hetgeen we hebben gedaan de vorige week. Vanavond gaan we kijken naar zeven dimensies. Ik kan niet een ander woord vinden hoor. Misschien kunt u een ander woord bedenken gaandeweg de Bijbelstudie. Zeven dimensies. Dus ik heb het over het woordje dimensie. Zeven dimensies van de veelzijdige genade van God. Zeven dimensies of zeven kanten. Zeven gezichten. Minus af van karing. Zeven dimensies of zeven diepten. Zo u wil. Zeven dimensies van de veelzijdige genade van God. Bent u blij om in Gods huis te zijn vanavond? Amen. Amen. Laat mij de vraag stellen aan u. En ik wil u vragen voor interactie. Laten we de interactie niet alleen reserveren vanavond tot aan het einde, maar u mag vrij zijn, oké? Natuurlijk moet u geen misbruik maken van die vrijheid. Want alles moet ordelijk verlopen. Maar laat mij de vraag stellen, wat is genade? Wat is genade? Ik hoor onverdiende gunst. Wat hoor ik nog meer? Genade, onverdiende gunst, maar in dat ik ba. Wat is genade, onverdiende gunst? Inderdaad, genade, mijn broeder en mijn zuster, is onverdiende gunst, werkelijk. Maar is dat alles wat genade is? Is dat alles? Doet genade alleen iets op de dag dat wij tot geloof komen? Of werkt genade gedurende ons heel christelijk leven? Ja toch, want wanneer we praten over genade, komt het eerste wat in ons opkomt is dat we gered zijn door genade. Kan ik een amen horen? Maar genade werkt niet alleen bij redding. Maar genade werkt in ons hele leven. Een hele mooie tekst. Johannes 1 vers 16. Johannes 1 vers 16. Laten we daarmee stijgen. En wellicht landen we weer met Johannes 1 vers 16. Oké. Heeft u uw Bijbel bij u? Fysiek, digitaal. Er staat in Johannes 1 vers 16 een mooie tekst. En de tekst zegt immers: uit zijn volheid hebben wij ontvangen. Nee, laat me het goed lezen. Johannes 1 vers 16. Immers, uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen. Zelfs genade op genade. Nogmaals, immers uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, zelfs genade op genade. Kent u dat lied? Genade, tapu kalvari, baki baki furu. Kent u het?

immer aus seiner Vollheit haben wir empfangen, haben wir allen empfangen, selbst Gnade auf Gnade. Als wir even einen Moment stillstaan bij deze tekst. Hij zegt uit zijn volheid. Hier praat hij dus niet over een voorraad van mensen. Hij praat niet over een uitputtelijke voorraad. Hij zegt uit zijn volheid. Wie is degene die genade geeft? Jezus Christus. Genade is verschenen door Jezus Christus. En blijkbaar is dat heel veel genade. Want hij zegt uit zijn volheid. Niet uit zijn schaarste. Niet uit tekort. Maar er is een ware huis aan genade. Een gigantische, onuitputtelijke ware huis. Dat noemen wij zijn volheid. Iemand zegt zijn volheid. Uit zijn volheid hebben wij allen. Dus dat wil zeggen, er is genade voor iedereen. Kunt u zich dat voorstellen? Er is genade voor uzelf. Er is genade voor uw familie. Er is genade voor degene die naast u zit. Hebben wij allen ontvangen. Wij allemaal hebben uit zijn volheid ontvangen. Iedereen. Ja? Dus wiens in een loop asma sas don seju asma dat schreef kies genade. Amen. Wiens asma na se in een loop faide maar ik kies genade. Halleluja. Gelukkig was genade niet afhankelijk van de willekeur van mensen. Amen. We hebben van Hem uit zijn volheid ontvangen. Genade op genade. Hij zegt zelfs genade op genade. Mijn broeder en mijn zuster. Genade is niet alleen. Het is ook voor redding. Maar het is voor ons heel christelijk leven. Want gedurende ons heel christelijk leven ontvangen we zelfs genade op genade. Kan iemand de amen zeggen? Genade op genade. Genade in goede tijden, maar ook genade in slechte tijden. Genade wanneer je op de bergtop bent, maar ook genade wanneer u in het dal zit. Genade waar alles goed gaat, maar ook genade wanneer u verward bent. En wanneer u alleen bent in uw kamer en u huilt. En u denkt, u gaat het niet maken. Wanneer er een nood is, zelfs wanneer die schuld zo hoog is, is er nog steeds genade op genade. Iemand zegt genade op genade. Geef ons heden ons dagelijks brood. Heden ons dagelijks brood. Dat want takkie, maar genade van nodig die day. Die uitdaging waarmee ik vandaag deal, ik heb die genade nodig voor deze specifieke uitdaging. Mina sabif Tamara, Tamara mimshi ete, maar vandaag heb ik die genade nodig. Gisteren heb ik genade ontvangen, maar geef me heden mijn dagelijks brood. Want die uitdaging van vandaag is een beetje anders dan die uitdaging van gisteren. Genade wordt soms geknipt. Is soms een niche. Is soms in de vorm waarin je het nodig hebt. Kan ik een amen horen? Amen. Iemand zegt genade op genade. Halleluja. Gelukkig aan genade in Londri. Aan in Londri. Want uit zijn volheid. Halleluja. Genade voor elke dag. Genade. Amen. We leven iedere dag uit zijn volheid. We hoeven niet te leven uit onze eigen kracht. Uit onze eigen hashwa, onze eigen shoga. Maar door zijn genade. Iemand schreeuwt genade. Amen. Amen. Amen. Laten we kijken naar de eerste dimensie. En dat is zoals wij dat weten, de genade die redt. Efeze 2 vers 8 tot 9 zegt het zo mooi, want door genade zijt gij behouden. Door het geloof en dat niet uit uzelf. Het is een gave van God. Niet uit werken opdat niemand roemen. Mijn broeder en mijn zuster, laten wij nooit uit het oog verliezen dat het feit dat we gered zijn, dat in en of itself bijzondere genade is. Want kijk hoeveel mensen niet gered zijn. Kijk hoeveel mensen weigeren om te geloven in Christus. Maar wij zijn hier door genade. Niet omdat we zo goed zijn. Niet omdat we zo briljant zijn. Maar het is door zijn genade. Halleluja.
genade. Dit is een fundamentele waarheid, mijn broeder en mijn zuster. Niemand kan gered worden omdat hij goed genoeg is. Niemand kan roemen. Niemand kan zeggen, midouan boeroko, dus ik word gered. Nee, nee, nee. Genade, zoals dat lied het zegt, mi kan teken free. Genade is gratis, maar het is niet goedkoop. En alasan zei ik is gratis boenkopoeje. Ja, laten we nooit de fout maken om te denken dat genade goedkoop is. Er is een dure prijs betaald door het bloed van Jezus Christus. Halleluja. Genade is gratis, maar niet goedkoop. Het is gratis. We worden gered door het geloof. Door geloof in Jezus Christus. Amen. Genade is een gave, onverdiend. Kunt u zich voorstellen? Toen we dwaalden, heeft God ons lief gehad. Toen wij in zonde liefden, had God ons lief. Amen. Genade. Dus genade redt. Ja toch? Genade redt. Niet uit onze eigen kracht. If je de bezig is verdrink. Iemand komt je redden. Dat wil zeggen, ino be man red is revi. If no one's maar bedappi ibon dede. Maar de persoon heeft je gered. En dan zou het wat mooi zijn dat je gered bent door de persoon. En wanneer je op land bent en je ademt mooi, dan zeg je, boy, ik heb mezelf gered. Als dat niet klopt. Het werkt niet zo. Amen. Dus God heeft ons gered. Door genade. Amen. De tweede dimensie van genade is dat genade opvoedt. Titus 2 vers 11 tot 12. Genade voedt ons op. Het zou wat mooi zijn dat wij komen tot de Heer en we worden niet opgevoed. Immers, de functie van de vijfvoudige bediening met name is om ons op te voeden. En om ons te brengen tot de mannelijke rijpheid. Tot geloof. Amen. In Efeze praat hij over de eenheid des geloofs. De mannelijke rijpheid. Dus als we komen tot, als we behouden worden door genade, dan kunnen wij niet zelfgenoegzaam zijn en zeggen, Akbano, het is al goed zo. Genade heeft ons gezegd, kom zoals je bent. Maar diezelfde genade zegt, inoman tanglik faide. Kan ik een amen horen? Misschien is die kant van genade niet zo populair en niet zo enthousiasmerend, want opvoeding doet soms pijn. Ja, toch? Wanneer we onze kinderen opvoeden, dan gaat dat soms gepaard met tuchtiging. Temik batakwan pisi, mitakong mitago. Ja, dan gaan we een andere taal gebruiken. Want als je deze taal niet verstaat, dan je verstaat andere taal. Dat na old school. Tegenwoordig bijna in een man. Hey, wel eens, Tahila, ze was kleiner. Hey, de meisjes van me zijn mondig hoor. Ze was kleiner. En dan Tahila en Luku was het San Fu van kinderprogramma. En het thema van het kinderprogramma was stop geweld tegen kinderen. Stop geweld tegen kinderen. En op een dag, met baring, met taknanging, nam ik een tik. En mensen zat draai luku mi tegen mi stop geweld tegen kinderen. Ai boy. Titus 2 vers 11. Titus 2 vers 11 zegt, want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor, waarvoor? Om ons op te voeden. Zodat wij de goddeloosheid en wereldse begeerte verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godsvruchtig in deze wereld. Waar? In deze
wereld. Als wij dit verzaken en blijven alleen bij de initiële genade die ons heeft gebracht voor redding. Dat wil zeggen dat ons leven in deze wereld of de kwaliteit van ons leven in deze wereld beroerd zal zijn. Want als we ons niet laten opvoeden door genade, dan gaan wij de goddeloosheid en de wereldse begeerten niet verzaken. Dan gaan wij geen rechtvaardig en godsvruchtig leven leiden. Bent u met mij hier zo vanavond? Die mic is niet te luid, toch? Is goed. Dus genade, mijn broeder en mijn zuster, heeft ook een opvoedende taak. Is net als wanneer een kind in een huis geboren is en uiteindelijk wordt geadopteerd vanwege omstandigheden. De gewoonten en gebruiken in het eerste huis werken misschien niet in het tweede huis. En door genade is dat kind geadopteerd. Maar diezelfde genade gaat dat kind nu opvoeden. Want misschien in huis 1, Abchimbeluku TV Tanga Evjurunetti. In huis 2 zegt de moeder of vader van nee, dat werkt niet in mijn huis. 8 uur moet je al in bed zijn. Misschien in huis 1 was het normaal om brutaal te zijn. Maar in huis 2 gaat die ouder dat niet accepteren. Je bent gekomen hier vanwege genade. Maar die genade gaat jou heropvoeden. Amen. En laten we eerlijk zijn, we hebben heropvoeding nodig. Kan ik u shockeren, zelfs daar we gered zijn, hebben we heropvoeding nodig. Ook al ben je geboren in de kerk. Je kent de kerkelijke taal, je kent de kerkelijke gewoonte, je kent kerkjargon, je kent alles van de kerk. Is dat maar systeem van kerkje uit het hoofd? Bijna kan je die hele dienst voorspellen. Maar toch, nadat je gered bent, hebben we heropvoeding nodig. Want takrumaniri, wereldse begeerden, zoals we net hebben gelezen in Titus, kunnen de kop opdoen. Amen. En is een soort, soms maar loba, pepepepe. Kijk, persoonlijk, ik ben best van de kare diplomatisch. Is dat niet? Milo, maar diplomatie. Milo, dit is zo confronterend. Bijvoorbeeld, like Pastor Lemmer, bijvoorbeeld. Is dat niet? Pastor Lemmer na, hey, zwart-wit, confrontatie. Als ik hem een beetje ken en een beetje heb meegemaakt. Oh, jullie kennen hem niet zo, hè? Nee? Oh, nee, dat is niet zo. Wat? Zusters krijgen een andere soort behandeling. Maar is je broeder? Ja, toch? Pas alleen maar kan. En dat heb je nodig. Want aan altijd, ik heb pepepepepepesma. Begrijp, zachte hielmeester maken. Stinkende wonden. Dus soms moeten we gewoon verdraagzaam zijn. Het kan niet zo zijn dat u vermaand wordt en zegt, ik ga de gemeente verlaten. Of ik kom voorlopig niet meer. Anders mis jij die kostbare kwaliteit van genade. Want juist omdat me lop je, me vermaan je. Want je gaat een richting op dat niet goed is, het leidt ten verderven. Bent u met mij hier zo vandaan? Dus genade heeft ook een opvoedende taak. Is niet zo glamorous. Is soms een beetje... Het doet pijn. Maar we hebben het nodig. We hebben het nodig. Dat is bijvoorbeeld onze apostel. Hij kan ons goed inspireren. Bijna de apostel ba inspireren. Je denkt dat... You can take over the whole world. Wanneer hij ons inspireert. Maar diezelfde inspirerende apostel heeft soms ook het zwaard in zijn hand. En ik kan ervan mee praten.
Mis op mijn lees het de apostel gimming. Ik wil de benen zakken in de grond. Maar dat is opvoeding en vorming. Dat proces van genade is niet altijd glamorous. Het is niet altijd pippe. Maar het vormt ons. Amen. Het helpt ons. Het voedt ons op. Die genade voedt ons op. Zodat we nee kunnen zeggen tegen zonde. Zodat we een godsvruchtig leven kunnen leiden. Zodat we zelfbeheersing kunnen ontwikkelen. Zodat we rechtvaardig kunnen wandelen. Iemand zegt amen. Zal ik een tekst met u lezen? Want kijk. Weet je wat dat ding vaak is? We zijn niet volmaakt. We maken fouten. Ja toch? Maar onze fouten mogen de standaard van Gods woord niet manipuleren. We kunnen niet zelf genoegzaam worden en zeggen, ik ben maar een mens met fouten. Waarom lijkt het alsof ik u kwijt ben? Ben ik u kwijt? Er is een tekst in de Bijbel. Die me lees dat tekst die zie. Of althans, laat me het zo zeggen. Mie era tekst is om me lees. Me wan lees, wan boel lees. Me lees dat tekst. En ik dacht bij mezelf, volgens mij heb ik deze tekst nog nooit gelezen. Het staat in Johannes. 1 Johannes 5 vers 3. In Johannes 5 vers 3. Er staat hier, want dit is de liefde tot God. Lees ik uit de NBG, ja toch? Want dit is de liefde tot God, dat wij zijn. Leest iemand met me mee? Want dit is de liefde tot God, dat wij zijn geboden bewaren. En kijk wat er zegt, wat er staat in dat B-gedeelte van die tekst. En zijn geboden zijn niet. Ik kan een andere mening zijn toegedaan, maar het staat hier. Zijn geboden zijn niet. Soms voelen ze loodzwaar. Maar er staat, ze zijn niet. Lees, staat dat ook in uw Bijbel? Ouderling, Antjes? Ze zijn niet zwaar. Dus jonge man, jonge vrouw, zijn geboden zijn niet zwaar. Kan ik een kleine amen horen? En waarom denk ik dat zijn geboden niet zwaar zijn? Omdat we vaak uit onze eigen kracht proberen om die geboden te bewaren. Maar er is genade daarvoor om ons op te voeden. Amen. Er is genade. Iemand zegt genade. Dus je hebt reddende genade, maar dan heb je ook genade die ons opvoedt. Amen. Laten we kijken naar nog een dimensie. Dimensie 3. We zouden 7 doen, toch? Dimensie 3. Genade bekrachtigt. 2 Korinthe 12 vers 9. 2 Korinthe 12 vers 9. Daar staat er, maar hij heeft tot mij gezegd, en dit is Paulus, mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Paulus bidt van, hey, haal deze doren van mij weg. Je zou kunnen zeggen, dit ongemak, deze moeilijke situatie. Maar God zegt, mijn genade is jou genoeg. Dat is voor ons een kleine clue, om even een sideline te nemen, dat soms niet elke situatie per se verandert. Soms moeten we situaties doorstaan. Amen. En God zegt, mijn genade is jou genoeg. Dat wil zeggen, genade bekrachtigt.
Genade geeft jou kracht elke dag. Kracht om te dragen. Kracht om vol te houden. Kracht om trouw te blijven. Hoeveel van ons hebben kracht nodig om te volharden? Om trouw te blijven. Amen. Kracht om te dienen. Kracht om te overwinnen. Genade geeft kracht. Hef uw handen op. Hef uw handen op en zeg: Heer, geef mij kracht. Ik ontvang uw genade. Kracht om door te gaan. Kracht om te volharden. Kracht om te beërven die belofte die u voor mij heeft. Amen. Dat is wat genade doet. Amen. Deze jongens, maar je praxeert dat in ook vaarlijk, in ook geweldig. Maar toch je hoofd vol sana atori is genade. Genade. Ja? Sommige dingen die met u zijn gebeurd, als het ware gebeurd met iemand anders, kan die atrasma bolo of dede. Maar u staat, waarom? Genade echariu. Amen. Iemand zegt, dank u Jezus. In Korinthe 15 vers 10 zegt ook, maar door de genade Gods ben ik, Paulus praat hier, wat ik ben. En zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest. Want ik heb meer gearbeid dan allen. Doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. 1 Korinthe 15 vers 10. En opmerkelijk, hij zegt hier, zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest. Dat want taki, a genade sagado gimi an of soso. Met andere woorden, er is wel degelijk een mogelijkheid dat we genade ontvangen en het is vergeefs. Als wij er niet mee werken, als wij er niets mee doen, als wij het verzaken, als wij nonchalant zijn en onverschillig, dan is die genade vergeefs. Kan het zo zijn dat we zoveel genade hebben ontvangen om te kunnen arbeiden, om dingen te kunnen doen in het koninkrijk en om een verschil te maken, om een impact te maken. Maar we gebruiken die genade niet vanwege angst of lafhartigheid. Kan ik een kleine ouw horen?

0: Morolek alasma, mi roko tranga. Maar het is door de genade, niet uit mezelf. Amen. Dus wanneer u getuigt dat iroko tranga, vergeet niet te vermelden dat door de genade iroko so tranga. Ana yu igi krakti. Misschien denkt u dat u het zelf kan doen. Misschien denkt u dat u zelf kan getuigen, of zelf kan prediken, of zelf kan werken, of zelf een verschil kan maken. Nee, nee, nee. Het is door zijn genade. Amen. Zonder zijn genade kunnen we het niet. Trouwens, Jezus zegt, zonder mij kunt gij niets doen.
1: Zo zijn we weer aan het eind gekomen van het programma The Best Is Yet To Come.
2: Dit is Renate Galwij. Hij luistert nu naar Radio Shalom.

0: Hallelujah.
1: Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: Het is 1 uur.
1: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica. En ik luister naar Radio Shalom. 3, 2,
2: 1. Elke middag van maandag tot met vrijdag, overal ter wereld is het te beluisteren.
3: Ja, vanuit België, ik ben aan het luisteren, hè.
2: De Happy Hours met...
4: Welkom erbij, ik ben Leandro Martens-Wignia.
2: 2 uur.

0: gezelligheid.
1: Je gaat trouwen, hè?
2: Nee, maar dat je zegt
1: zo alsof het onmogelijk is, jongen.
2: Het is niet onmogelijk, maar dat is het toevallig niet voor vandaag.
0: Dus luister elke middag tussen 1 en 3 hier on Inspiration FM. De happy hours, gezelligheid, felicitaties, de leuke pokoes en nog veel meer. Radio Shalom, Daily Inspiration, Not Just Radio.

Yes, en van harte goedemiddag. En van harte goedemiddag en welkom in de Happy Hours. Live op de radio. U bent goed afgestemd. Het is de FM 94.5. Shalom, Daily Inspiration. Not Just Radio. Het is natuurlijk tijd om te bellen en te appen met elkaar. Vandaar dat ik u van harte uitnodig om een bijdrage te leveren en te participeren in de Happy Hours. Ik ben Leandro Marto Suigno, uw presentator op deze maandag van 21 september 2026. U bent goed afgestemd. Het is een radio waar Christus centraal staat. Live vanuit de FM 945. Nou, u mag groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokus aanvragen. Dat mag tot 2 uur. Om 2 uur gaan we naar de aangevraagde songs. Dat is hoe we de Happy Hours doen, dus u bent van harte welkom. Welkom erbij. Ik kijk uit naar uw telefoon of uw WhatsApp bericht. Zodat we weer de Heer kunnen uitdragen en van hem kunnen getuigen. Live vanuit het station waar Christus centraal staat. Nou, mijn kick-off voor vandaag, die staat klaar. Het woord van de sponsor, dat staat ook klaar. Hopelijk bent u ook klaar, want wij gaan van start met de Happy Hours. Goedemiddag en welkom. These are the hours to be happy.

0: gedaan door Prishan met behulp van AI. En daarmee zeggen we welkom in de happy hours op de radio. De lijnen die staan open. We hebben de kick-off gehad, dus u mag bellen of appen als u ons wilt joinen in de happy hours. We feliciteren alle jarigen, al de mensen die iets vieren. God bless you. En natuurlijk mag je groeten, bemoedigen, feliciteren. En je pokoes aanvragen. Dat mag door te bellen of te appen naar de studio. Kan allemaal tot 2 uur. So welkom in de happy hours op de radio.
1: When I shout energy, you say my device in one time. Energy stay. Hey, energy.
0: Masai Hey van Mercy Survivor. Lea, ga je vragen om te appen. Alsjeblieft, als je kunt appen naar de studio. Je mag trouwens bellen of appen naar de happy hours. 422650, dat is de vaste lijn. Zorg ervoor dat je me wel hoort op de radio. Anders gaat u mij niet horen via de telefoon. Of zo niet, doe het via WhatsApp. Op 875-5358. 875-5358. Je mag groeten, bemoedigen, feliciteren. En je pokus aanvragen. De groetjes richting Tamarejo, Masgundo Jack. Hey, God bless you, brother. Groetjes aan José Strok, Kay Snow en Shandora Strok. Ja, mensen, kom er gewoon bij. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde. We getuigen van Gods vreugde. Dit is iets dat mensen van deze wereld zoeken, hè. Waardoor ze een heleboel dingen doen om blij te zijn. Ze doen een heleboel dingen om vreugde te ervaren. Maar ware vreugde is bij de Heere. Daarom zegt Filippenzen, wees blij in de Heere te alle tijden. Ga het niet zoeken naar andere dingen. Anders kunnen het kan problemen met zich meebrengen. Dus zoek je vreugde bij de Heere. Dat is gewoon de beste vreugde, man. Goedemiddag, broeder Leandro. Mogen God u en gezin rijkelijk zegenen. En ook de families van Radio Shalom. De blessings, mijn boodschap luidt. Matthäus 19, vers 14. Laat de kinderen bij mij komen en houd hen niet tegen. Want het koninkrijk van de hemel behoort toe aan de mensen zoals zij. Graag dat dit afdraait, mijn papa. Van Doel City Oppo. En ik bestem het voor alle luisteraars. Fijne dag, many thanks en de blessings. De lijnen die staan open. Ja, dus welkom. We represent the King of Kings and the Lord of Lords. It's all about the gospel here on the 94.5 FM. Wereldwijd te volgen via www.shalomsuriname.com. En ik geloof dat jullie onze app al hebben gedownload. Ga je niet vinden op App Store of iStore of Fastore, nee. Maar op onze website, dat is www.shalomsuriname.com. Met de studio, goedemiddag.
2: Goedemiddag, broeder.
0: Ja, welkom in de uitzending.
2: Mag ik deze plaat alvast aanvragen van Not Test Me?
0: Nog een keer?
2: Not Test Me.
0: Not Test Me. Zeg je dat?
2: Ja. Jawel.
0: Oké, okay, ik hoop dat ik hem vind, maar ik heb hem genoteerd. Je mag hem bestemmen.
2: Die van u.
0: Oh, dat is Change Me.
2: Change Me.
0: Oké, okay, genoteerd. Je mag hem bestemmen.
2: Ik bestem het voor ieder die luistert.
0: Oké, okay, was dat hem, Alan?
2: Jawel.
0: Aboem, bedankt voor het bellen en geniet van de radio.
2: Dank u wel.
0: Alsjeblieft. Yes, en dat is Marlon die natuurlijk ook zijn dagelijkse bijdrage heeft geleerd. Mag en kan tussen 1 en 2 live vanuit de FM 945. Ja, God houdt van iedereen, dus ieder is van harte welkom. Trouwens, God kan iedereen gebruiken, hoor. Mie altas, mine onderschat als anders, hè. God kan iedereen alles gebruiken om mensen tot zich te brengen. We kunnen God niet in een box plaatsen. Hij is een ondergrondelijke God. Dus stel jezelf open en laat je gebruiken door deze geweldige God. Trouwens, er is geen groter voorrecht dan om iets te betekenen voor de koning der koningen. De groeten aan Shandora Stok en José Strok. De blessings voor de mensen thuis, de mensen in het verkeer. We groeten de mensen op het werk. En natuurlijk ook de mensen in het buitenland. God bless you. En enjoy the happy hours on the radio. Dit is de remix van Omema. Terwijl u mag bellen of appen. Na 2 uur krijg je de verplichtingen. En daarna de aangevraagde songs. Dus voel je vrij om te groeten, te bemoedigen, te feliciteren. En je pokus aan te vragen. We groeten de mensen die meekijken en genieten via TikTok. Ja, de groetjes vanuit de studio hier aan de Stadionlaan. Shalom FM, de 94.5. Wie is jarig vandaag? Vandaag is 21 september.

Groeten de mensen in de kinderthuizen, de bejaardentehuizen, de opvanghuizen. Natuurlijk ook de blessings voor de mensen in de ziekenhuizen en de gevangenissen. Hey, bless you bro, de groetjes vanuit het verkeer. Bedankt voor de bemoedigingen. En God zegen voor jou en alle luisteraars. Goedemiddag bro Leandro, ik vraag dat lied aan van Mercy Chinwo. Massa Ihe, Be Blessed, kom van Lee en Albert. Ja, ja, goedemiddag en welkom in de happy hour. Keep it locked on and enjoy the blessings on the radio. Smakelijk eten voor de mensen die aan het schaften zijn. De mensen die eten. De mensen die een break hebben genomen. Fijn dat je dat doet met de happy hours. Hier heb je genoeg geestelijke voedsel. Jezus zegt, we leven niet alleen van vlees en brood. We leven niet alleen van onze bontot. En die schafte moment. Maar we leven ook van elk woord dat God zegt. Dat wil zeggen, je hebt er ook behoefte aan om vandaag weer te horen wat de Heer zegt en wat in de Bijbel staat geschreven. Want dat helpt je om je geloof, je geloof te voeden. Het helpt je om je relatie met God te versterken. Anders zomaar de maitak is geestelijke voeding. Het is nog altijd de Happy Hours live op de radio. Terwijl je mag bellen of appen, geniet je van de muziek op de achtergrond. Net zoals deze van Peter Domini. Kari Masra. Intussen staan de lijnen open, dus u bent prioriteit. U bent de inhoud van dit moment. De rest is gewoon ter aanvulling. Dus kom nou, kom nou.

een fijn weekend hebt gehad. Dat je ervan hebt mogen genieten. Of je WhatsApp naar 875-5358. Je mag groeten, bemoedigen, feliciteren. En je pokus aanvragen. Wel een rustige maandagmiddag. Sommige mensen zijn op vakantie. Sommige mensen hebben een long weekend. Maar in elk geval welkom als u erbij bent. Laat van je genieten. Wees een zegen en bemoediging. Dus voel je vrij om te bellen en te appen. Naar de studio. De blessings voor de mensen in het verkeer. Doe

Hello. Je zapt dit in Wasma en Karaf, waarom de favoriet gerecht Vito? Dat direct was het angry echo. Goedemiddag, meneer Leander. Ik ook daar en luister naar Happy Hours. Wees gezegend, ja. Ja, ook goedemiddag, goedemiddag. Daal met Bokking nog. Morek, wat leiding, boy. Michitang, Morek, wat leiding. De groetjes richting leiding. Familie Carto di Cromo. Nee, nee, nee, Joël, nee, Joël. Nee, Joël. Mag je weer rustig gaan doen wat je deed? Niemand heeft Joël bij zijn naam genoemd. Ik heb slechts gezegd dat er Daal wordt gekookt. Dus wilt u weer plaatsnemen, broeder, en verder gaan met datgene waarmee je bezig bent. Joël, kan je die Daal voor me brengen? Je steekt even over. Dan ga je naar mevrouw Julia daar. Dan kun je een bakje Daal voor me brengen. Nee, we eten geen Daal met corned beef. Daal eet je met Bokking of weet je misschien een masala daarnaast. Een dox of een kip. Beste, ik wil u Baan Saskia feliciteren. Graag Sabroso. Happy birthday. Ja, ik denk niet dat we die hebben hoor, maar we gaan een andere voor haar doen. Er zijn genoeg leuke hier bij Shalom FM. Dus blijf afgestemd. In elk geval de felicitaties voor Baan Saskia. Die is vandaag jarig. Ja, de felicitaties vanuit de Happy Hour. Hi, Oli Motese Fossi. Dan moet ik even aan de. Dan de oude city. Het is de maandagmiddag van 21 september. Ja, goedemiddag, goedemiddag als u net erbij bent.

0: De groetjes voor de mensen in het verkeer. Doe het rustig aan. En natuurlijk ook de blessings voor de mensen die gaan door moeilijkheden. Ja, het leven zit vol uitdagingen, mensen. En ook als gelovige kun je moeilijke dingen meemaken. Je kunt door dalen heen gaan. Je kunt strijd ervaren. Maar weet je, het maakt niet uit hoe je strijd eruit ziet. Het maakt niet uit wat de oorzaak is. Je zou al die vragen even aan een kant moeten zetten. Al die emoties en gedachten die je hoofd gaan. Weet je, ga bij de Heer. Zet even alles aan een kant. Trek jezelf even terug als het nou in de auto is. Als het nou in het toilet is. Als het nou in je kamer is. Als je in staat bent om verlof te nemen. Weet je, jezelf even terug te trekken. Maar de Heer zegt, kom maar ieder die vermoeid en belast zijn. En ik zal rust geven. Met andere woorden, je hoeft niet met de pakken neer te zitten. Je hoeft niet met die lasten te sjouwen. Je hoeft niet bezorgd door de dag heen te gaan. Nee, je hoeft niet te stressen. Omdat God klaar staat om die pijn te verlichten. God staat klaar om je de kracht te geven. Hij staat klaar om je er doorheen te leiden. Kijk op naar de berg van waar je hulp vandaan zal komen. Dus zorg ervoor dat je je hulp niet bij de verkeerde plaatsen zoekt en bij de verkeerde mensen. Kijk, je kunt je hart luchten en je kunt de dingen bespreken. Maar het beste is om het van God te verwachten en niet van mensen. Want uiteindelijk is God jouw helper, jouw redder, jouw strijder. God wil dat je afhankelijk van hem bent. Dat na lijkt Timmy Abibching. Dat mij zorgen dat Timmy Abibching angry dat ook wat buurvrouw. Zou buurvrouw denken. Dus ik zorg voor eten en ik ben bezig met het eten. Maar je kan mij niet zeggen dat je honger hebt, maar je gaat naar buurvrouw. Buurvrouw gaat denken dat ik niet voor je zorg. En zo is het ook bij de Heer, toch? Dus bespreek het met hem. Hij is geen God die je beschaamd gaat doen uitkomen. Daarom zegt hij, bid en je zal krijgen. Vraag en je zal ontvangen. Hi bro, blessings to you and all the listeners. Listening from meubelbedrijf Ciaram on the Bakkapassie, nummer 27B. Meer zorg komen weinig. A special request, a Hindustani gospel. Thank you. Ja, de groetjes richting meer zorg. En ieder maakt dat mee. Tegenstander, maar blijven jullie volharden. Tegenslagen, maar blijven jullie verhalen. Vertrouw altijd op de Heer. Ja, dat is een bemoediging van Olly met de studio. Goedemiddag. Ja,
1: goedemiddag.
0: Ja, ja.
1: Ik ben mama van Nelly.
0: Welkom in de uitzending.
1: Ja, ik groet u.
0: Mm-hmm.
1: Ik groet ook aan iedereen die luistert naar Radio Shalom.
0: Oké.
1: Ik feliciteer alle jarigen vandaag.
0: Oké.
1: En zij wat plezier hebben. En het woord zegt dat werkelijk we mogen gaan naar de Heer als we bedroefd zijn, als we pijn hebben, toch, als we verdrietig zijn in alles, toch? Dat zegt hij ook wat hij zegt.
0: Amen.
1: Dat mij die belast en beladen zijn, ik zal je rust geven. Inderdaad, ik geef ons die rust hoor, die innerlijke rust, mogen we van hem ontvangen.
0: Amen.
1: Amen. En ik wil willen gaan een lied van Bungado.
0: Bungado.
1: Jawel.
0: Staat op de lijst.
1: Oké.
0: Okay. Geniet ervan.
1: Groetjes.
0: Bless you.
1: Ja, ja.
0: Oké. Mama Cornelly in the house. We doen de happy hours van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Dat wil dus zeggen dat u in de gelegenheid bent om te bellen of te appen. Dan mag je op uw manier getuigen, groeten, bemoedigen. Je mag feliciteren. En natuurlijk je pokus aanvragen.

Judy K was dat met Daddy You Too Much. Ja, God doet boven bidden en denken. En wanneer je deze God eenmaal ervaart, ga je beseffen wat het betekent. Wanneer de Bijbel zegt, hij is boven bidden en denken. Zo lees je, denk dat God nog dat in een ei. Maar deze ja doorbraak. Deze ja wonder zei dat ik, ai boy. Heren, ik sorry dat ik u niet heb gezien hoor. Doet me denken aan het lied van Don Moon. Dat lied van Be Magnified.

Dat die no mamoren de karmasra. Het is niet de bedoeling dat je het uit eigen kracht doet, mensen. We hebben wel de neiging. Weet je wanneer je volwassen bent? Die gwintax man, noas man, ik knap naar bakka. Wanneer je in de steek gelaten bent door iemand, dan durf je niemand meer iets te vragen. Dan durf je, durf op niemand meer te wachten. Weet je, je stelt je afhankelijk op van niemand. Maar dat is exclusief God. Je moet je niet uitsluiten voor God. Je moet juist dichter bij hem komen en meer vastklampen aan hem. Want uiteindelijk gaat niets door kracht, nog geweld, maar alles gaat door zijn geest. Dus laat jouw teleurstelling die door mensen veroorzaakt zijn geen reden dat je jezelf uitsluit voor God. Of dat je God uitsluit van je leven. Die fout moet je niet maken. Maar anders kom je inderdaad niet eruit. Dus je hoeft niet op mensen te bouwen. Maar op God moet je wel bouwen. Je moet wel afhankelijk van hem zijn. Als je dacht dat gaat op make-up staat in streek.

Intussen staan de lijnen open. Hoe meer chillen, hoe meer vreugde. Dus u mag bellen of appen naar de studio. Dat is hoe we de happy hours doen, mensen. Van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2 bent u in de gelegenheid om te groeten, te bemoedigen, te feliciteren en je pokus aan te vragen. Om 2 uur gaan we verder met de pokus. Dat is hoe we radio maken live vanuit de FM 945. It's all to represent the kingdom of God. That is what we do here on this station. So welcome and enjoy.

Het leven zit vol met keuzes maken. Elke dag maken we keuzes. En daarom is het goed om je doel te kennen. Het is goed om te weten wat jouw prioriteit is. Waar wil je naartoe met je leven? Wat wil je bereiken in het leven? Als je geen doel hebt, dan maakt het eigenlijk weinig uit wat voor prioriteiten je stelt. Als je geen doel hebt, maakt het weinig uit waar je naartoe gaat. Want toch ga je nergens naartoe. Maar als je ergens naartoe gaat, dan word je selectief. Je gaat denken aan wat belangrijk is. Je gaat de juiste prioriteiten stellen, omdat je een doel hebt. Het is net als wanneer je ergens moet zijn, toch? Goed dat ik een foto uitjuro. Maar 9 uur moet je op zanderij zijn. Dan ga je je haasten. Dan ga je niet stop, you know, stop. Wow, winkri, go na tra winkri. Nee, je gaat recht op je bestemming af. Anders ga je de tijd niet halen. En dat is doelgericht zijn.

Jalil was dat met Crossroad. Terwijl je mag bellen of appen naar de studio. De lijnen die staan open, mensen. Dus voel je vrij. Het is de happy hour. Goedemiddag, broeder Leandro. Kunt u Karim Master afdraaien? Groetjes vanuit de Hermitage Mall. Thank you and blessings.

Victor Ivic met On My Side. Bless me, Lord, every day, every day, every day, every day, every day. Gospel op zijn best hier via de FM 945. Yes, welcome in the happy hour. Stel jezelf open. De Heer is in ons midden. En dat is niet gewoon om je voor de gek te houden. Het is een feit. We dienen een levende God. En ik representeer geen religie. Nee, ik representeer een levende God. Degene die zegt dat hij is. Degene die is dat hij zegt dat hij is, ja. Ja, als je Nederlands praat moet je concentreren hoor. Anders kun je je sorry tongen gewoon. Marshira, goedemiddag. Kan je Dependable God afspelen? Ik check als we hem hebben, Marshira. Maar dan wel afstemmen via de radio. Want om 2 uur sluiten we deze live af. En dan de radio gaat wel gewoon door. Voor de mensen die Shalom niet kennen. Shalom FM 94.5. Dat is lokaal Suriname Paramaribo. Of zo niet, mag je ons live streamen via het buitenland. www.shalomsuriname.com www.shalomsuriname.com

0: Victory Vic met On My Side. Terwijl u mag bellen of appen naar de studio. De lijnen die staan open. Dus voel je vrij om de happy hours met ons te doen. God zegen, broeder Leandro. Ik zie Omara. Feliciteer mezelf vandaag met mijn jaardag. Voor deze speciale dag wil ik graag het lied Mickey Sunny van Kenya Domini aanvragen. Het lied van kom van familie Jampane. Alvast bedankt. Nou, gefeliciteerd. Ook bedankt voor het willen deelnemen. En dat je de vrijmoedigheid hebt genomen om jezelf te vieren. Er is niets mis mee. Jij bent jarig. En jij bent de eerste die God dankbaar is voor alles dat hij heeft gedaan. En voor het feit dat je vandaag jarig bent. Dus geniet van je dag. Maak er een leuke van. En natuurlijk de felicitaties vanuit de Happy Hours. Is Siomara van Geersvleet, no?
1: Where my islanders? Can some of y'all run down?
0: Oh, I miss your photo. Gefeliciteerd, Siomara.
1: Where my islanders? I need y'all to run down here. Come on, let me see you.
0: Ja, is mijn oud buurmeisje. Lang niet gezien. Maar in elk geval gefeliciteerd en geniet van je dag. Enjoy the happy hours.

De lijnen die staan tot 2 uur open, dus u mag bellen of appen naar de studio. We doen het samen tot 2 uur. Je mag groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokus aanvragen. De blessings voor de mensen in het buitenland. Ja, goedemiddag. Welkom in de happy hours.

Jonathan Nelson met I Believe. Terwijl u mag bellen of appen naar de studio. Het is 8 minuten over 2:30 in de Republiek Suriname. Je mag nog steeds bellen of appen om te groeten, te bemoedigen, te feliciteren en je pokus aan te vragen. Dat is hoe we de happy hours doen van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Live vanuit de FM 945. We feliciteren nogmaals alle jarigen. Barn Saskia is vandaag jarig. En Zio Mara Jan Panee. De felicitaties vanuit de Happy Hour.

Als je niet zo prettig voelt, mensen, kom bij de heren. Je bent niet alleen. Je hoeft niet alleen door het leven. Nos don dape yuwang. Je kan jezelf even terugtrekken. Je kan even een beetje stilsteen van de situatie. Maar zit niet met de pakken neer. Blijf niet daar. Laat los en gij zult losgelaten worden. Norma Omzichtig die zegt: broeder Leandro, wees gezegend in Jezus' naam.

Ja, beginnen te proclameren. Beginnen te groeten. Want je bent zoals je denkt, hè. Als je jezelf als slachtoffer ziet, gaat dat jouw realiteit worden. Maar als je jezelf als overwinnaar ziet, zal dat jouw realiteit zijn. Dus wil je jezelf als slachtoffer zien? Of wil je jezelf zien zoals God je ziet? En dat is als een onverslaanbare kampioen. Dat wie zou fit in ook bijten, maar zal Jezus wie na fit ik ba. Dus je hebt al gewonnen. Wow, vechten en gewonnen.

Intussen staan de lijnen open, dus je mag met ons bemoedigen. Je mag groeten, je mag feliciteren. Je mag je pokus aanvragen. Dat doen we dus tot 2 uur. Elke dag weer van maandag tot vrijdag. Dus voel je vrij om van de Heer te getuigen. En zijn koninkrijk met ons uit te dragen. That is what we do here on this station. Dus welkom als je net erbij bent. We hebben nog 17 minuten op deze maandagmiddag. Terwijl u geniet van de tonen van Jonathan Nelson, mag u bellen of appen. En een bijdrage leveren in de happy hour. Hey, blessings, broer. Mijn collega's en ik genieten van de happy hour. Keep up the good work. En groetjes aan alle luisteraars. Smakelijk eten voor de mensen die eten.

Jonathan Nelson met I Believe, terwijl u mag bellen of appen naar de studio. Ja, de lijn die staat open en u mag radio met ons maken, want dat is wat we doen in de happy hours. We doen het niet alleen, dus voel je vrij om op uw manier gewoon je ding te doen. Je bent zoals je bent en God houdt van je zoals je bent.

Het is de Happy Hours live vanuit de FM 945 of www.shalomsuriname.com. Mensen, check onze app vind je via de website. En als je deur nog op slot is, doe het open. Want je kunt je hart wel open doen voor een heleboel mensen, maar niet voor God. Maar de beste persoon voor wie je hart kunt open doen is voor God. Ik zou juist adviseren om de deur eerst voor hem open te doen, alsof je het alvorens je het voor andere mensen open doet. Want hij gaat je helpen om de juiste mensen te vinden. Hij gaat de juiste mensen naar je toe brengen. En soms gaan de onzuivere mensen ook komen. Maar God gaat je helpen met ze.

Nogmaals de felicitaties voor alle jarigen. Baan, Saskia en Siomara. De felicitaties van de happy hour. Bogo bogo blessie en lobby. Dit is J-Music met de remix van Is Je Deur.

De lijnen die staan tot 2 uur open. Dus voel je vrij om je bijdrage te leveren. Je mag bellen of een bericht sturen naar 422-650. Of je doet het via WhatsApp op 875-5358. Dit is muziek uit de Antillen. De formatie Camp. Goedemiddag met zuster Rachel. Of Rachel. Ik vraag naar Wansan Miaksi. Gado van Rens. Is voor ieder die verlangt om voor eeuwig in Gods aanwezigheid te wonen. Hi zus Blessie. Ik moet kijken als we die al in het systeem hebben. Maar het staat genoteerd. In elk geval welkom in de Happy.

radio op zo'n Surinaam. Dat wil dus zeggen dat verschillende groepen aan de of aan hun trekken komen. Je weet dat Suriname bestaat uit verschillende culturen. En dat weerspiegelt zich ook in de kerk.

0: minuten voor twee. Straks om twee uur krijg je de pokus. En dan mag je gaan genieten van de tweede helft van de Happy Hours met de studio. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, broeder.
0: Ja, goedemiddag.
1: Welkom. Goedemiddag. Mag ik een pokus vragen?
0: Ja, tuurlijk, zeg het maar.
1: Die ene van een zuster, een Muladana van Wakachacha.
0: Wakachacha?
1: Ja.
0: Zo, ik weet van een broeder, Horacio Meesal. Maar ik weet niet van Molada.
1: Oké. Dan is dat het.
0: Dan ben je ook niet verder. Ik ga hem afdraaien dan.
1: Ja, weer.
0: Was dat hem?
1: Ja.
0: Geniet van die pokoe en bedankt voor het bellen dan.
1: Dan.
0: Blessie
1: ook.
0: Ja, doei.
1: Doei.
0: Yes, en dat is gedaan. U mag natuurlijk ook uw bijdrage leveren of erbij komen door te bellen of te appen. Alles dat je moet doen is gebruik maken van de nummer. Blessie Lobby Brada namens kunstenaarsteam. Zo, ook op Pipi. Ja, God bless you too, bro. En welkom in de uitzending. Mensen, u bent een representant van Christus. Of laat me het anders zeggen. Als u een christen bent, bent u een volgeling van Jezus. Als u een volgeling van Jezus bent, ben je een representant van Christus. Als u een representant van Christus bent, wil zeggen dat u een vertegenwoordiger bent van blijdschap. U bent een vertegenwoordiger van vreugde. U bent een vertegenwoordiger van zelfbeheersing. U bent een vertegenwoordiger van onvoorwaardelijke liefde. U bent een vertegenwoordiger van Gods Koninkrijk. Dus let op uw handel en wandel. En wees een zout en licht. Zodat de mensen door jouw interesse krijgen voor God. En tot geloof kunnen komen. Want dat is waarom we uiteindelijk een verschil moeten uitmaken. En anders moeten zijn. Goedemiddag, broeder Lea. Kunt u dit voor mij afspelen? Ik bestem het voor ieder die wat te vieren hebben. Komt helemaal goed, brada. Staat genoteerd. De felicitaties nogmaals voor Barn Saskia en Siomara. Die zijn onze jarigen voor vandaag. Zo meteen gaan we eruit. Dan is het 2 uur. Niet je kleren moet je scheuren, maar je hart. Keer terug tot de Heere, jullie God. Want hij is genadig en liefdevol, geduldig en trouw en tot vergeving bereid. Joël 2 vers 13. Ja, het heeft hier te maken met Sma'ai Sani. Soms willen we mensen laten zien hoeveel we vasten en hoeveel we bidden. We willen mensen laten zien hoe serieus we zijn met God. Maar anders Sma'ai Sani. Want als je serieus bent met God, ziet God dat. Dus je hoeft het niet openlijk te doen. Je hoeft het niet demonstratief te doen. Daarom zegt de Bijbel, als je bidt in je binnenkamer, je hoeft niet op hoeken staan te staan bidden. Enough source matak you na biggie man. Want uiteindelijk aan of mix massi. Naf mik gadoyere you. Is om je relatie met God. Dus het heeft geen zin om religieus te doen. Want God weet precies wie hem oprecht dient. Wie echt van hem houdt. Hij ziet onze harten. Dus je hoeft niet te doen alsof. Want je houdt jezelf voor de gek. Shalom man, shalom familie. Een gezegend productieve dag aan het gehele koninklijke familie van Suriname. Namens de groep kunstenaars van Atelier Okopipi Crafting Block. Ja, deze groep is de laatste tijd frequent afgestemd. Dus een big up en een speciale groep voor jullie. Goeiedag, mag ik het lied Happy van Rafshan Koblessi? Ja, goedemiddag. Welkom. Ja, niet erg hoor, Freddy, joh. Samuel Miras met Believer. Terwijl u mag bellen of appen naar de studio. Ja, je werk gaat voor, brada. Ik ben ook geen voorstander ervan dat jullie naar de Happy Hours luisteren. Dat we kies ontslag. Not dat wil zeggen aan Apwang Boeng invloed. Dit is muziek uit Guyana. De groetjes voor onze mensen.

We hebben nog 7 minuten om te bellen en te appen met elkaar. Tot 2 uur doen we de happy hours live op de radio. Wel groeten zuster Louise. Ja, goedemiddag, richting Amsterdam.

0: A dudati fu kan sabi taki masra un gado na a enkri gado. A gado tapu sayu kan bau. Ai hori en serevi na en forbontu en ai sori sari ati dusun dusun yari na den baka piking fu de wang di lobby eng. En di e hori den serevi na den gebod fu eng. Deuteronomium 7 vers 9. Dat komt uit de Stranantongo Bijbelvers, Bijbelvertaling. Aan alle jarigen van harte gefeliciteerd. Mogen dit nieuw levensjaar gevuld zijn met liefde, geluk, gezondheid, kracht en mooie zegeningen. Blijf geloven in jezelf, ook wanneer het leven soms moeilijk is. Geef je dromen nooit op en onthoud dat elke nieuwe dag een nieuwe kans is om te groeien en je doelen te bereiken. Met God, mogen God jullie beschermen, leiden en jullie harten vullen met vrede en vreugde. Geniet van jullie speciale dag en blijf stralen. Happy birthday aan alle jarigen. Ja, dat is speciaal voor de jarigen. Ik hoop dat je dat hebt gehoord en ter harte hebt genomen. Het is trouwens jouw dag vandaag. Vandaar dat de mensen jullie bemoedigen en jullie feliciteren. Geniet ervan, ontvang het en koester het. Ja, de Bijbel zegt, toets de profetie en behoud het goede. Maar het heeft ook te maken met wat mensen je zeggen hoor. Wat mensen allemaal uitspreken over jou en van jou. Dat je hoort het, maar je weet waarnaar je luistert en je weet wat je accepteert. Want if je ziet dat nou aan Takrusani of if je ziet dat nou aan Sansanobong, dan ga je het niet accepteren. Nee, dan verwijs je het of wijs je het af. Want het beste is om te luisteren naar wat God van je zegt. En natuurlijk heb je ook mensen die weet je zegenen en mensen die je bemoedigen. Het is goed om elkaar te complimenteren, dank te uiten. Vooral als de mensen dicht betrokken zijn in je leven of als ze een rol spelen in je leven. Dan is het goed om van tijd tot tijd de waardering te uiten en die mensen te bedanken. Ik dis maar saptak en je ziet wat ze doen voor je. En dat je het waardeert. Je moet attentie tonen. Je kunt niet alleen profiteren en gebruik maken van die mensen hun goedheid. Nou, gides maar wat tangi. Zorg dus maar dat je waardeert het. Groetjes aan allen die luisteren ook in Amsterdam en Den Haag. Gezegende nieuwe week. Ja, u krijgt de groetjes van Louise. Vanuit Amsterdam. Ja, blessie, blessie, Ziza. Psalm 27 vers 4. Eén ding vraag ik van de Heere. Dit zoek ik te verblijven in het huis des Heeren al de dagen van mijn leven. Hier wil ik ieder bemoedigen en vragen naar Wansani met Axigado van Ranch. Ja, we moeten die pokoe echt in het systeem zetten. Ik weet niet als Ian het al heeft gedaan. Weet je, dat ding is ook... Oh ja, Ade. Mensen, het is er. Dat ding is tegenwoordig, melden de artiesten ons niet meer, hè. Gewoon zie je de artiest bij Konja, omdat je toen nog geen social media had, toch? Dus daar kwamen die artiesten, die bij Tja de Poku kom. Die de Poku op YouTube, of wanneer ze niet worden aangevraagd, dat zie ik ze niet. Dus mensen nemen ons soms kwalijk dat we bepaalde liederen niet afdraaien. Maar we weten niet eens dat die liederen er zijn. Dus als jullie, als de artiesten zelf ons niet benaderen en ons, op de hoogte stellen, dan weten we het ook niet. De meeste liederen zien we gewoon op YouTube. Ja, daar zien we ze. Ik, aan de andere kant begrijp ik de artiesten ook. Weet je, toen had je geen alternatieven, maar nu heb je die. Maar het is altijd op zijn plaats om even te melden, want we zijn grootste gospelstation. En ik bedoel van heel veel mensen luisteren naar ons. Dus het is op zijn plaats als de mensen ons even op de hoogte stellen. Maar ik heb een nieuwe pokoe, kunt u het afdraaien? De goede niet al gesproken, er zijn nog steeds mensen die dat doen. Maar in de meeste gevallen zien we die liederen gewoon. Of mensen vragen de liederen aan. En we schrikken als we dan zien dat er een nieuw lied is. Mogen de God van vrede met u allen zijn. Romeinen 15 vers 33. Goedemiddag broer Leandro en shalom familie. Felicitaties aan ieder die wat te vieren heeft. Dank je voor jouw bemoediging. Blessings uit Den Haag. Ben er net bij. Welkom zuster Sietje. Ja, u bent er nog net bij. U mag genieten van de pokoe straks. Die nemen om 2 uur over. Wij gaan zo meteen eruit. Ik wil nogmaals Saskia Barn feliciteren. En Siomara, die zijn de jarigen voor vandaag. De felicitaties vanuit de happy hour. Geniet van je dag. En weet dat de Heer van je houdt. Weet dat je belangrijk en kostbaar bent. Ja, vandaar dat je in het leven bent en deel uitmaakt van het geheel. Je bent deel van Gods schepping en Gods plan. Dit is Imela Meurtje met Mikado Biggie. Daarmee koersen we richting het einde. Althans de tweede helft, want om 2 uur beginnen de pokoes. Wij sluiten wel zo meteen af. Ook voor wat TikTok betreft gaan we eruit. Maar de pokoes die worden afgedraaid via de radio. De playlist wordt gemaakt. Al de aangevraagde songs worden ingeschoven. Dus u blijft gewoon hangen en genieten van de radio. Tot eer van Christus live via de FM 945. Dat was het weer, mensen, voor wat betreft de happy hours. We mochten vanaf 1 uur radio maken. En ik wil ieder bedanken die heeft gebeld en heeft geappt. Ik wil de bellers, de appers bedanken. Dankjewel voor jouw participatie. En de vrijmoedigheid die je hebt genomen om te bellen en te appen naar de studio. Ik ben Leandro Marto Suvigno. Ik zat eraan vanaf 1 uur. Samen met de bellers en de appers. Tot zover de happy hours voor vandaag. Dat is de maandag van 21 september. We zijn er natuurlijk morgen weer. Trouwens van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. En om 2 uur geniet je van de pokoes. Ik heb genoten, hopelijk u ook. En u blijft genieten, want de pokoes die nemen over. Bedankt voor uw participatie, uw aandacht. Tot morgen. Love you. Bye bye. En stay happy.
1: Het is 2 uur.
2: Goedemiddag, Clara Ozo. Maar dat is een opprijs. Dus heb je chat kost, Clara? Maar we zoeken kwaliteit, toch?
3: Hé, hey broer. Don't stress you a day. Je nou jere. Historex abo a new verfi. Verfi.
2: Hè? Huh?
3: Verfi.
2: Verfi? Dat is dat die.
3: Verfi. Na jere. Dofi. Toe lees me tegen ik, ba. Verfi. Na a new merit. En na verfi disi. G.U. na voordelig tori ja. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nange zijde glans. Voordelig, Tori, vooral van jouw bouw. Dus, if me bij de you. Me bouw ver van haar ver. Verfi, by Historex.
4: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
5: Zranazani, Naskip, Naviu.
6: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
7: Deel is uw prepaid voordeel. SMS de letters BEL, B-E-L, naar 4006. En praat zo lang en vaak als je maar wilt tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's morgens. Deel is uw, keeping us in touch.
8: Hallo Suriname, this is Jermaine Edwards and you're listening to Radio Shalom. Don't change that dial.

0: Het is 3:00.
1: It's summer and the Barkie deal is back. Ja, je hoort het goed. Voor een Barkie krijg je 1 piece chicken, fries en saus. Zoals het moet.
2: Zranazani, naskip, navio.
3: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
4: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen. Precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
2: Zranazani. Naskip. Naviu.

0: Soldier, told ya, told him.
1: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord-Oost, Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heren, waar is richting best?
2: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn Libië maar toch, mijn vier Solassie. Hey, dit is Emmanuel zijn visie en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

0: Be my sound.
1: Raak het niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
2: 94.5. Your daily inspiration.

0: Goedemiddag.
1: Dit is Inspiration FM.
2: Samen zuinig. Water voor iedereen. Een kleine was kost bijna evenveel water als een volle wasmachine. Wacht daarom, waar mogelijk, tot je een volle trommel hebt. Kies daarbij ook een zuiniger wasprogramma dat minder water verbruikt. Zo bespaar je water en energie. Kleine keuzes maken samen een groot verschil. Samen zuinig. Water voor iedereen. Een boodschap van de SWM.
3: SWM. Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
4: Enter his gates with thanksgiving and his courts with

zaterdag 3 oktober organiseert het Surinaams Bijbelgenootschap een Praise and Worship Night, waarbij wij door middel van lofprijs en aanbidding de Heere zullen danken voor 60 jaar Bijbelwerk in Suriname. Maak je klaar voor deze geweldige avond. De locatie is gemeente Gods Rainville aan de Hayaristraat nummer 24. We starten precies om 7 uur en de inloop is vanaf 6:30. De toegang is geheel gratis. Er zullen warme hapjes en koude dranken verkrijgbaar zijn. Mis

0: SBG, 60 years of impact.
1: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.
3: Tele sur fiber. Tele sur fiber. Are you ready for the new normal?
4: Elke dag luister ik naar 94.5 FM. Radio Shalom.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: Het is 5:00.
1: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.

0: Met dat happy kid, familie, ik hoop dat alles goed gaat met jullie. Ik ben vandaag weer erg blij om samen met zuster Judeski jullie een spannende verhaal te vertellen. Maar voordat we dit doen, ga ik jullie vragen om eerst eerbiedig te zijn, zodat we samen met jullie kunnen bidden. Eerbiedig allemaal. Lieve Jezus, wij danken u dat we vandaag weer een mooie dag mogen hebben. We zijn blij dat we weer samen met de andere Happy Kids luisteraars tot u kunnen praten. Wij vragen u dat u ons ook deze week helpt om elke dag te luisteren naar dit programma waar er zoveel over u wordt verteld. Geeft u ons de kracht en moed om het ook te vertellen aan alle mensen die wij kennen, zodat ze ook mogen gaan luisteren naar dit programma. Helpt ons om te begrijpen wat de broeders en zusters ons vertellen, zodat we het kunnen onthouden. In Jezus' naam. Amen. Zo heb ik het, luisteraars. Zijn jullie benieuwd waarover we het vandaag zullen hebben? Ja, hè? Zuster Judeski, u toch ook?
1: Odi, Happy Kids! Ja hoor, ik ben erg benieuwd. Ik wil ook samen met zuster het verhaal aan jullie vertellen. Dus luisteren jullie heel goed.

Sister sing een heel mooi lied. Maar in welke taal is dat? Want het is geen Nederlands. Ik heb het lied in het Engels gezongen. Vond u het mooi? Jawel, maar ik kan het ook in een andere taal zingen, hoor, zuster. Wacht, ik zal het maar even voor u zingen, zodat u het kan horen.

0: Wauw.
1: Wauw, zuster, dat was prachtig. Maar welke taal heeft u net gezongen?
0: Dit is een van de vele talen die wordt gesproken door de binnenlandbewoners en het heet de Saramakkaanse of Samakataal.
1: Oké, zuster. Ja, er zijn vele talen die gesproken worden in de wereld. Er zijn meer dan 10.000 verschillende talen.
0: Ja, zuster, dat klopt helemaal. Maar zuster, zullen we eens de Happy Kids luisteraars eens vragen welke talen ze allemaal kennen?
1: Jawel, laten we eens luisteren. Want misschien komt er één voor die wij niet kennen.
0: Happy Kids, kunnen jullie 10 talen opnoemen die jullie kennen?
1: Zo, ik hoor het al. Ja, één Nederlands. Ik hoor daar Javaans. Als derde hoor ik Chinees.
0: Mm-hmm.
1: Ik hoor Hindustan. Ik hoor Indiaans. Ik hoor Frans. Ik hoor Portugees. Ik hoor inheems.
0: En Papiamento hoor ik daar.
1: Goed zo. Dat waren 10 talen. Ik zal nu 10 talen voor jullie opnoemen. We hebben Nederlands, Engels, Frans, Spaans, Portugees, Cantonees, Hindi, Swahili, Duits en Perzisch. Dit zijn slechts enkele talen welke gesproken worden over de wereld in verschillende landen. Er zijn een paar die jullie niet kennen, Happy Kids, maar dat is niet zo erg, want ik kan ze ook niet spreken hoor. De meest gesproken taal in de wereld is namelijk Engels.
0: Maar zuster, was het altijd zo dat er verschillende talen werden gesproken over de hele wereld?
1: Nee, er was ooit een periode, en wel heel lang geleden, voordat Jezus geboren werd, dat de mensen op aarde maar één taal spraken.
0: Iedereen maar één taal. Zuster, welke periode was dat dan?
1: Het was in de periode na Noah.
0: Oké, zuster. Weet je dan misschien hoe het komt dat de mensen plotseling andere verschillende talen konden spreken?
1: Ja, dat is gebeurd tijdens de bouw van de Toren van Babel. Happy Kids, ik zal jullie het verhaal dan nu vertellen. Dan weten jullie nu ook hoe het komt dat er over de wereld zoveel verschillende talen worden gesproken. Een paar honderden jaren na de tijd van Adam en Eva leefden er verschillende mensen op aarde. Maar deze mensen deden veel stoute dingen en luisterden niet naar God. Maar uit al die zoveel mensen was er wel een man die toch naar God luisterde. En zijn naam was Noah.
0: Zuster, zuster, Adam en Eva waren toch de 2 mensen die God had gemaakt? De 2 eerste mensen?
1: Ja, dat is helemaal waar. Deze mensen, deze Noah en zijn gezin, dienden God, ondanks al die andere mensen om hen heen die slechte dingen deden. Daarom had God een plan met Noah. God gaf Noah de opdracht om een ark te bouwen. Dat is een heel groot schip. Noah luisterde naar God en bouwde de ark. Omdat het schip zo groot was, duurde het jaren voordat het schip af was. Maar nu het af was, gaf God aan Noah de opdracht om de ark te vullen met alle dieren die er waren, waarvan hij van elk 2 binnen mocht brengen. God had Noah ook de opdracht gegeven om de mensen te vertellen wat God van plan was zodat ze konden stoppen met het doen van slechte dingen. Maar de mensen luisterden niet en gingen gewoon door met het doen van slechte dingen.
0: Wat heeft God gedaan met de dieren die in het ark waren?
1: Nadat Noah van elk twee van de dieren naar binnen had laten gaan en ze genoeg voeding hadden in de ark, moesten Noah en zijn gezin ook in de ark, zodat God de deur van de ark op slot kon doen.
0: De zuster, die deur was zo groot dat Noah het zelf niet dicht kon doen?
1: Ja, het was heel erg groot. Daarom deed God het zelf. Nadat God de ark dicht heeft gedaan, heeft hij het heel hard laten regenen. Hard, zo hard en zo veel, zodat de hele aarde vol was met water. Je kon nergens meer land zien. Alleen die ark, dus het grote schip van Noah, die hij had gebouwd. Alle andere mensen en dieren bestonden niet meer. Alleen de dieren en mensen die in die ark waren, want daar waren ze veilig.
0: Wat is er met hun gebeurd, zuster?
1: Nadat God ze een tijd heeft laten blijven in de ark, heeft hij ze geholpen om aan land te komen, zodat ze niet meer in die ark hoefden te wonen.
0: Oké. Ja, daarom zien we de regenboog. Dat is toch de belofte van de Heere God, dat hij de wereld heeft vergeven, zodat we kunnen herdenken dat hij niet meer zoveel water voor ons zal sturen?
1: Ja, nu konden Noah en zijn gezin weer leven op aarde zonder om veel water om hen heen te hebben.
0: Maar zuster, hoe zijn er dan weer zoveel mensen op aarde dan?
1: Nou, Noah en zijn kinderen kregen kinderen, waardoor er veel meer mensen op aarde kwamen. Met een mooie zin zegt men, de wereld werd weer bevolkt. Ook de dieren maakten meerdere dieren, waardoor we nu ook zoveel dieren hebben op de aarde. Dit alles omdat Noah naar de Heere God heeft geluisterd.
0: Dat is een wijs besluit geweest van Noah, zuster. Maar zuster, ik weet nog steeds niet hoe de mensen op aarde allemaal een andere taal praten.
1: Zo heb ik het. Voor dat verhaal, om te weten wat er allemaal is gebeurd, dat andere mensen nu andere talen praten of verschillende talen spreken, nodig ik jullie morgen uit om te komen luisteren. Maar ik wil jullie nog een tekst aanleren. We gaan het de hele week opzeggen, totdat we het kennen. Zullen we even luisteren naar de tekst? Laten we naar hen toe gaan en spraakverwarring onder hun teweeg brengen, zodat ze elkaar niet meer verstaan. Gehaald uit Genesis 11, vers 7. Zuster Judith, zullen we het samen nog een keer met ze opzeggen?
0: Ja, zuster.
1: 1, 2, 3.
0: Laten wij naar hen toe gaan en
1: spraakverwarring onder hen teweeg brengen, zodat ze elkaar niet meer verstaan. Gehaald uit Genesis 11, vers 7. Goed zo. Ik nodig jullie dus allemaal om morgen weer te luisteren naar dit programma. Maar voordat we groeten, gaat zuster Lideski samen met ons bidden.
0: Ja, Heere God, ik wil u bedanken voor uw liefde voor ons. Uw bescherming en uw geduld en alles nog meer wat u voor ons doet, Vader. We zijn u heel dankbaar voor alles wat u in staat bent te doen en nog doet voor ons. En dat we door mogen gaan met uw Vader. Kunt u ons alstublieft op de pad blijven leiden waar we naartoe moeten gaan en dat wij heel flink en ook blij mogen zijn met elkaar. Vader, kunt u ons helpen dat wij uw stem mogen horen en ook mogen verstaan, zodat we om anderen mogen gaan vertellen hoe goed u bent en wat u allemaal voor ons hebt gedaan. Ik wil u voor alles bedanken, o Heer. Dat we in staat mogen zijn, o Vader, om ook kinderen van u te zijn. Dank u wel, Heer Jezus, dat wij uw woord mogen horen en ontvangen. In Jezus' naam. Amen.
1: Amen. Bye bye, happy kids.
0: Doei.

zaterdag 3 oktober organiseert het Surinaams Bijbelgenootschap een Praise and Worship Night, waarbij wij door middel van lofprijs en aanbidding de Heren zullen danken voor 60 jaar Bijbelwerk in Suriname. Maak je klaar voor deze geweldige avond. De locatie is gemeente Gods Rainville aan de Hayaristraat nummer 24. We starten precies om 7 uur en de inloop is vanaf 6:30. De toegang is geheel gratis. Er zullen warme hapjes en koude dranken verkrijgbaar zijn. Mis

0: SBG, 60 years of impact.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: with double sketchup.
1: Deal is your prepaid voordeel. SMS de letters BEL, B-E-L, naar 4006. En praat zo lang en vaak als je maar wilt tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's morgens. Deal is your keeping us in touch.

0: your number one chance to radio
1: alone. 94.5. 94.5.

Luister naar Radio Shalom 94.5 FM. 1x24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

Goedenavond. Hemelse God en Vader, goedenavond Heer Jezus, goedenavond Heilige Geest. Amen, de 3-in-1. And bless the Lord, all you angels, who excel in strength, who doing his commandment, hearken to the voice of his word. Met dit mooie gebed, broers en zusters, iedereen, jong en oud, heet ik u welkom bij het mooie programma Come Out of Babylon and Flee to Mount Zion. Mount Zion, God's dwelling place. Pegado is Sakakong. Pegado is Sakakong. Mount Zion, God's dwelling place. Daar moeten wij gaan. Daar moeten wij zijn. Vandaag, broers en zusters, zullen we het hebben over wat gebeurt in de wereld. Wat gebeurt in ons leven. Wat gebeurt in ons land. Wat gebeurt in ons gezin. Wat gebeurt in ons huwelijk. Wat gebeurt in ons relatie, man, vrouw, kinderen? Wat gebeurt? Wij moeten weten. Men save and save the world. We moeten eerst overwinnaar zijn. We moeten eerst in de overwinning zijn. Voordat wij mensen zullen gaan helpen. Anders de lammen leiden blinden. Prijs God, broers en zusters. De Bijbel leert ons. Gods woord is waarachtig. Het is Gods woord die wij nodig hebben. Niet de woorden van de mens. Want vele mensen hebben heel wat te zeggen. Heel wat mooie uitleg. Heel wat, als je naar bepaalde mensen luistert. Heel wat mooie uitleg. Heel mooie uitleg. Iemand zou zeggen, te mooi om waar te zijn. Heel mooie uitleg. Maar is dat Bijbel? Soms helemaal niet. Wanneer iemand iets zegt, hij moet het met de Bijbel staven. Zo niet moeten je aannemen. Je wordt opgelicht. Zo werken oplichters ook met mooie dingen, mooie dat. Maar bij de bank kan je denken, je kan de bank niet kunnen belasteren. Maar de bank weet. De bank kent de zaken. De bank kent de zaken. Bepaalde mensen kan je wel oplichten. Mensen die geen kennis van zaken heeft. Dat als een monteur je kan oplichten. Maar een monteur kan een monkeer niet oplichten. Zo is de wereld vandaag. De wereld is boos. Boos. De bisma loopt dat je eigen uitleg. Maar Paulus zegt, kom niet met een ander evangelie. Kom niet met een ander evangelie. Entertainment, men gaat uit wat mensen willen. Mensen vinden dat ding leuk. Concert, het was druk. Ik ben druk. Mensen vinden het leuk, de drukte. Druk. Conferentie, hoe is het? Het was druk. Dat is de opmaat om een conferentie te beoordelen. Of een concert, het was druk. Zo vaak lijkt die conferentie en die concerten op politieke campagne. Want zo gaat het ook bij politieke campagne. En de motaki, dat was niet zomaar serie. Maar de Bijbel is onze standaard. We moeten alles checken aan de hand van de Bijbel. Tegenwoordig zie je dat iedereen, alles maar. Iedereen is profetesse, profeet, apostel. Iedereen nu. We leven in de tijd van verval. Maar waar is karakter, hoe moet het leven van een profeet eruit zien? Het leven van een apostel, hoe moet het eruit zien? Die kwaliteiten, hoe moet het eruit zien? Net als een pastor Taki in Amerika, heeft een man heel lief en een vrouw, en hij komt preken, ja. Heeft een vrouw heel lief en een masra, en hij komt preken, ja. Ze kan zo'n grote, machtige, powerful bediening hebben. Al heeft die dame of die pastor of zo'n geweldige machtige bediening. Maar als je niet goed leeft met je man, sorry. Het is waardeloos. Ga je man lief hebben. Ga voor je man bidden. Ga voor je vrouw bidden. Ga voor je kinderen bidden. Want wij zien vandaag de dag, het vaak de kinderen van de pastor, die profetessen, die problemen veroorzaken in de gemeente. Men heeft geen tijd voor hun gezinnen. Maar men is altijd in de gemeente, hier en daar, constant bezig. Maar je eigen gezin gaat ten onder. Dat is onverstandig. Dat is onverstandig. Het lijkt alsof je huis smerig is, maar je gaat buurman huis schoonmaken, maar je huis is smerig. Of je gaat geld storten op iemand anders rekening op de bank, maar je stort niet voor je eigen rekening. Of oké, misschien is je rekening al vol, al behoorlijk, dan is het voor iemand anders. Maar het kan niet zijn dat je geen rekening hebt.
majestor for Iman Anders Anomoy. Broers en zusters, we leven nu in moeilijke dagen. Je hebt mensen, pastor en apostel, die je gaat bedonderen met mooie proclamatie. Ik ben een overwinnaar, ik ben gezegend, mi blessie, mi krachtie, mi disie. Je kent die dingen toch? Maar niets gebeurt jaar in jaar. Het is gewoon om die mensen te belasteren, te bedonderen, voor de gek te houden. En je ziet dat je leven, ondanks zoveel mooie proclamatie, je ziet dat je leven niet vooruit gaat. Integendeel ga je leven eruit, een achteruit. Wanneer word je ogen dan geopend? Waarom heb ik geen andere boodschap dan dit? Dan om je zoet te houden met mooie beloften. Terwijl we zien de Bijbel nadrukkelijk zegt, die apostel, die real apostel, zegt, heeft nadrukkelijk gezegd, door vele verdrukkingen zullen we het koninkrijk beërven. Die dingen hoor je niet in gemeente. Door vele verdrukkingen, strijd, de goede strijd, strijd, breken met de zonde, breken met de licht. Het zijn deze dingen die we moeten overwinnen als we het eeuwig leven willen beërven. Omdat in de long run, nu lijkt alles mooi. Alles mooi, het begin, alles lijkt mooi. Net als relatie, het begin gaat mooi, soms eindigt het in de dood. Jammer. Maar zo moeten we dingen zeggen. Dan kan iemand daar zeggen op leiden. Zo moet men dingen zeggen. Het gevaar. Je moet in barisma dat gevaar de. Dat ding lijkt mooi. Dat is hoe het gaat nu in de gemeente. In de wereld. Oplichterij. Haat. Rock. Bitterheid. En de wereld wordt steeds gevaarlijker. Ik heb nog contact gekregen met dat winnie. Wanneer dat Jezus komt, hoe ervaren we een eeuwig leven? Dan kunnen we zeggen over overwinning. Bijbel zegt nadrukkelijk, wie overwint, zal ik geven als je een overwinnaar bent. Waar zijn die blessing? Waar zijn die overwinning? Bij een kracht hier, bij een blessing hier. Waar zijn die blessing? Ach, we praten over blessing. We praten niet over auto's of mooie pakken of mooie gebouwen. Die dingen zijn rommel. Al die dingen zullen voorbij gaan. We praten over eeuwigheidsliefde. Ik ben de overwinning. Je bent in staat te leven in liefde met iedereen. Dat kan dat idee naar overwinning. Je hebt ook leerstellen die je zegt, je moet niet omgaan met bepaalde mensen, zegt men. Mensen die slecht over je praten. Mensen met negatieve energie. Je moet niet met ze omgaan. Dit soort mensen, je vraagt je eigen af. Als ze weten van waar ze kwamen. Van waar ze komen zijn. Jezus heeft nadrukkelijk gezegd. Wie in toren leeft met zijn broeder of zijn zuster zal vervallen. In het half uur. Wie niet vergeeft, zal het koninkrijk niet kunnen beërven. Houd. Heb elkander lief van harte zelf. Uw vijanden moet je zekeren en voor je moet je bidden. En als er mensen zijn, zelf preek je man, profitesse. Eigenlijk, ik moet zeggen, valse profitesse moet ik zeggen. Jezus heeft zelf gebeden aan het kruis. Heren, vergeef ze tegen die mensen die hem vermoorden. Vergeef het hun, heren, want zij weten niet wat ze moeten doen. Want zij weten niet wat ze doen. Het is liefde die geneest. Wij die zeggen, we zijn christenen, wij moeten het voorbeeld geven. Mekaar lief hebben, mekaar vergeven, mekaar helpen. Maar we gaan gewoon mee met de stroom. En de duivel is behoorlijk geïnfiltreerd in de kerken. De duivel, vooral de grote gemeente, die zogenaamde grote mooie gemeentegebouwen. Daar is de zonde verschrikkelijk, hoererij verschrikkelijk in deze gemeente. Is publiek geheim. Oplichter, daar zijn ze. Maar die pastor, ik kibra zondo, die mannen want taki in mijn gemeente. Je hebt daar oplichter in mijn gemeente. Die pakken, no want taki in mijn kibra zani. Maar die gebruiken verschrikkelijk daar in de zogenaamde grote mooie gemeente. Daarom zeg ik altijd daar in handelingen. Ondanks dat Salomo een tempel gebouwd heeft voor God, zet de Allerhoogste. Waar is de plaats van mij? De Allerhoogste woont echt niet in een tempel door handen gebouwd. Dus een gebouw hebben, fijn, goed. Maar dat is niet de focus. Je kan God dienen zonder een gebouw.
Je kan God dienen zonder een mooi gebouw. Je kan kerk houden onder een manjaboom. Malubanga manja. Je kan kerk houden in een gewoon magazijn. Je kan een kerk houden gewoon in het openlijk. Gewoon. Jezus' bediening was in de openbaar, in de openbaar ministerie. Het evangelie moeten we niet scheiden. Moeten we niet afzonderen. Speciaal in de kerken. Net wat iemand zegt, heren, moeten wij naar Jeruzalem gaan om te bidden? Hij dacht, nee. De rechtvaardigen zullen de Vader aanbidden in geest en waarheid. Dat betekent overal. Overal. Overal. Overal. Broeders en zusters, we gaan een paar teksten lezen. De eerste is 1 Johannes 5, vers 19. Want wij weten, 1 Johannes 5, vers 19, Johannes, hij was altijd bij de boezem van Jezus. Je kan geen twee mensen aan je boezem hebben, maar één. Dus de mens zegt, hij hield van Johannes, hij hield Jezus heel hoog van iedereen. Wij weten dat wij uit Gods geboren zijn. Hier praat God woord door Johannes. Wij weten dat wij uit Gods geboren zijn. Uit God zijn. Uit God zijn betekent het zaad van God is in ons geplant. Het zaad van God is het woord van God. Het zaad van God, over zaad zaaien, het woord van God zaaien. Geen geld. We zijn geboren, het woord, we hebben het woord gehoord. En we hebben geaccepteerd. En het woord, het zaad is gaan groeien. Maar een plant moet je blijven onderhouden. Want de duivel komt, gaat komen en het gaat een zaad roven. Dus je kan een kind van God zijn vandaag bekeerd, maar je kan afvallen. Dus het is een ongoing something. Continu, elke dag, rond de klok, moeten we bezig zijn met de dingen van de Heer. Net wat Jezus zegt. Hij heeft zelf gezegd. Wij weten dat wij uit God zijn en de gehele wereld in het boze licht. Ik herhaal. Wij weten dat wij uit God zijn en de gehele wereld in de boze licht. De gehele wereld, niet af. De Bijbel zegt ook, de wereld zal voorbij gaan. De wereld betekent Satan territorie. Waar Satan controleert. Waar Satan de heerschappij heeft. Je kan maar niet zeggen dat de wereld nu controle is door Jezus. Dat je vraagt je eigen af. Al die ellende die gebeuren. Zal Jezus ons dit aandoen? Helemaal niet. Toen God wankelde in het paradijs. God met Adam en Eva. En toen Adam zondigde. Wat is toen gaan gebeuren? Gadogwe. De lasa glory, put uit het paradijs en het tangali begin. Jezus kwam, gemeente gesticht. Jezus is terug naar de hemel. En wat zien wij? De mensen is in zonde vervallen. Het evangelie van 2000 jaar terug. En nu, we zijn behoorlijk ver diep gevallen. De samenkomsten van ons zijn meer schandalig. Ze lijken meer op geldzucht, geldwolven. Geldwolven, geldzucht. Lijkt de samenkomst van ons dan in plaats van aanbidding. Tegenwoordig, als je geen geld hebt, ben je nergens, word je niet geholpen. Als je nood hebt, als je problemen hebt, als je geen geld hebt, word je niet geholpen. Waar je ook gaat, men kan je behoorlijk aftakelen voor een 20 SND. Zo erg is het tegenwoordig. De wereld is in de boze. De boze. Ik kom niet hier met een mooi boodschap, halleluja, prijs God. Het gevaar is daar. Tijdens oorlog. Second Amerikaanse militair tegen oorlog, we don't dance. It's fighting. Heavy battle. It's war. It's no time for sweet talk. It's war. When you capture the enemy, then you will dance. Enkele heeft hij gelijk, ja. So, broers en zusters, God is goed en hij blijft goed. Men gaat ervan uit. God is een goede God. Het zijn de valse leer die wij krijgen. Wat ik ook doe, zal God mij vergeven. God vergeeft altijd als wij God om vergiffenis vragen. Jezus zegt aan die vrouw daar, die een aantal mannen heeft gehad, ga heen en zondig door, want liefde is er. Ga heen en zondig. Nee, dat heeft Jezus de vrouw niet gezegd. Ga heen en zondig niet meer.
Dat is iets erg overkomen. We leven in de tijd van genade. Genade, genade. Maar genade gaat eindigen bij de wederkomst van Jezus. Jezus' second coming. God is een God van genade. Tijd van Noach. Kijk hoe lang God gewacht heeft op de mens. Maar de mens van aard is koppig. Het komt door de zonde van Adam. De mens leeft er vaak niet. De mens kiest eerder voor vijandschap dan voor elkaar liefhebben. Ik hoor mensen zeggen, zo'n man, meneer, vergeef je met dit en zo'n man, zo'n vrouw. Met bademan. No, broer, vergeef, libasani. Jong, samen doe me. No. Zo is de mens vandaag. Andere mensen veroorzaken ruzie tussen broers en zusters. Ik zeg altijd, als iemand me iets kan vertellen, broeder die doet nangami. Ik ga geen olie op het vuur gooien. Maar die peacemaker, lieve sanman, hoe vergeet de gomorre fara? Ik probeer te verzoenen, want dat is ook een deel van onze bediening. Maar ja, amant, moeilijk ja. Amant, vervoerman, amant, dat idee. Ja, amant. Nee, dat doen wij niet. Op zoek voor vrede. Wij willen zeggen, blessed are the peacemaker, for they shall be called the children of God. Roddel moet ophouden. Er wordt ook veel geroddeld. Je wordt iets zonder te verifiëren als het waar is. Dan ga je mee. Dan ga je meepraten. Ja, dit, ja, dat. Het zijn die dingen die de duivel gebruikt. Liegen is niet een mode geworden. Maar mensen die liegen. Je moet niet vergeten. Alles wordt genoteerd in de hemel door engelen. Al uw leven, al uw liegen. Want mensen hebben recht op de waarheid. Ik zeg altijd, ik probeer altijd om geen dingen te doen die ik niet na kan komen. Bro, jongen, jongen, leef, bro, jongen, gaan leren me. Moet ik aai, trawiki. Maar mijn saptak, mijn man, ik zet mezelf soms in problemen. Ik zeg gewoon, ik heb niet, of ik zal het bekijken. Maar ik ga niet, geen belofte doen. Want je gaat belofte doen, je zet jezelf in problemen. Ja, je moet je voorkomen. Voorkomen, ga niet op het pad van zondigen. Dat in Eko ook toen een probleem. De wereld, de gehele wereld is in het boze. De duivel is

Ze bouwen een behoorlijke relatie daar met de paarden. Ik heb gewerkt daar met die Amerikanen gewerkt, buiten Suriname. Toen ik gepromoot zou worden, Jagger Manier Kami, en dat brother, Amerikaanse brother, drie dingen moet je doen om je positie te behouden. Drie dingen moet je doen. 1. Keep going. De manier je hebt gewerkt al die tijd, vanaf je het bedrijf binnenstapt, ga zo door. Ga niet naar links of naar rechts. Ga zo door. 2. Mensen gaan je waardigheid toetsen. Ze gaan zien als je werkelijk bent wat je zegt dat je bent. En 3. Sluit geen compromis met je onderdanen. Als die dingen gebeuren, je val is om de bok. Je val is om de bok. En ik heb gehoord met Amerikanen. Die mensen die ze meestal bedanken, zijn die voormannen. Want die are in charge. Zijn zij de verantwoordelijke? Als iets gebeurt, men vraagt gelijk, wie is de afdelingshoofd? Die wordt geroepen en die wordt een krik op zijn donder. Want hij moet ervoor zorgen, op het moment dat je compromis sluit, je moet doorgaan. Je moet doorgaan en je hebt daar scheiding daar. Je hebt die top manager. Ik was een soort afdelingshoofd, ja. Je moet duidelijk zien, het kan zijn dat de top gaat vergaderen met die bepaalde rangen. Het mag niet in het bedrijf, is ongezond. Is ongezond. Zo wanneer dat gebeurt, betekent dat bepaalde positie zijn gaan compromis met, je zou zeggen, ondergeschikte. Dan gaan ze je weghalen. Dan hebben ze geen vertrouwen meer in je. Als manager, je hebt geen vertrouwen meer in je. Met dat altijd, oude man, shengi me. Die bekeert zolang iemand bekeert pas tot bekering. En hij moet me komen leren hoe ik moet bidden. Ik ben dankbaar dat hij me komt leren. Hij heeft eigenlijk niet slecht, iets slecht gedaan. Maar het is een schande voor mij. Paulus zegt, naar de tijd gereken. Zou hij moeten zijn leraar? Leraar moet zijn. Maar het kan niet zijn dat een bepaald niveau en iemand komt. En je gaat daar zitten om te luisteren. Luisteren naar iemand die pas tot bekering komt. Je vraagt echt af, wat gaat die persoon je vertellen? Dat is de vraag. Wat gaat die persoon je vertellen? Is niet iets van hoogmoed of trots. Maar Paulus zegt, na de tijd gerekend. Jezus had de 12 apostelen. 12 apostelen had Jezus daar. Eentje is weggevallen. Judas, door geld. Omdat nu geld speelt een belangrijke rol. Nu in de wereld, in de gemeente, in de bedieningen. Vooral bepaalde bedieningen. Men gaat waar geld is, concerten ook. De Messira-evangelie, het moet niet. We moeten ermee stoppen nu. Met betaalde conferentie, met betaalde concert. Men moet ermee niet stoppen. En wie zijn die mensen die dingen organiseren? Dat zijn die voormannen. Dat zijn die paarden die het goede voorbeeld moeten zien. Dat zijn die pakken die moeten leggen om mensen lief te hebben, mensen te helpen. Dan zijn jij deze mensen die de duivel gebruikt. Entertainment. Het mag niet aan evangelie noem serie. Hoe noem serie aan evangelie? Je gezegd om niets heb jij het ontvangen. Om niets. Dan waarom moet je het gaan verkopen dan? Het mag niet. Hoe moeten we mee stoppen? Het lijkt mooi. Het lijkt geweldig te zijn. Ik ben druk, want dat hoor je vaak. Ik ben druk. Vele mensen gaan naar bepaalde plaatsen. Omdat ze gaan kijken wat zij kunnen vinden. Niks van mijn taki. Broer, die gaan in Spang. Die gaan in Christen in Spang. En mooie dingen. Dat weer mooi. Kan ik vinden op Chinsani. Dat kan koffer. Dat mijn gapen. Dat kan ik vinden. Dus aan haar concert mee go. Of haar concert mee go. Het is druk. En het niveau. Kan je zien dat. We zijn zo ernstig bezig. Als vroeger. De tijd 20 jaar terug. Minafka of geen namen te noemen, bepaalde paarden en zo. Die dingen die nu gebeuren. Dat zou niet gebeuren. 20 jaar terug, bepaalde paarden zouden helemaal niet toestaan. Dat is de afval nu. Afval in de gemeente. Afval. Omdat ik ben om het te bekeren. Omdat ik wie moet bekeren? Iedereen moet tot bekering komen. Bekering, je neemt Jezus aan, maar je moet je ook bekeren voor je slechte toestanden, je liegen, je oplichterij, moet je ook tot bekering komen. Je moet ermee stoppen. Mensen lijden op een dwaalspoor.
En die mensen, die concertenhouder, betaalde concerten.

0: digitaal de conferentie. Verlaat niet als eerste het zinkend schip. Want dat is een confer, Nagemaishi. Verlaat het zinkend schip als eerste. A concert zou je horen, dus mijn compagnie aan op boom, maar stop. Maar stop nu. Maar wat about die leven, al die jaren die je verperst? Wat about? Ze zijn nog in een toestand. Ze zijn nog in, dus je moet met die mensen blijven. Je ging ergens, zeg maar, ergens ja, waar je gaat, waar zondig waren en zo. En je komt uit. Is goed. Maar ga terug bij die mensen. Ga ze proberen ook eruit te trekken ook. Maar je komt uit en je laat ze daar. Terwijl jij hebt ze helpen daar te zijn. Zo verlaat niet als eerste het zinkend schip. Mensen die verkeerd bezig zijn, verlaat niet als eerste het zinkend schip. Maar verlaat als laatste het zinkend schip. Verlaat niet als eerste het zinkerschip, want dat doen wij. We stoppen. Je bent in de wereld. Je hebt zoveel vrouwen, dit, dat, zoveel vrouwen gehad. En je komt in de dienst nu. Ik wil een dit vrouw hebben. Ga terug naar die vrouwen die je verperst. En neem een van ze of breng allemaal in de dienst. Maar lach niet daar vierkant. En je komt hier. En je komt zelf getuigen. Hoe God je heeft gered, bevrijd. Ga terug. Net waar je ziet, een zeg aan die vrouw, ga terug naar je dorp en vertel ze wat ik voor u heb gedaan. Brengasa, valse leer ook in de gemeente is veel. Mina omang, mi elibi, de Bijbel is mijn standaard. Ik heb gezien, ik heb gewerkt op plaatsen, we moeten unum begrap. Het evangelie is iets om grappen te maken, entertainment en zo. Je hebt hier wat valse bediening ook in de gemeente. Je hoort van co-pastor. Is dat Bijbel? Wat betekent co-pastor? Is dat Bijbel? Weet je wat een pastor is? Een pastor is een van de bedieningen die is die vergeven. En je gaf ons geen co-pastor. Of senior pastor. Chief apostel. Die dingen zijn niet Bijbels. Ik zeg altijd, kom. Dan wijs ons maar wanneer we dingen gewoon. Maar die hebben gewoon koopater en mensen worden alle dol ingezegen. Waarop Chimboy noemde, met dat Chimboy naar Salantongo en zo. Toen dat Chimboy begin de 40 jaar, ik die om het kadeboy Jimmy. Ik denk om het taki naar een man voor boven 50 jaar. En mijn karaman gewoon, een jong man, en kom hier. Hij is ook dan die man. Een man begin maar aan mij, hij is een jong man. Maar minimaal kan ik kan niet zeggen, een jong man. Maar dat omo of die neef is voor mij is die neef of oom. Maar voor de andere oom van me is een jong man. Is het tot wie praat u? Wanneer je een conferentie houdt, wat is uw niveau? En voor wie gaat u spreken? Voor wie en wat gaat u praten? Broers en zuster, als God u roept, dan moet u op God vertrouwen. God roept geen zwakkie man. God roept dappere mensen. God werkt altijd met overwinnaar. Als je zegt, God heeft me geroepen en je klaagt, ik heb geen dit. Mensen praten slecht over mij. Ik zal zeggen, ik ga niet voor je komen bidden. Ik ga zeggen, laat de bediening. Als God je werkelijk roept, zal God met je zijn. God gaat je leiden, de kracht geven. Maar als je klaagt, dit, ik heb geen dat. Je geeft het evangelie schande. En laat iemand je komen bedonderen. Net als Gideon. Hij moest een leger vormen. Er waren daar een paar vrede man. Hij heeft die mannen weggestuurd. En hij bleef maar met een kleine groep, Gideon. God zei aan Gideon, gij dappere held. Gideon, gij dappere held. Heeft God je dan genoemd. God gaf mensen zelf namen. En als God iemand een naam geeft. Kono tak lolosani. Meku tapu mofo. Als God zegt, broeder, dit. God zegt hoor, niet ik. Broeder, dit is dat. Dan is het dat. God zegt, David is een man naar mijn hart. Kono tak lolosani. Abra David. Wocha hebi nanga fluku kono tapu. Omdat je bent tegen God. Mirjam was de zoon van, was de zus van Mozes, Mirjam. Maar Mozes had een zwarte vrouw. En Mirjam vond dat ding niet leuk dat zijn broer een zwarte vrouw heeft. En de Bijbel zegt, wat Miriam deed, het was niet goed in Gods ogen. En hoe is aan Miriam? Wanneer het gaat om God heiliging, dan no mercy. Wie je ook bent. Miriam was de zus van Mozes. Hij bent tak tegen Afro Sangaroji Mozes. Dus maar God moet spreken. Amude garo. Het moet God zijn. Je hebt mensen die zichzelf voordragen. Ja, sma een potje in bediening. Dat is een konfaya naar Judeini. Als iemand die een bediening wil geven. Amma wil, hij wil je inzegenen. En je weet, mijn leven is geweldig. Dat pastor, apostel, mijn klari. Want mij wil je inzegenen voor channing. Want dat probleem komt. Na jou odin a probleem. Na jou odin a probleem. Na jou. Dus, Rasha, wanneer God u roept, zal God u de kracht geven om datgene te doen waarvoor hij u geroepen heeft. Dus als het ware, je hebt geen mekken nodig als het ware. Als het ware heb je geen mekken nodig als het ware. Men praat over destiny helper. Er is maar één destiny helper en dat is de Heilige Geest. Geen mens. Geen mens. Er is maar één destiny helper. Er is maar één koffering en dat is de Heilige Geest. Als wij praten over toekomst, we praten over de toekomst, dan praten we over God. God heeft de toekomst in handen. Niet een mens. God heeft de toekomst in handen. De duivel gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. De duivel valt huwelijken aan. Weet je hoeveel huwelijken kapot zijn? Is het publiek geheim? En vaak die meeste mensen nu die zich profiteken noemen in bediening, dat zijn mensen met kapotte gezinnen. Alleenstaande gezinnen lijden in een gemeente. De werkers in de gemeente, die worden zo in de gemeente. We zeggen die dingen niet om iemand te oordelen. Ze hebben vaak gezinsproblemen. En net zoals een pastor zegt aan een zuster, ze zouden gaan evangeliseren. Dat ik, zuster, ik zie dat je wil komen. Maar werk aan je gezin. Bid voor je gezin. Pastor, ik bemoedig je. Bid voor je gezin. Werk aan je gezin. Je kan zelf één keer in de week in de dienst komen. Werk aan je gezin. Werk aan je relatie met je kinderen. Bid voor je kinderen. Bid voor je kinderen. Want het is niet leuk dat ik kom in de dienst. Mijn halleluja, prijs, matra. Maar mijn osso broko. Het is toch niet zo verstandig. En pastor, hoe kan dat niet toestaan? Ik was bij het Suriname in een gemeente. En daar een boerder kon. Amma negadins. Amma fatira pastor. Fa ilang en vroya libi. Die zuster is in een priestteam. En dat westjes, destjes. En dat ja. En dat pa podium. Wel a pastor loom ben a pastor brok en futu. Dat pastor hier tak afro fin en libi boom. A pastor loom ben a pastor brok en futu. Ben a pastor fadong. A kara zuster kon fa podium. Tak zuster liba halleluja pa is makan ole. Gota kan geen matra. Liba kan die. Liba prijs matra. Halleluja. Liba kan die. A pastor poeren van podium. En wat heel jaar langer. Ano dina prijs team. Am go meken boenen en gezin. So a pakken taki. A gezin. Voor mij is het gezin belangrijker dan de kerk. Niet het prediken. Het gezin. Is een beeld van Christus en de gemeente. Prijs God, broers en zuster. God is goed. De Bijbel zegt, we gaan nog naar een paar teksten lezen. De tijd vliegt. Nog een paar teksten lezen. Hebreeën 12, vers 16. Hebreeën 12, vers 16. We moeten ons equippen met het woord van God. Dan zijn wij sterk. Hebreeën 12, vers 16. Hier zegt de Bijbel... Hebreeën 12. Hebreeën is een boek van betere dingen. Hebreeën, een boek van betere dingen. Hebreeën 12, vers 16 zegt: laat niemand, no one's ma, niet afgezonderd. Laat niemand een hoereerder zijn. Laat niemand een hoereerder zijn. Of een onverschillig als Esau, die voor een spijze zijn eerstgeboorterecht verkocht. Ik herhaal, laat niemand, no one's ma, een redder zijn. Of onverschillig als Esau. Men zegt vaak, Jacob bedrieg je Esau, zegt men vaak. Maar de Bijbel zegt hier nadrukkelijk. Esau was onverschillig met de dingen van God. Onverschillig. God dingen had geen prioriteit voor Esau. Amansering is geboterek voor een spijze voor Nyang. Look what happened. Kijk wat Esau doet. Amansera is geboterek. Eten. Eten. En we gaan een andere tekst lezen ook. Maleachi 1. Maleachi 1 vers 1 en 2 denk ik. Maleachi. Daar zien wij ook. God is altijd goed. Brangasha. Laten wij leven naar de Bijbelse maatstaven. Anders, het gaat moeilijk gaan. Dingen lijken nu, ik zeg al, een strijd, een war of doctrine, een strijd van leerstelling is om de hoek. Is om de hoek. Alles lijkt een beetje moeite en vrede. We kunnen elkaar nog accepteren. Alles, alle gemeenten, dit, dat, dat, dat. Maar er komt, is onvermijdelijk, een war of doctrine zal plaatsvinden, zal komen, is aanstaande. Is onvermijdelijk. Dan zullen wij zien wie de echte christenen zijn en wie de grappenmakers zijn. Omdat als jij zegt, ik hou van Jezus, ik ook, dan laten we bij Jezus gaan dan. Laten we iets samen organiseren dan. Maar dat kan niet, dus we belasteren elkaar. Alles wordt nu in stand gehouden door compromis. Men heeft voordeel eraan en men gaat daar. Iemand gaat ergens, niet dat hij wil gaan, maar hij gaat daar met die voorzorgfunctie, wat hij kan krijgen. Men gaat daar als spionnen ook soms, te kijken hoe het daartoe gaat. Dus laat die massa je niet bedonderen. Je moet een succes niet beoordelen aan een grote massa. Of halleluja, praise matra. Je moet kijken wie die mensen zijn. Je moet kijken wie die mensen zijn. Iemand die zijn huis laat ondersteboven. Iemand laat zijn huis ondersteboven, zijn kinderen ondersteboven, hongerig. En hij komt naar de dienst of naar een concert. Ga je zeggen dat die concert gezegend was? Nee. Nee toch? Maar die mensen die daar zijn, wat voor zeker zijn ze? Je zou kunnen zeggen, die man liefde of zo. Je zou zeggen, ondersteboven. En naar een concert komen. En nog erbij betalen. Net een pastor zegt aan een zuster. Pastor, mag ik naar een conferentie gaan een concert betalen? Nou, een rustig pastor. Amang dan aan jugu. Amane oje no wansma. Atak zuster, if you want go. Go. If you want go. Matamara. No konte utak pastor mi fasi. De man tap mi faya. Inom kimangelen mi. Uno len yo. En moet ik dat ook meegunnen. Go naar een concert, pibe go paikara, dat go actie money. Iman go even wani. Maar no kon sukuma na unu leni. No kon weer een paar de takke dem leni mooi. No kon begi begi sma money. Adayo, luku saya do. Want ik zie geen heel takke go paik voor zo'n dier conferentie. Ik zie het niet. Nou, rustig, pastor. De broer en zuster, Maleachi 1 vers 2 en 3. Een godspraak, het woord des Heren. Een godspraak is een boodschap van God. In een verandering. Je hebt teking. Je hebt nood bij. Je voegt niets toe. Je haalt niets weg. Neem het zoals het is. Een godspraak, het woord des Heren. Tot Israël. Israël naar volksvoegado. Maar Israël is ook Jacob. Jacob heeft geworsteld met een engel. En hij kreeg een naamverandering. Israël is voor het eerst genoemd. In connectie met Jacobs naamverandering. We praten over Israël. Naar Gods verbond volk. Israël. Jacob is Gods verbond volk. We talk about Jacob. Specifiek Abraham, Gadokar Abraham, specifiek Gadokar Abraham. Abraham, I will bless you who bless you, I will curse you. Dus We kunnen niets negatief gaan praten over Abraham. Ik heb het specifiek over Abraham. God zegt, raak mij profeten niet aan en doe mij gestelde geen kwaad. Er zijn dit soort deze mensen. Als Abraham, Jacob, Isaac, Elia, de profeten, Noach en zo. Er zijn deze Gods gestelde. No kon interfere na die man die zie. Don't mess with those anointed one of God. Don't mess with them. Your kids problem. We ook zijn. Malachi 1. Vers 1 zegt daar. Het woord des Heren tot Israël. Door de dienst van Malachi. Zoek een profeet. Ik heb u lief gehad. Hier zegt God. Na Milobiu. Na Mikariu. Ik heb u lief gehad. God zegt aan Jacob, Israël, Jacob, ik heb je lief gehad. Zegt de Heere, Nagaritagia. En dan zegt hij, waarin heb gij ons uw liefde betoond? Failop unugado. Hij stelt nu een vraag. Was niet Esau Jacob, broeder? Hier sprak God, de profeet. Was niet Esau Jacob, broeder? Ja, dat klopt. Leid het woord des Heeren. En vers 3 zegt, Esau was Jacob broeder. Vers 3 zegt, Malachi 1 vers 3. Toch heb ik Jacob lief gehad. Hier zegt God. Jacob heb ik lief gehad. Maar Esau heb ik gehad. Maar ja. Jacob heb ik lief gehad, zegt God. En Esau heb ik gehad. Nagaritagia. Koning Odeskide Hadi. Wat wij kunnen zeggen. Esau was onverschillig met Gods belofte. Maar Jacob beloop God bless you. Jacob beloop den sanif God en dat God wani. Jacob beloop den belofte. Jacob ziet Gods belofte als iets waardig. En dat vond God geweldig. Jacob, David, de man is beloop God bless you. De man is altijd bij Suku, Jepina God. David ook toe. Altijd bij God. Altijd bij God. En dat heeft God gewaardeerd. Dus laten we geen dingen zomaar gaan zeggen over Jacob. Omdat Nagaris heeft dat ja. David, een man naar mijn hart. Broer, mijn vrede, heb ik toch wel tegen David. Mijn vrede. Jacob heb ik lief gehad, maar Esau heb ik gehad. Dat zegt God. Dus wil je betappen. Geen discussie. We moeten debatteren. Broers en zuster, bepaalde werk kan ik niet doen. Ik weet niet van jou. Bepaalde werk kan een getrouwde vrouw ook niet doen. Een getrouwde vrouw kan bepaalde werk niet doen. Hoe moeilijk je het ook hebt financieel. Ga je zeggen, ik moet gaan werken om mijn gezin te onderhouden. Je gezin gaat toch kapot als je bepaalde werk moet gaan doen. S'avonds werk, waar mannen zijn, bepaalde werk. Je hebt bepaalde diensten die ze moeten draaien. Ik hoef ze niet te noemen, u kent ze. Welke werk ik wel waardeer, is verpleegsterwerk. Eigenlijk zijn die verpleegster eigenlijk onze beste kameraad eigenlijk. Niet de politie eigenlijk. Na mij eens ik hoor, zijn de verpleegster onze beste kameraad. Omdat zijn daar, de brasa onu. Maar een politie, ze zijn zo'n keihard. Ik kan bepaalde werk niet doen. De eerste die ik niet kan doen, het politiewerk, kan ik niet kunnen doen. Ik kan geen politiewerk kunnen doen. Politiewerk kan ik niet doen. Want als we verkeersactie hebben, van mijn rijkapetakbeamte of inspecteur, minokeur, jongen, agent minokeur, moet ik rijk weer doorheren. Als, want misan abba lovif gado in me, weet wat God mij heeft gehaald, minobekeur man. Ik heb gezien verkeersactie, parapassie. Ik heb daar ook een Saramaka daar. Hoe wreed die politie kunnen omgaan dan. Van afstand daarmee, look hoe de man tak jong, dan zo de man is wreed. Toen man is wreed, man is tegen dat, hé, look hoe naar mijn gezin, ja. En zo, zo wreed de man daar, zo wreed. En voor mij, you know, ik kan geen politiewerk doen. Ik kan geen politiewerk doen. Ook kan ik niet werken in een restaurant. Niet dat tasma. Ik sta over mezelf. Want als ik een man kan, dan kan ik een man contact met een man toe. ino am chimpo sinyan jemi mogo te yamang edo jimons lak of min payet misaka mogo te yamang minom mang sita ko mang kong sukuan pretin yang and dang waye bigi restaurant dang mo wekereng daram ikhanit na siyo ke plasa ke no werke daram ik minet go minet tak restaurant bung ikup ite fak bay restaurant ikup ite bay restaurant ma auto is forsiker altijd de me rei magi forsiker en so minet kei probleem en so magapalwerk kan ik niet doen. Een getrouwde vrouw bijvoorbeeld kan palwerk niet gaan doen s'avonds. Je man is thuis met je kinderen en je werkt daar. Hoe hard het leven ook mag zijn. Bepaalde werk als een getrouwde vrouw moet je niet doen. Je huwelijk gezin kan kapot gaan. En ik die ook dikwang olo, voetapwang olo. Broers en zusters, zang je de vtaki? En als ik praat, de Bijbel is mijn standaard. De Bijbel is onze standaard. We moeten niet afwijken. Geld is nu, je zou kunnen zeggen, wat vele mensen vernietigen. Vele jonge mensen, vele jeuk. Ik praat met een verpleegster, en dat broeder, de jeuk nu. Is niet makkelijk met de jeuk, broeder. Jonge meisjes zijn besmet, zijn nog geen 20 jaar. Vele jeugd nu zijn besmet. Vele zijn besmet. En je hebt ze ook in de gemeente. Maar ze zeggen niet. Dus als je nu een mooie dame ziet. Dan denk je, een mooi span dame. Ja, I'm a boy. I know, een mooi span dame. Ja. Je nakpanya. Heel wat nu. Heel wat. En het probleem is. Als ze eenmaal besmet zijn. Dan gaan ze allemaal alle dol besmetten ook. Alle dol. Besmet ook. Iemand reed.
1: Het is 7 uur.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: with double sketchup.
1: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te

0: En de Barkie deal is back. Ja, je hoort het goed. Voor een Barkie krijg je 1 piece chicken, fries en saus. Zoals het moet.
1: Zranazani, Naskip, Navio.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale...

0: 0367 of 0366 097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Buildrent Solutions, your vision is our execution.
1: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
2: Zrana Zani. Naskip. Na view.

Ik ben Michelle Afsinde. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

zaterdag 3 oktober organiseert het Surinaams Bijbelgenootschap een Praise and Worship Night, waarbij wij door middel van lofprijs en aanbidding de Heere zullen danken voor 60 jaar Bijbelwerk in Suriname. Maak je klaar voor deze geweldige avond. De locatie is gemeente Gods Reenkiel aan de Hayaristraat nummer 24. We starten precies om 7 uur en de inloop is vanaf 6:30. De toegang is geheel gratis. Er zullen warme hapjes en koude dranken verkrijgbaar zijn. Mis dit niet. Kom en loof de Heer.

0: SBG, 60 years of impact.
1: Het Algemeen Pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: slullenfix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik dingen sneller.
1: Liefste tante als Griffy. Wij zijn weer mee in de acte, joh. Wat denk je nou niks te doen?
3: En dan,
2: Jij hebt niet dingen aanbesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone voor een chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn doen. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are Su.
5: Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.

0: spreken van klantvriendelijkheid. Klantvriendelijkheid, groot Nederlands woord. Heel gecompliceerd, boven vele mensen verstaan. Klantvriendelijkheid. Het is zo gecompliceerd en zo ingewikkeld dat je kan gaan in bepaalde kantoren. Lantikantoro of trakantoro of schrijfwinkel of schrijftrapresi. En je gaat abi was schrik voor je libi. Je gaat kom op in een verbazing dat hij smassa dead drape voor behartig je zaak. No sabitaki. Hij smassa dead drape voor behartig je zaak. No sabi sankari klantvriendelijkheid. Want dat woord is zo gecompliceerd en zo ingewikkeld. Als maar dat je no sabi sang betekent klantvriendelijkheid. Want klantvriendelijkheid is een vreemd woord voor vele mensen die zitten in lantikantoro of in trasorto kantoro. Klantvriendelijkheid ontbreekt. Waarom? People, I gonna kantoro of go praise for do the roko. Alleen om het geld. Go in one kantoro now. Go in one kantoro and you go see the ontvangst say go habi. You come up met de schrik van je leven. You come up met vraagtekens. Worden deze mensen echt betaald om hun werk goed te doen? Of worden deze mensen betaald om u onheus te behandelen? Worden deze mensen betaald om hun werk goed te doen? Of worden deze mensen betaald om u af te schrikken? Klantvriendelijkheid. Mijn aks me ega af, mijn vraag me ega af. If sma sabia woord to dati. Want dat woord to disi luku so ingewikkeld en moeilijk. Dat people forgetti sanga vriendelijkheid la staan klantvriendelijkheid. Je gaat naar een kantoor en je zegt goedemorgen en dan luku you so leek de no sabio of de no sabsei taki. You go in a kantoro, of you go for behartig your zaak, and in a plaats that I smell welcome you, and tell you for shit on, you up for accident, mak ik zitten, and dan de otaki, ja. Maar al die tijd, dan heluku you, dan heluku den telefoon. Klantvriendelijkheid, ik denk dat woord is anders nu. Het is telefoonvriendelijkheid. De luku telefoon, de basic naar de telefoon, sms kom, sms go, whatsapp de, alle soort san de, twitter de, alle soort san de. Maar als man op een luku je eten, terwijl als man een kies money wordt betaald voor doen een roko drape. Weet je? Er is een gebrek aan klantvriendelijkheid. Er is een probleem met klantvriendelijkheid. People no having in ding. Omdat voor u prezi, haar is me frustratie, put hem voor schoen naar een tafra en verwacht hij dat hij me behandelt trouwen, lijkt wel gezond toevassie. Was mensen hebben een behoorlijk opleiding, of een behoorlijk training, of een behoorlijk uitlegging, no sabi klantvriendelijkheid. Nothing dat we check up mo pasa in every kantoro, in every lanti presi, in every presi pesma I kiss money for do the roko. Check if a sma werkelijk I behartig the roko say you pay them for do. Check if werkelijk a sma I do the roko let for you for what he. Want you are piding. A sma sa shirong drape. Sa you are pay for roko giyo. Je snapt dat je denk naar een visie voor je bedrijf. Denk naar een visie voor je kantoor. Denk naar een visie voor dat ministerie binnen de. Een eerste indruk naast Massami ontmoet. Dan is Sabi in appreciatie oké of niet. Klantvriendelijkheid omdat dat ontbreekt. Daarom respect nodig. De respect nodig. Dat wil zeggen, we hebben een mentaliteitsprobleem. Een opvoedingprobleem. Een opstellingprobleem. Een gedragsprobleem. En het ding dat we begin check. Of vader wil go, period roko, if klantvriendelijkheid nodig. Check. Of vader je bedrijf al go, if klantvriendelijkheid nodig. Check. Of vader je fysieke horizont. If a smassa je pai voor vertegenwoordig je. If a no abi klantvriendelijkheid. Klantvriendelijkheid is nodig if people maar respect voor een bedrijf, een ministerie, een scoro, een kantoro, wen spee. Klantvriendelijkheid is van belang, is nodig en moet prioriteit zijn. Net ding dat we check op moet passen. Abre klantvriendelijkheid. If you de klantvriendelijk. Dan jij vertegenwoordig, jij straal een bedrijf bij je rokken. Dat people go shit taki, general praise, waar ik thuis voelt, waar ik me goed voelt, waar ik comfortabel voelt, waar ik altijd kan gaan of mag gaan. Klantvriendelijkheid hoeft niet ingewikkeld te zijn. Klantvriendelijkheid hoeft niet zeer compliceerd, zeer moeilijk te zijn. Hoeft niet compliceerd te zijn. Of heel ingewikkeld te zijn. If you do a libisma, san sabi, voor behandel trouwen, like for you wani trouwen behandel you, dan je sabi klan vriendelijkheid. If you know a libisma, sang sabi takina trawang, like for you wani trawang takina you, then is makkelijk for klan vriendelijkheid. If you know a sma, sang sabi for you go om na trawang, want you wani trawang mo go om all to boom na you, then klan vriendelijkheid is niet moeilijk. Dank je wel. Alsjeblieft. Maak ik alsjeblieft. Is het zo moeilijk geworden om te zeggen alsjeblieft? Dankjewel. U mag zitten. Welkom. Van waar kan ik in dienst voor u zijn? Hoe kan ik van dienst voor u zijn? Is het zo moeilijk geworden? Het is moeilijk voor bepaalde mensen en bepaalde plaatsen. Omdat er is een gebrek aan focus. Prioriteit. Wat is prioriteit voor u? Dat envelopje eind van de maand? Of een steun, een bijdrage, een versterking zijn voor die post of functie zijn je bekleed in zo'n kantoor? Zijn er van belang? Wat is uw focus? Bent u daar om een steun te zijn, om een hulp te zijn, om een mooi beeld te plaatsen van waar u werkt? Of u bent daar alleen voor dat envelopje eind van de maand? Of bent u daar alleen om tijd te vullen? Of bent u daar alleen om plaats in te nemen en geen nut te zijn? Klant. Vriendelijkheid. Want dat woord is zo gecompliceerd en zo ingewikkeld. Als maar dat in Osabi zang betekent klantvriendelijkheid. Want klantvriendelijkheid is een vreemd woord voor vele mensen die zitten in l'anticantoro. Of in trasorto cantoro. Klantvriendelijkheid ontbreekt. Waarom? People, I gonna cantoro of go praise for do the rocco. Alleen om het geld. Doe na trouwen van jou wanneer trouwen moet doen naar jou. Behandel trouwen van jou wanneer trouwen behandel jou. Taki na trouwen leek van jou wanneer trouwen taki na jou. Doe gi trouwen van jou wanneer trouwen moet doen gi jou. Dat nou een go-to regel. Dat nou een golden rule. Een go-to regel. Voor doe die trouwen van jou aan die trouwen doe naar jou. Taki na trouwen van jou aan die trouwen taki naar jou. Behandel trouwen. Let van jou aan die trouwen behandel jou. Van jou en behandel trouwen in een tendisie. Sang jou en doe tegenover trouwen. In een ding die zie. Van jou hij taki na trouwen in een ding die zie. Ik spreek Gods aanraking op je leven. En dat is woord doet taki naar je atidinetti. Dat je eisen open. En je zal begrijpen je prioriteit in alibi. Je zal begrijpen zijn je focus in alibi. En dat je zal daar een tra sortusma naar je rokopresi. Was maar voor deel ondersteuning en versterking en pluspunt je moet de in je rokopresie. Ik spreek Gods aanraking op je leven en ik breek weg alle kritiek, alle abnormaal dingen en ik maak je los en vrij in de naam van Jezus Christus. Ik spreek zegen voor Suriname, zegen voor de tv-station en zegen voor alle mensen. De zegen van klantvriendelijkheid. Halleluja. U bent uitgenodigd zondagmorgen 10 uur, woensdagavond 7 uur aan het Molenpad. Molenpad 52 te Paramaribo. Ben we daarvoor bless you, jeppie you en gratis voor u te strijden en u vrij te maken in Jezus' machtige naam. Ik spreek Gods aanraking en zeker op je leven. Halleluja. Amen en amen.
1: Waarheid voor deze kerkie, een deel voor Mickey je kom free en voor Mickey je abie wat gezond toe libi. Want about up the word to for Almighty God. The waarheid in this program and the waarheid for this kerk a day for making you come free and for making you abi wa khoshon to libi. Want about up the word to for Almighty God.

op hem. 1 Petrus 5 vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. Je kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. No, mi finger komt vast hier.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Plossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
1: Ozone 6 in 1 spray. En why? De multipurpose cleaner die op alles werkt. Tot in de nademarkt tot school. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
2: Is echt een aanrader.
3: Jij moet het ook proberen.
4: Deel is uw prepaid voordeel. SMS de letters BEL, B-E-L, naar 4006. En praat zo lang en vaak als je maar wilt tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's morgens. Deel is uw. Keeping us in touch.

Goedemorgen Suriname. Long time no here, maybe no see. Maar ik ben Tasaki Saidubi, de lieve mama van Eliza Saidubi. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!